0: Goeienacht. Het lukt Meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen een misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze zoveel meldingen krijgen dat ze het niet aankunnen. Daardoor raken ernstige mishandelingen ondergesneeuwd. 1,5 jaar geleden haalde Veilig Thuis die termijn van 5 dagen ook al niet. Na de drugsvondsten tussen het fruit bij 2 Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het 2 supers waren van dezelfde keten, kan er een link zijn. Misschien ligt het nog in meer winkels. De politie wil niet zeggen om wat voor soort drugs het gaat. Volgens regionale media was het cocaïne. In de hoofdstad van Bolivia zijn demonstraties uitgelopen op rellen. Gebouwen van de overheid werden bestormd en een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. De politie moest traangas inzetten. Daarop werden ze bekogeld met explosieven en stenen. Actievoerders eisen dat de president aftreedt. Hij is nog geen 1,5 jaar actief. En bij protesten tegen de verhoogde brandstofprijzen in Kenia zijn 4 doden gevallen. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Enkele tientallen mensen raakten gewond. Volgens de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn bijna 350 mensen opgepakt. In Kenia ging de prijs van brandstof vorige week met 1/4 omhoog. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel mensen zouden zich hebben ziek gemeld. Een dodelijke schietpartij bij een moskee in Californië werd gepleegd door 2 tieners. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen haar zoon weg was met haar vuurwapens en auto. Bij de schietpartij in San Diego vielen 3 doden. De 2 tieners schoten daarna zichzelf dood. Waarom ze het deden is niet bekend. Rusland en China willen elkaar steunen. De vriendschap tussen beide landen is volgens president Poetin tegen niemand gericht, maar gaat juist om vrede en welvaart. De landen moeten elkaar vooral helpen als het gaat om de nationale veiligheid. President Poetin deed die uitspraken vlak voor hij naar China vertrok voor een staatsbezoek. En de baas van de publieke omroep in Moldavië is opgestapt om de gegeven punten op het Songfestival. Moldavië gaf maar 3 punten aan Roemenië, terwijl ze zelf wel 12 punten kregen van Roemenië. De baas van de omroep vond het zo pijnlijk dat hij daarom zijn ontslag indiende. De 2 landen hebben historisch een diepe en sterke band. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het binnenland nog met zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Huizenkopers worden nog steeds benadeeld. Vereniging Eigen Huis heeft ontdekt dat het biedlogboek vaak niet wordt gebruikt, schrijft het AD. In het boek staat wat er al is geboden. Dat werd 3 jaar geleden ingevoerd om het vertrouwen te verbeteren. Vorig jaar kreeg maar 1 op de 3 kopers dat te zien en bijna de helft moest er zelf om vragen. Europa wil de boeren compenseren voor de oorlog in het Midden-Oosten. Naast dure brandstof hebben boeren ook last van dure kunstmest. Ongeveer 1/5 daarvan kwam altijd uit het Midden-Oosten. Om dat op te vangen zou er een enorm steunpakket aankomen, schrijft de Telegraaf. De details worden nog voor de zomer bekend. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden 10 deelnemers. Voorstanders wilden het tegengeluid laten horen. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de CEO van Starbucks in Zuid-Korea is ontslagen door een enorme PR-blunder. Er werd gisteren een lijn van herbruikbare bekers gelanceerd onder de naam Tank Day. Die naam viel verkeerd, omdat gisteren de pro-democratische opstand uit 1980 werd herdacht. Dat eindigde destijds in een bloedbad door militair ingrijpen. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon, op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: als je nu naar buiten kijkt, dan is het wel heerlijk weer voor een wandelingetje in een Kronenburgpark. Frank Boeijengroep was dat. Dit is Jan. Ja, we gaan beginnen aan de ochtendshow voor de dinsdag. Hier is Mart Grol met het nieuws.
1: Goedemorgen. Het kabinet gaat helpen. Gemeenten krijgen hulp van Den Haag om te kijken hoe de asielopvang beter kan, nu er in allerlei plaatsen onrust over is. Premier Jette zegt na een overleg met gemeenten dat deskundigen klaarstaan.
2: Daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
1: Gemeenten zijn blij, ze wilden graag hulp. Nu zoveel anti-asielprotesten uit de hand lopen, die hulp krijgen ze nu. 22 arrestaties bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit in Amsterdam. De actievoerders willen dat de Unie alle banden met Israël verbreekt. Dat protest begon rustig, maar werd daarna volgens de universiteit onveilig. De ME moest ingrijpen toen actievoerders de boel bezetten. Bij een schietpartij bij een moskee in Amerika zijn 3 mensen doodgeschoten. Gebeurde in San Diego in de staat Californië. Politie denkt dat het gaat om een haataktie. De lichamen van de 2 daders, 2 tieners, die zijn later gevonden in een auto. Ze zouden zichzelf hebben gedood. Over het waarom is nog niets bekend. En Pep Guardiola lijkt bezig te zijn aan de laatste weken als succescoach van Manchester City. Volgens Engelse media vertrekt hij na 10 jaar bij de club. Guardiola won met City 20 prijzen, maakte er jarenlang een van de sterkste teams van Europa van. Hij heeft nog een contract voor ruim een jaar, maar waarom hij weggaat, dat is niet bekend. Het weer van de Weerplaza. Lokaal mistig vanmorgen. Verder soms zon, ook een grijze dag met buien, 14 tot 17 graden.
0: Dankjewel Mart, dan gaan we eens even kijken hoe het is op de weg. Het is nog vroeg, maar toch al 3 vertragingen, meldt de Flitsmeister. Een korte op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Roelofarensveen, 5 minuten. Dan de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor de Van Brienenoordbrug op de hoofdrijbaan een kwartiertje. En de andere kant op voor diezelfde Van Brienenoordbrug ook een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte auto.
3: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Kijk hem eens even staan. Sander, goedemorgen.
4: Een hele goedemorgen.
0: Ja hoor, we gaan fris en fruit beginnen aan de ochtendshow. Met nu George Michael. Ja!

0: Zo, goedemorgen. Dinsdagochtend 19 mei. We staan aan de start van een nieuwe ochtendshow hier bij Joe. Met in de gelederen vandaag Sander Lantinga.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Sander. En nieuwslezer Mart Gol.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En zo zijn wij gedrieën weer compleet.
1: Bijzondere dag vandaag.
0: Wat is er aan de hand?
1: Nou, de eerste dag, het is nu, en je mag echt met recht zeggen dat het gewoon echt licht is in alle vroegte. Maar vanochtend was voor het eerst, dat vind ik altijd zo'n magisch moment. Het voelt als een soort van zonnewende. Dat ik in het zonlicht, echt in het zonlicht, dat de zon boven de Amsterdamse Amstel opkwam.
0: Prachtig.
1: Dat ik hierheen fiets. Ik denk, ja, dan gaan we echt naar de zomermaanden toe.
0: Mooi. Ik had ook, het mag niet natuurlijk, want je bent aan het autorijden. Maar ik heb toch even mijn camera erbij gepakt om even zo'n filmpje te maken van. Ik had bijna de zon dan te zien.
1: Dan moet je weten dat Koen zo'n oude NOS-camera uit 1982...
0: groot statief, op een schouder.
1: Waar Max Smeets altijd mee gefilmd werd.
2: Hij rijdt de stoel is vol.
0: Nee, maar het ziet er nu ook, mocht je op de weg zijn of de gordijnen nu open doen. Het ziet er prachtig uit.
1: Het is prachtig, ja. Laten we hopen dat het een mooie voorbode is.
0: Hoe is het met jou, Sander? Want gisteren op dit tijdstip was je een beetje aan het klagen. Had je een slechte
1: nacht gehad. Oh, zo slechte. Ja.
0: Ik moest toch aan jou denken, want je moest natuurlijk gisteravond ook nog aan de bak.
1: Ik had een gig.
0: Ja, jij moest, achter de wheels of steel.
1: Absoluut, respect skills.
2: Was het volle bak?
1: Het was volle bak. Nee, mijn kinderen zitten allemaal op de basisschool. En gisteren was het kamp voor de bovenbouw. En mijn dochter Molly, die is nu 10, en Klaas, die is 12, zijn laatste was het. Die hadden dan de gezamenlijke disco voor het eerst. Want ik doe het elk jaar. Maar dat is met z'n tweeën dan. En dat was heel grappig om te zien. Dat ze allemaal een eigen clubje hadden. En het was echt volle bak inderdaad. Ik denk een stuk of 80, 90 kids.
0: Oh, wow.
1: En ik heb dan 2,5 uur gewoon de hits staan pompen, zoals het heet.
0: 2,5 uur?
1: Ja.
0: Allemachtig.
1: Dat is een aardige, Maar het is grappig. Kijk, ik ben helemaal geen DJ. Dat mag je al 22 jaar horen. Zeker nu in de ochtend. Ik doe ook maar wat. Maar ik heb dan ook helemaal geen apparatuur. Dus ik had een hele grote box van Joe mee. Een mega luidspreker. En dan kon ik dan wel. Er zit licht op en er zit een toeter op. 3 geluidseffecten zitten erop ingebouwd. Dus het lijkt wel wat. En ik had mijn telefoon met daarop afspeellijstjes. Dat was dan mijn apparatuur. Dus als je gewoon op tijd het volgende liedje instart, dan lijkt het nog wat. Maar voor die kinderen ben jij gewoon niets meer of niks minder dan gewoon een levende afspeellijst.
0: Oh.
1: Dus dan, en ik stond op een verhogingtje van 30 centimeter. Dus op een gegeven moment komt er iemand naast je staan die zegt, wat wordt het volgende liedje? Ik zeg, nou, dat weet ik nog even niet. Oh, doe dan maar even die. En toen er één kwam, kwamen er veel meer. En dan zie je zeg maar de ontembare krachten van de groepsdynamiek van jongeren van 10, 11, 12. Ja, dan op een gegeven moment kwam er iemand naartoe. Die zegt, nou, ik wil Olivia Rodrigo. Nou, dan zet ik Olivia Rodrigo aan. En dat staat nog geen 10 seconden aan. En dan komt er iemand naast me staan. Zo'n jongetje zegt, wat is dit? Ik zeg, Olivia Rodrigo. Ja, doe maar uit hoor, dat vind ik saai. En zo werd ik eigenlijk ook, ter plekke werd ik al beoordeeld.
0: Sorry. Ja, maar eigenlijk was jij gewoon overbodig dus.
1: Ik was een levende Spotify-lijst. Ja. Maar er werd wel, goed.
0: Maar wat waren de knallers? Waar ging het nou helemaal op los?
1: Ja, dat is toch wel Roxy Dekker en de bankzitters. Ah. Gezamenlijk huisfeestje. Maar links-rechts heb ik ook gedaan. Toch ook gewoon Bruno Mars en Lady Gaga.
0: Ja, toch leuk.
1: Ja, ik weet, vorig jaar moest ik heel veel trap draaien.
0: Trap.
1: Hele donkere, duistere. Maar dat nu hadden ze echt gewoon. Ja, ook Wham. Michael Jackson deed het heel goed.
0: Zo.
2: En dan staan ze te dansen. En ook misschien echt schuifelen. Of dat,
1: er werd ook gesloot.
2: Oké.
1: Okay. Ja, slow heet dat.
2: Oh, slow. Okay,
1: maar wel met het eigen geslacht.
2: Oké,
1: Die with a smile. Ja, zo was het eigenlijk.
0: Wauw.
1: Ja.
2: Zellig hoor.
0: En heb je nog een beetje gescratched? Heb je nog een beetje. Heb je nog even een beetje respect the skills? Even als een echte DJ Jean.
1: Let op. Valt er stil.
0: Oké, komt ie.
1: Dat heb ik ook helemaal aan het einde gedaan. Zeg maar even wachten. Nou, ze staan nog steeds te wachten. Ja. Heel lange scratch.
0: Maar wat leuk om je eigen kinderen ook dan te zien. Joh. Dat lijkt me heel mooi.
1: Ja, en er was een jongetje die wilde Enter Sandman van Metallica.
0: Zo.
1: Ik zeg, weet je het zeker? Ja, doe dan maar, zegt hij. Dus ik zet hem aan.
0: Niemand.
1: Het viel stil. Ik zeg tegen hem, nu valt het stil. Maak mij het uit. Zo gaat het.
0: Wij doen gewoon even lekker Genesis bij Joe.

0: Sander merkte net terecht op, het is een bijzondere dag vandaag. Want als je nu naar buiten kijkt, dan is het zonnetje er ook echt al bij.
1: Ja.
0: Heel mooi wordt het weer voor de rest van vandaag volgens mij nog niet. Daar moeten we nog echt eventjes op wachten tot richting einde van de week.
1: Oh, ik heb vandaag toch in het begin wel echt een beetje zon.
2: Vanochtend is het prima. Maar daarna gaat het een beetje betrekken, komen er wat buien. Dus de start is oké en daarna wordt het ietsje minder.
0: Maar het is om nog een reden een bijzondere dag vandaag. Want het is de laatste dag dat wij beschikken over onze mobiele telefoon.
1: Ach, jezus, ja.
0: Ja, dat besef had ik ook vanmorgen.
1: Ja. Ja, morgen gaat hij de kluis in.
0: Morgen dan beginnen we aan mei smartphonevrij. En misschien heb je al opgegeven en doe je dat met ons mee. Ja, morgen is de dag, dan is het de 20e mei. En dan gaat hij voor onbepaalde tijd de kluis in.
1: Ja, en je kan gewoon meedoen. Hè? Ook al denk je, ik geef me niet op. Als je morgen denkt, ik krijg toch de geest. En het zit me allemaal een beetje tegen, dat ding. Gooi hem gewoon in een hoek en kijk hoe ver je komt.
0: Ja. Vandaag nog wel even het nodige mensen even inlichten. Het feit dat ik geen mobiele telefoon heb en dat soort dingen.
1: Ik moet de agenda. Eigenlijk.
0: Agenda?
1: Ja.
0: Misschien mijn telefoonnummers even opschrijven?
1: Kunnen ook gewoon zeggen, we doen het niet.
0: Ja, dat we zien er alsnog vanaf.
1: Dat we het allemaal met Mart onder druk zetten, dat Mart het gaat doen.
0: Oh, prima. Ja. Goed, het is net 6:50. Sander,
1: ja.
0: Heb je er eentje?
1: Ja.
0: De spreuk van Sander.
1: Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Wat vooral op het naaktstrand soms lastig is.
0: Waar haal je deze nou weer vandaan? Allemaal uit het blote bolletje.
1: Dit is Sun Tzu uit 1712 voor Christus.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Van Sun Tzu gaan we naar Elfenville bij

0: Met die heerlijke muziek uit de 70s, 80s en 90s. Prachtig. Alphaville Forever Young. En dan valt mijn oog op een ontzettend leuke berichtje wat we binnenkrijgen, Sander. Van Nienke. Zegt: hey Koen en Sander, ik ben student verloskunde en rijd net terug van een bevalling.
1: Oh.
0: Zo leuk om jullie dan weer op de radio te horen op de terugrit. Werk ze en een goede uitzending. Ik duik mijn bed nog even in. Tot ik weer spreekuur heb om 9 uur. Dat zijn de harde werkers, hè?
1: Dat is een powernappie wordt.
0: Wauw, ja. Wauw. Goed bezig, Nienke. Het nieuws van 6:30 krijg je zo meteen van Mart Grol.
2: Met daarin zometeen gemeente geholpen door het kabinet. Waarmee hoor je zo. En het was zweten op tv, zo meer.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
10: Aldi. Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus.
13: Aldi. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
14: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
15: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
19: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister.
1: Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trek.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Weerbericht voor vandaag: lokaal mistig, verder een zonnige ochtend. Later vandaag meer bewolking en ook wat regen. 14 tot 17 graden. En dan het begin van de dinsdagochtendspits. 13 vertragingen op dit moment. Langs op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Lingebrug en Everdingen 8 kilometer. Je bent daar 15 minuten langer onderweg. Dit is jouw 7:30 de ochtendshow. En het nieuws, daar is hij weer. Mart Grol.
3: Goedemorgen. Positieve geluiden na een speciaal asieloverleg tussen het kabinet en gemeente. Op veel plekken in het land is het de laatste tijd onrustig rondom asiel. En gemeenten krijgen nu hulp van Den Haag. Er komt een speciaal team van experts dat gemeenten gaat helpen. Nou, gemeenten zijn daar blij mee, zegt de burgemeester van Utrecht.
4: Ik heb gezegd dat ik steun wilde van dit kabinet en dat ze naar voren moesten stappen. En dat hebben ze vanavond gedaan en daar ben ik blij mee.
3: Hoe die steun van die teams er precies uit gaat zien is nog niet bekend. In Amsterdam zijn 22 mensen opgepakt. Ze waren aan het demonstreren voor Palestina bij de Vrije Universiteit. En ze willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. Nou, in het begin was alles rustig, maar toen die demonstranten de boel bezetten werd het onveilig, zegt de Unie. De ME moest ingrijpen. Rij je ook echt 30 op wegen waar je nu geen 50 meer mag, maar 30. Veel mensen doen dat niet, schrijven meerdere media vanmorgen. Volgens onderzoekers komt dat vooral doordat veel van die wegen bijna niet zijn aangepast. De weg ziet er nog steeds uit als een 50-weg, alleen hangen er 30 borden. En kijkers van Vandaag Inside moeten nog een beetje wennen aan de tropische uitzendingen vanaf Curaçao. Johan, René en Wilfred die maken in aanloop naar het WK voetbal uitzendingen dus vanaf daar. De tune is ook aangepast. Ja, sfeertje toch?
5: Ja, wel gezellig hoor.
3: Vandaag in Zuid komt vanaf een resort. Online klagen kijkers na de eerste uitzending van gisteravond over de wind, de zeewind, waardoor het geluid niet altijd even lekker klinkt. En door de hitte wordt er flink gezweet. De gasten in de studio hadden daar veel last van.
6: Warm. Heel warm.
7: Je hebt het warm, of niet?
6: Ik heb
7: het
6: heel warm. Ja, jij ook hoor.
7: We moeten even erin komen. Acclimatiseren heet dat. Ja. Jij kan even een douche pakken. Er zijn een aantal mensen die even wat willen drinken. Heb ik die druk? Ja. Die vallen bijna om.
3: Ja, Gijp had ook echt een zweetsnor, wat je
5: echt
3: zag.
5: Ja.
3: En andere mensen vinden het juist wel grappig dat het even anders gaat dan anders.
8: Ja, het is altijd... Kijk, voorheen, het begon allemaal in 1998 met Villa BVD, Barend en Verdorp.
5: Fantastisch.
8: En dat was fantastisch. Maar dan had je dat Franse kerkpleintje en had je zo die trainingsbeelden dat ze tegen een klif aan, weet je wel. Ja. En toen viel ook, het was het voetbal goed. En sindsdien gaan programma's graag in de vreemde. Maar het is inderdaad niet altijd plezierig om naar te kijken. Ja, maar hoe vond jij het, Koen?
3: Nou, ik moet je zeggen, ik heb het gehoord. Dus ik heb geluisterd, maar ik heb het niet gezien. Dus ik heb de beelden niet bij. Maar ik merkte wel, als ik aan het luisteren was... Je merkt dat het geluid inderdaad ook anders is. Dus, dus ze moet, zoals Johan Derksen moet harder praten om zichzelf verstaanbaar te maken. En dat is vermoeiender om naar te luisteren.
9: Ja. Misschien ook wel de locatie. Het is natuurlijk gesponsord door een grote reisorganisatie. Ja. Natuurlijk dat resort in beeld wil brengen. En als je bijvoorbeeld de Tour de France ziet met mooie kasteeltjes en pleintjes. Wat je ook beschrijft, San. Dat ziet er al anders uit misschien.
3: Kijk, weet je wat wel? Die gasten weten altijd wel een sfeertje neer te zetten. En dat heb ik dan wel. Als je dan het WK bezig is. Je kijkt naar de NOS. Dan is het natuurlijk al heel zakelijk. Terwijl daar is de gezelligheid te vinden. Ja.
9: Klopt.
3: Dat weten ze altijd wel goed te doen.
8: Maar het enige is wel, en dan ben ik misschien een beetje ouderwets of puriteins. Ik denk daar wel bij, waarom zit je daar? Dat is gewoon nog steeds voor mij... Het is een WK, maar het is nog niet begonnen. En het WK is niet op Curaçao. Dus ik vind het een beetje onlogisch allemaal.
9: Ja, ze zijn ook weg als het WK begint. Dan zijn ze alweer in Nederland.
8: Als we in Amerika en Washington zaten... Dat snap je toch? Want het is een beetje lastig de puzzel te leggen.
3: Ik denk dat de sponsor hier een grote rol in speelt.
8: Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Ja.
3: Mart, dankjewel voor het nieuws. Yes. We gaan heel snel door naar Joe Luisteraar. Anne uit Sinderen, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Anne. Je weet wat je te doen staat, hè?
10: Yes, helemaal.
3: Ja, jij gaat antwoord geven op vragen die wij stellen. Je zit in de beroepentest. Wij gaan proberen, want we kennen elkaar niet, om achter jouw beroep te komen. En Sander heeft alvast een vraag voor je. Luister goed.
8: Anne, ja, kijk, ieder mens, ik denk jij ook, dus ik ga wel beginnen met een gevaarlijke aannemende vraag. Maar ieder mens zit voor zijn werk wel eens achter de computer. Wat doe jij voor je werk het meest op je computer?
10: Dat is een leuke vraag. Ja, daar schrijf ik een rapportage.
8: Rapportage?
3: Ah.
2: rapportage. Oké. We hebben nog 6 vragen over de beroepentest. Wordt gespeeld over precies 4 minuten in de Koen en Sander Show. Ja,

Lines met die grote hit. Don't you forget about me. Hoor je hier bij Joe om 10 over half 7.

0: laat duidelijk zijn dat we natuurlijk altijd blij zijn als je naar Joe luistert. Maar de mensen die nu op dit vroege tijdstip al naar ons luisteren, zijn we extra blij mee. Want we hebben de hulp hard nodig bij het spelen van de beroepentest. Wij trachten vanmorgen het beroep te raden van een van onze luisteraars. Anne uit Zinderen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Anne. 7 vragen. Geen vraag meer mogen we aan je stellen om achter jouw beroep te komen. 1 van die vragen is al gesteld door Sander. Namelijk, wat doe jij voor je werk het meest op de computer? Toen moest je er even over nadenken. Toen zei je, nou, daar schrijf ik rapportages.
1: Ja.
0: Juist. Gaan we naar vraag 2.
2: Ja, Anne. Wanneer komen mensen met jou in contact?
1: Ze komen met mij in contact als ze bij ons inhuizen.
2: Als je wat?
0: Inhuizen?
1: Als ze bij ons komen inhuizen, ja.
0: Als ze komen inhuizen. Ik ken de term inhuizen niet zo goed. Maar
2: weet je wat een huis is?
0: Wat zeg je?
2: Weet je dat niet?
0: Ik weet wat een huis is, ja.
2: Nee, inhuizen.
0: Nee?
2: Tegenoverstellen van uithuizen.
0: Nou, dan ga ik gewoon vragen. Anne, heeft jouw werk dan ook daadwerkelijk iets met huizen te maken?
1: Nee. Dat niet.
0: Inhuizen. Werk jij elke dag op dezelfde locatie?
1: De dagen die ik werk, werk ik op dezelfde locatie, ja.
2: Help jij mensen met een probleem?

0: help ik mensen met?
1: Een probleem?
0: Ja, je kan het als een probleem zien. Ja.
1: Ik heb het idee dat inhuizen, dat mensen dan even bijvoorbeeld tijdelijk verblijf nodig hebben. Dus dat ze bijvoorbeeld...
2: Een opvang.
1: Opvang, mentaal iets, zoiets. Dat ze even komen inhuizen. Is mijn gevoel, hè? Maar ik heb geen idee.
0: Is dat een vraag? Of...
3: Laten we de vraag wel stellen dan. Vang jij mensen op? Heeft jouw werk daar iets mee te maken?
0: Opvangen is een... dat is denk ik een verkeerd woord.
1: Oké.
0: Maar mensen komen wel op de locatie waar ik werk.
3: Ja, oké. Ja, precies. Ja. Dus ze melden zich wel, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
3: Oké, dan hebben we nog één vraag.
1: Ga ik toch iets specifieker. Waarom komen die mensen dan bij jou?
3: Ja,
1: precies. Waarom komen ze op jou op die locatie? Wat is hun probleem?
0: De mensen komen bij ons omdat ze ziek zijn. De
3: beroepentest. Inhuizen. Oké.
1: Er valt er iets van af. Misschien biddinghuizen.
3: Nou, ik ben wel heel blij, en ik zei het al, ik ben heel blij met de appjes die nu binnenkomen. Want luisteraars die melden zich massaal, die denken te weten, Anne, wat jouw beroep is. Dus daar gaan we eens even heel goed naar kijken. En dan melden wij ons over een kleine 3 minuten en dan hebben we een antwoord voor je.
0: Helemaal goed.
3: Tot zo. Hoi.

0: Nou, we zijn druk aan het lezen wat er allemaal binnenkomt. De appjes die hier binnenkomen. En het gaat natuurlijk om de beroepentest. Anne uit Sinderen is 49 jaar, is de hoofdpersoon in de beroepentest. Wat weten we over het werk wat zij doet? Nou, als ze haar computer moet gebruiken, dan schrijft ze daarop rapportages. Mensen die komen met haar in contact als ze bij haar inhuizen. Ze helpt mensen met een probleem, maar opvangen is het verkeerde woord. Ze komen naar haar toe omdat ze ziek zijn. En Anne werkt iedere dag op dezelfde locatie. Maar wat is dan het werk wat ze doet?
1: Ja, er komt veel binnen. Bijvoorbeeld zorgmedewerker. Ze werkt in een safehouse. Afkikkliniek. Ze is hospita, denkt Yvonne. Timmerman, denkt Bart. Nou, daar ga ik niet helemaal in mee. Herstelzorg. Notaris komt ook voor. Een paar keer komt het verpleeghuis voorbij. Maar heel veel mensen denken hetzelfde als Jeroen en Paul.
2: Goedemorgen. Zal ze werken in een hospice?
0: Ja.
3: Ik denk dat zij in een hospice werkt.
0: Ja.
1: Ja, hospice.
0: Maar mijn moeder heeft een paar jaar geleden in een hospice gelegen. Wat overigens fantastisch is, denk ik, wat daar gebeurt. Ongelooflijk. Alleen, ik vroeg natuurlijk, word je daar opgevangen? Maar ik heb dan wel het idee, in een hospice word je toch eens wel een soort van opgevangen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dus ja. Daarom twijfel ik. Maar ik vind wel, ik word ook op het verkeerde been gebracht. Want heel veel mensen die zeggen dat.
1: Ja, kijk, de antwoorden zijn toepasbaar op de hospice, denk ik.
0: Jawel?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Okay.
1: Mensen zijn ziek. Opvangen is een verkeerd woord. Ze komen er wel. Ja, help je mensen met een probleem? Je kan het als een probleem zien. Ja.
0: Anne?
4: Ja?
0: Werk jij bij in een hospice?
4: Ja, dat klopt.
0: Nou! Kijk eens aan!
4: Ja, jullie hebben mazzel met jullie hulp. Mensen die jullie helpen.
0: Oh, je klinkt teleurgesteld dat we dat wisten.
4: Ja, maar ik denk, het is wel een heel specifiek beroep. Ik ben benieuwd. Ja.
1: Nou, het is ook een heel zwaar beroep, lijkt mij.
4: Nou, ja, het is net hoe je het ziet. Ik vind het is wel eens zwaar. En dat heb ik vooral als we jonge mensen hebben die jonge kinderen hebben. Maar ik vind het vooral mooi om dat laatste stukje mee te mogen lopen. In de laatste levensfase van de mensen.
0: Ja. Ik moet echt zeggen, want welk hospice werk je, Anne?
4: Ik werk in Zevenaar.
0: Oh ja. Oh, ja. Ah, ik moet echt zeggen, mijn moeder was ernstig ziek. En dan heb je natuurlijk heel veel zorg aan. En zij was nog thuis, maar ze was al eigenlijk heel ver in haar ziekte. Dus het was best wel een schrijnende situatie. En toen kwamen we bij het hospice. En dan denk je, nou, je gaat nu naar een plek, daar ga je dood. Even plat gezet, wat natuurlijk ook zo is. Maar eigenlijk was het, ondanks dat ze maar heel kort daar heeft gelegen... Eigenlijk het begin van iets nieuws. En je merkt, het was voor de familie fijn, het was voor haar fijn. Het is echt een prachtig werk wat jullie doen, heel belangrijk.
4: Ja, dat is het ook. En we proberen ook echt wel te leven, zeg maar. Mensen denken inderdaad van, ja, iedereen ligt daar doodgaan.
0: Ja.
4: Dat is natuurlijk, mensen komen bij ons om te overlijden.
0: Ja.
4: Maar er wordt echt heel veel gelachen.
0: Ja.
4: Er is heel veel humor. En ja, we proberen echt te kijken naar de mens en wat ze graag nog willen, wat voor hun belangrijk is om dat te doen.
1: Ja. En kun je nog heel kort de term inhuis even uitleggen?
4: Ja. we zijn met een nieuwe mensgerichte koers bezig en we mogen geen opnamegesprek meer een opname zeggen. Dus mensen komen bij ons in huis. Dus vandaar dat ik het wat lastiger maakte. Ja.
0: Nou, Anne, ga goed door met dit mooie werk. En leuk om je gesproken te hebben in de Koen en Sander Show deze ochtend.
4: Doe ik, dankjewel.
0: Fijne dag.
4: Goede uitzending.
0: Yo, hoi. Uitzending voor vandaag, dinsdagochtend. Fijn dat je luistert naar Joe met al die lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s. En één van die hits mag je straks mee proberen te raden. De drie noten komen eraan.

0: Ray Parker Jr. Ghostbusters. Het zijn bijna 7 uur. Het belangrijkste nieuws voor deze dinsdag komt er zo aan. Mart Grol, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Premier Jette is er klaar mee. Waarmee? Dat hoor je zo. En waarom is bier populairder dan wijn?
0: Hoor je zo over een paar minuten. Wat je ook hoort is een grote hit. Een hele grote Joe-hit. Regelmatig op de radio. Maar kun je deze hit herkennen op basis van één noot?
1: Ja.
2: Ja. Ja, nou mag je het zeggen, Mart.
1: Born in the USA.
0: Is goed, hoor. Hoor je zo?
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
8: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
9: De Steenmeesters.
7: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Hey buurman.
14: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
14: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Ring videodeur. Ah, ja.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
16: Nu bij Dirk. Tony Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
18: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
19: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
18: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jou thuis klaar voor de toekomst.
20: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
21: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
22: Kippie. Keukenkopers, opgelet! Nu!
23: Big deals bij Keukenconcurrent!
22: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
24: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het. Normaal meer.
25: Thank you.
0: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Ja, een hele goede morgen, de Joe Ochtendshow. De nieuws van 7 uur, Mart Grol.
4: Goedemorgen.
25: Keihard aanpakken. Het zijn woorden van premier Jette. Hij wil strenger, dat wordt strenger wordt opgetreden tegen mensen die geweld gebruiken bij anti-asieldemonstraties, zoals in Apeldoorn of Loosdrecht de laatste tijd. Premier zei het na een speciaal asieloverleg met gemeenten.
26: Het is op de allereerste plaats dat de mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken. Dat die zullen worden opgespoord en dat die zullen worden gestraft omdat we dit niet accepteren.
25: Verder is afgesproken dat gemeenten nu extra hulp krijgen van het kabinet om te kijken hoe de asielopvang beter kan. Zo komt er een speciaal team van experts. Vaak blijven kindermishandelingszaken te lang liggen bij het meldpunt Veilig Thuis. Dat zeggen experts vanmorgen tegen de Telegraaf. Na een melding moet binnen 5 dagen worden gecheckt of alles achter de voordeur wel goed gaat. Maar omdat er zoveel meldingen zijn, lukt dat niet altijd. Kinderen blijven zo lang in gevaarlijke situaties zitten, zoals in het Groningse Stadskanaal, waar kinderen lange tijd mishandeld zouden zijn door hun moeders. Vlieg je vandaag via Schiphol? Het kan opnieuw druk worden. Er is gedoe op het vliegveld. Nu daar wordt gewerkt met minder beveiligingsbedrijven, waardoor personeel moest overstappen, ontevreden is en zich massaal heeft ziek gemeld. Reizigers die stonden gisteren in lange rijen en die waren boos, hoorde RTL.
27: Echt zwaar geïrriteerd, ja. Ook omdat er helemaal niet gewaarschuwd wordt. Ze bereiken je voor alles in apps en weet ik het allemaal niet wat, maar niemand waarschuwt hiervoor.
25: Ja, deze man wist van niks. Nu wordt er dus wel gewaarschuwd. Ook zou er extra personeel standby staan vandaag. En Frankrijk is niet langer een wijnland. Voor het eerst in jaren drinken Fransen meer bier. Bier is nu goedkoper dan een fles goede wijn. En omdat steeds meer mensen gezond willen doen, kiezen ze voor een drankje met minder alcohol. En in bier zit nu eenmaal minder alcohol dan in wijn. Wat ook helpt is dat bierbrouwers steeds weer met nieuwe smaakjes komen.
28: Dit is wel groot nieuws, hè?
29: Nou,
25: het staat zelfs in de krant vanmorgen.
28: Nou, dan ja, is het waar.
29: Als het in de krant staat, dan is het niet waar.
25: Het weer van Weerplaza. Lokaal mist. Verder flink wat zon vanochtend. Daarna meer bewolking, wat regen en 14 tot 17 graden.
28: Ik zie dat jij direct een slokje neemt, Sander. Maar dat is van je koffie, mag ik hopen?
29: Nee, gewoon water. Ja.
28: Oh, water.
29: Water is het nieuwe bier.
28: Wat is er met jou aan de hand?
29: Nou ja, ik ben wel eens 's ochtends een slokje water nemen.
28: Ja, dat mag zeker. Ja.
25: Healthy vibes.
28: Ja. We gaan snel naar de verkeersinformatie. Er zijn 26 vertragingen op dit moment. Op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-Oost. Door een ongeluk 20 minuten. Ook een ongeval op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergshoek. En een klein uur extra daar. Het ongeluk is gebeurd bij Breda. Verkeer richting Rotterdam volgt Roosendaal. En dan rij je om via de A58 en de A17. Ik heb er nog eentje, de A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Daar ben je 20 minuten langer onderweg.
30: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
28: Ja, daar zijn we voor de dinsdag. Sander, goedemorgen.
29: Een hele goede morgen.
28: Ah, we hebben een hoop bekende geluiden in ons land natuurlijk. Denk aan het geluid van de kerkklok bijvoorbeeld. Of denk aan het geluid van de NS, zo'n pingel, weet je wel, als je op het perron staat.
29: Mind your step.
28: Mind your step op Schiphol, ja mooi. Doe die nog eens.
29: Mind your step.

0: Springsteen van achteren natuurlijk, met Born in the USA.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe, met Koen en Sander.
0: Ja.
2: De Koen en Sander Show.
0: Goedemorgen. Dinsdagochtend. Ik weet niet of het je is opgevallen, maar het is best prima weer deze ochtend. Dus ook wel eens een keer lekker naar die regen.
3: Ja, zeker. Ja, we komt vanmiddag nog een beetje aan. Morgen nog een overgangsdagje. En dan gaat die donderdag als een speer. Oh. Schiet het kwik omhoog. 44 graden amplitude vanuit stilstand in de schaduw. Ongelooflijk.
0: Ja, nou, ik weet niet waar jij naartoe gaat, Sander. Maar ik denk wel dat de barbecues massaal in de fik worden gestoken weer dit weekend.
3: Wat een mooi Pinksterweekend.
0: Het wordt een heerlijk, wel een lang weekend weer voor de boeg natuurlijk. Goedemorgen, welkom bij de Koen en Sander Show. Er is een soap gaande rondom het Nederlands elftal. Voetbal, nog 23 dagen. Dan begint het WK, nog 26 dagen. Dan mag het Nederlands elftal in actie komen. 14 juni, eerste wedstrijd tegen Japan, meteen een moeilijke. Afgelopen zondag werd Joey Veerman gevraagd naar het niet selecteren van hem door Koeman. En daar reageerde hij vrij duidelijk op.
4: Kijk, als je met zulke persconferenties elke keer komt, waarbij je zegt dat mijn karakter niet goed is, dan op een gegeven moment ben ik er ook een beetje klaar mee. En ik ben er ook wel klaar mee. Hij moet lekker, hij doet het met, het is zijn eigen keuze wie hij oproept. Maar zeg dan gewoon, ik maak andere keuzes en kom niet met argumenten van zijn karakter is niet goed. Want ik heb tijdens het EK helemaal niks verkeerd gedaan. En ik ben daarna 2 jaar er niet bij geweest. Dus...
0: Ja, er is eigenlijk geen spel tussen te krijgen, hè, wat hij zei zondag.
3: Nee, het is een beetje een raar verhaal, wordt dit wel. Want hij is nu getergd, hij is het echt zat. Ja, kijk, hij heeft natuurlijk op het EK, moet ik heel eerlijk zeggen, toen viel hij wel een beetje door de mand. Toen werd hij na 35 minuten gewisseld tegen Oostenrijk, weet je nog?
0: Ja.
3: Toen deed hij heel veel fout. Maar ja, daarna heeft hij er wel een paar keer ingevallen. Toen heeft hij zich wel aardig herpakt. Ja, volgens Koeman, doordat hij dus door het ijs zakte, heeft hij niet het karakter om dat niveau vol te houden. Ja, dat kan je vinden, maar dat hoef je dan niet in de openbaarheid te roepen.
0: Nou,
3: maar
0: inmiddels
3: er lijkt wel meer gaan.
0: Ronald Koeman heeft er nou weer op gereageerd, want die zat gisteren bij Rondo van Ziggo Sport en die reageerde op de uitspraken van Joey Veerman.
5: De speler mag ook altijd reageren hoe hij over zaken denkt. En dat vind ik prima. Dus wat mij betreft is dat klaar.
6: Ja, maar vind je het niet heel vervelend hoe dat gelopen is uiteindelijk?
5: Nou ja, het had misschien iets beter gekund.
0: Ja, daar geeft hij dan toch wel toe dat hij misschien iets anders had moeten communiceren.
3: Dat hij het gewoon eventjes... maar goed, en nu is het gerucht, hè. Dat gaat natuurlijk ook, dat komt ook met de WK. Er komen ook allemaal geruchten dat Wim Jonk, Volendammer, net als Joey Veerman... dat is natuurlijk een eigenrijde man. Die heeft bij Ajax ook wat nodige schennislopen schoppen daar. Dat die niet met Veerman door één deur kan... en dat daarop Veerman niet geselecteerd is.
0: Je begint nu wel te merken, het WK komt dichterbij. De messen worden geslepen, het is allemaal wel...
3: En wat hij ook zei, Koeman, het gaat over Timber... wat mij betreft een van de beste verdedigers ter wereld.
0: Jurriën
3: Timber van Arsenal, die overigens kampioen gaat worden, gelukkig. Dat ziet er toch niet goed uit en die hebben we wel nodig. Hetzelfde geldt voor Depay. En toen dacht ik wel, dan gaan wij wel het gisteren ook nog even in... Wie wordt dan de spits van het Nederlands elftal?
0: Want
3: ja,
0: Depay... Gakpo.
3: Ja, Gakpo, maar die is...
0: Robbie.
3: Maar dan denk ik zelf... Ja, dat voor de kenners... Ziyan Fleming.
0: Sorry, ik zit niet zo in het voetbal.
7: Het begon me al te duizend.
3: Ziyan Fleming is een Amsterdamse jongen... die speelde volgens mij bij Twente of bij Utrecht ergens... en die speelt nu bij Burnley. En Burnley is de nummer laatst of ene laatst in de Engelse competitie.
0: Ja, dus we gaan naar een WK, Sander. Kom jij met
3: deze man heeft 11 doelpunten gemaakt... In de Premier League tegen verdedigers van Manchester City... tegen verdedigers van Arsenal, tegen verdedigers van Manchester United... scoort 11 keer. Dat is 4 doelpunten meer dan Gakpo. Dat is 6 doelpunten meer dan Brobby.
0: En staat hij op het vizier van Koeman?
3: 0,0 contact gehad met Koeman. En dan denk ik, Koeman... misschien moet je toch eventjes je kompasje en je meetlatje even uitgooien. En toch,
0: ik vind het altijd heel mooi. Mart, als het WK of een EK dichterbij komt... dan gaat Sander altijd op de stoel van de bondscoach zitten.
3: Ja, en terecht ook. Het gebeurt nu. 16 miljoen, maar er is er maar gewoon één, dat ben ik. Nee, maar ik denk, kijk, als je 11 doelpunten maakt in de Premier League... tegen de beste verdedigers ter wereld... dan ben je geen pannenkoekenbakker.
0: Dat is waar.
3: Nou,
0: je bent nog niet te laat. Je kan het er nog.
3: Nou, misschien moeten we morgen even bellen. Dan gaan we Fleming in oranje. Dat wordt de nieuwe.
0: Ja, maar we gaan toch niet de bondscoach bellen om...
3: Nee, we gaan Fleming bellen.
0: Oh, Fleming bellen?
3: Ja.
0: Oh, dat vind ik leuk. Een
3: aardig mopje zingen ook.
0: Ja, dat is een andere Fleming. Ach ja, de WK-koorts. Het begint langzaam te komen.
3: Ja, leuk.
0: Langzaam te komen. En dan gaan we er even lekker voor zitten.

0: Brothers. Oftewel de Doobies, mag je ook zeggen natuurlijk. Met de Long Train Running, 7:15 in de ochtendshow. Ja, er gaat een heel bekend geluid gaat verdwijnen.
1: Ja.
0: Ja, dus, toch wel groot nieuws. Gisteravond werd dat bekend. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen. Het gaat namelijk om dit geluid.
1: Ja.
0: Ja, dit is natuurlijk wat we iedere eerste maandag van de maand horen om 12 uur 's middags.
1: De plaswekker van Koen.
0: Nee, de luchtalarm.
1: Ja. Ja, en waarom gaat dat er nou uit?
0: Nou, dat vroeg ik mij ook af. Ja, Mart, het heeft volgens mij te maken met bezuinigingen ook. Het is allemaal te duur, hè?
2: Zeker. En we hebben natuurlijk allemaal een telefoon tegenwoordig. En de veiligheidsdiensten zeggen eigenlijk, we kunnen beter mensen allemaal bereiken met gewoon een berichtje op de mobiel.
0: Ja, nou, maar daar heb ik twee dingen. Laat ik even beginnen met dat verschrikkelijke NL-alert wat je dan krijgt. Dat is dit. Ja, ik haal het maar meteen weg, want het is... Ja,
2: er is niks aan de hand.
0: Nee, er is niks aan de hand. Niks aan de hand, mensen. Maar het is wel een vreselijk geluid. Maar het andere is dat ik denk, stel nou dat luchtalarm echt een keer nodig is in tijden van oorlog. Dat op een gegeven moment dat we verstoten zijn van energie, dat we onze telefoons niet meer kunnen opladen, dan heb je daar natuurlijk ook niks aan.
2: Klopt. En dat zijn ook de zorgen die er nu zijn. Maar ja, tegelijkertijd zegt het kabinet, die palen zijn allemaal zo verouderd en dat moet allemaal vervangen worden. Dat kost een klap met geld. En die mobiel is er al, die techniek ligt er. Dus laten we dat gewoon inzetten.
1: Ja, maar dit is toch weer heel ontzettend. Dit is toch het paard achter de wagen spannen. We hebben meer oorlogsdreiging dan ooit.
0: Ja, precies.
1: En juist in deze tijden zeggen ze, weet je wat, we stoppen met de palen. Ja. Wat hebben we de afgelopen 40 jaar dan lopen doen? Ja. Toen was het enige gevaar of vrouwtje theelepel wel weer groot zou worden. En meer dan dat was het niet. En op het moment dat het echt een beetje gevaarlijk wordt, gaan we die palen dan lopen weer wegbezuinigen. En inderdaad, wat Koen zegt, er hoeft maar één. Nou, we hebben gehacks gehad en de Odido. En voor hetzelfde geld heb je helemaal geen bereik meer.
0: Nee, joh.
1: Ja, je moet toch de schuilkelders in.
0: Ja.
2: Ja. Ik zou zeggen, bel even naar Den Haag.
0: Nee, maar dit zijn wel. Dit komt allemaal. Het is inderdaad heel Nederlands of zo. Ik zou me ook niks verbazen, want dit is dan vanaf 2028, hè, zou het dan het luchtalarm moeten verdwijnen. Stel nou dat die dreiging oploopt, dat ze dan ergens volgend jaar toch zeggen. Nee, we gaan toch wel een heel nieuw systeem aanleggen.
1: Ja, nou, ik vind allemaal. En toen ik zo denk aan vroeger, weet je wel. Toch dan was in de jaren 80 hoorde je op maandag die dingen. En dan vond ik het toch altijd een beetje spannend.
0: Dit, hè?
1: Ja, dit, ja.
0: Ja. Maar ik heb het juist de laatste tijd, als ik het weer hoor, dat ik denk, met die dreiging die er nu is, denk ik, ah ja, het wordt toch een onprettig geluid, vind ik het.
1: Nou, ik weet wel, stel dat ik de vijand was van het Vrije Westen en ik zou bommen gooien, zou ik dat de eerste maandag om 12 uur doen.
0: Ja, dan denk ik geen haan naar.
1: Denk toch, nee, dat is een oefening, ja.
0: Maar er is nog een ander geluid wat gaat verdwijnen, Sander.
1: Ja.
0: Is het geluid van onze mobiele telefoons.
1: Oh, ja, dat vind ik. Ja, nou, daar ga je al.
0: Alle NL-alerts die worden gestuurd vanaf morgen, die komen niet bij ons aan.
1: Vanaf dat precies in die week weer het Vrije Westen wordt aangevallen.
0: Morgen gaan wij telefoonloos door het leven, mijn smartphone vrij. En hier is UB40

0: ontzettend leuk liedje. Even kijken, door... Oh nee, het wordt helemaal niet geappt.
1: Wat is dit nou weer?
0: Wat is zo'n zeiknummer? Ja,
2: nee, ja, oh, ja. Ja, zeg dat dan, want we zetten, nou, hadden we hem niet gedraaid.
0: Ja, jawel, want wie ben ik? Het past wel bij het weerbeeld. Okay. Misschien morgen.
1: Zullen we Celine Dion even draaien?
0: Oh, ja.
2: Nou, Martje kan ook overdrijven.
1: Oké. Okay.
2: Je merkt wel dat Sanne goed geslapen heeft de afgelopen.
1: Zeker.
2: Ja, ja. Dat merk je aan alles.
0: Stort helemaal in.
2: Het is er bijna 7:30 in de ochtendshow. Mart, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Het kopen en dus ook verkopen van een huis gaat nog vaak oneerlijk. En veel mensen hebben last van food noise. Wat dat is, leg ik je zo uit.
2: Ja. En nog een paar dagen vrijdag, dan wordt het niet alleen heerlijk weer... maar je hebt ook nog eens een hele goede reden om de radio aan te zetten.
3: Deze hele maand bewaart Jo het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de

vakantiehits. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. De Joe Roadtrip Top 100. Aanstaande vrijdag bij Joe.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
1: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
2: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
1: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
2: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op

0: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten
6: of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
8: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
12: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
13: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Goedemorgen, het weerbericht van Weerplaza. Zonnig, daar beginnen we mee. Later vandaag dan wat meer wolken en ook regen. Het wordt 14 tot 17 graden. En dan de dinsdagochtendspits met 41 vertragingen op dit moment. Het is drukker op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen, 30 minuten vertraging. De A16 daar de grootste vertraging, Breda richting Rotterdam, tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek. Komt door een ongeval bij Breda, daar op dit moment 1 uur en 16 minuten extra. Verkeer richting Rotterdam volgens Roosendaal is het advies. En de A50 is de laatste, Os richting Eindhoven bij Veghel, 3 kwartier. Dit is jouw... Precies, 19:30. Mooie timing. Mart Grol met het nieuws.
6: Zeker, netjes gedaan. Goedemorgen. Het lukt meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen te kijken of een melding klopt. Ze krijgen namelijk te veel meldingen. En daardoor blijven volgens de Telegraaf kinderen te lang in onveilige situaties leven. Waardoor zaken zoals in het Groningse Stadskanaal kunnen gebeuren, waar moeders hun kinderen jarenlang zouden hebben mishandeld, terwijl aan de bel werd getrokken. Het kabinet gaat gemeenten helpen om te kijken hoe de asielopvang beter kan. Nu in allerlei plaatsen er onrust over is. Denk aan de rellen van laatst in Loosdrecht. Premier Jette zegt dat na een overleg met de gemeente deskundigen klaarstaan.
7: Daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die de gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
6: Gemeenten zijn er blij mee, zeggen ze. Ze wilden graag hulp, nu zoveel van die anti-asielprotesten uit de hand lopen. En die hulp krijgen ze nu. Huizenkopers worden nog steeds tegen elkaar uitgespeeld bij het bieden op een huis. Dat blijkt volgens het AD uit eigen onderzoek van belangenclub Eigen Huis. Een paar jaar geleden kwam er juist een biedlogboek om het allemaal eerlijker te maken. Daarin moeten alle biedingen op een huis worden bijgehouden. Maar in de praktijk zou dat lang niet altijd gebeuren. Veel mensen die krijgen dat biedingsoverzicht helemaal niet te zien of moeten daar zelf achteraan na een bod. En ook speelt vriendjespolitiek nog steeds mee op de huizenmarkt. En daarom moet de overheid volgens die belangenclub gaan ingrijpen.
5: Het is wel heftig, hè? Als je een huis moet kopen en je komt dan in het woud van makelaars en hypotheken en noem maar op. Je bent er toch een beetje aan overgeleverd aan het systeem, vind ik altijd.
8: Ja, maar je weet dat is gewoon dat een vast omstaand feit. Is dat gewoon dat je wordt altijd genaaid door de makelaars, maar ook bijvoorbeeld door de autogarage.
5: Nou ja, nee ja.
8: Ja, je
5: nou,
8: weet het allemaal. Het is gewoon dat moet je maar, dat hoort er nou eenmaal bij, ja.
5: Nou, wat is dit nou weer voor een uitspraak?
8: Ja, dat,
5: je neemt het gewoon voor lief dat zo is.
8: Dat, laat ik het zo zeggen, ik zou er niet raar van opkijken. Ze hebben allemaal een eigen tactiek, ze willen allemaal toch het meeste verdienen. Ja, en dat gaat vaak ten koste. En ook een garage, ja, tuurlijk heb je een hond, heel veel goeie daar, maar het is toch al een cabaretteurtje die kapot is of een slag. Of een olie of dit, ja. Je kan het niet controleren.
5: Ik weet nog wel, in dit huis waar wij nu wonen, daar gingen wij kijken. En er was helemaal niemand die daarin ging. Het was helemaal huis, maar er was niemand die geïnteresseerd. Of het stond al een hele tijd te koop. En op het moment dat wij geïnteresseerd waren, was er ineens ook een andere bieder. Weet je? Ja. Dat je denkt, hoe kan het nou ineens? Zo heel toevallig.
6: Kun je ook niet checken, inderdaad.
5: Kun je ook niet checken? Ja. Nee, je staat toch met je rug.
8: Nee, maar kijk, en met die overspannen huizenmarkt is het natuurlijk. Kijk, vroeger ging je nog wel eens een huis kijken. En dan maakte je een afspraak. En dan deed de makelaar open. En dan stond er een vers gebakken appeltaart. En een bos bloemen op het aanrecht. En dan ging je zo en route door het huis. Tegenwoordig kom je bij een huis, bel je aan, doet zo'n makelaar al bellend: hallo. Doet de deur open, die laat je binnen en dan ben je met 18 andere echtpaartjes. Ja. En die makelaar kijkt niet naar je om. Krijg je een brochure in je hand en dan kan je weer vertrekken.
5: Hey, klopt, en dan mag je een bod doen.
6: Overbieden ook, niet meer onderhandelen.
5: En envelopjes, dat werkt.
8: Ja, precies, ja.
5: Brieven schrijven, hoe graag je het huis wil hebben.
8: Dat is gewoon, het zijn maffiapraktijken.
5: Zo.
6: Al dus Sander Lantinga. Ja. Steeds meer mensen hebben last van food noise. Het gaat verder dan gewoon trek hebben. Je denkt dan eigenlijk de hele dag door aan eten. Wat eet ik straks? Zal ik nog wat pakken? Heb ik alweer trek? Heb ik te veel gegeten? Te weinig? Experts die zeggen dat het ook komt doordat we overal eten zien. Online, reclames op straat, verleiding in de supermarkt. Stress, slecht slapen en ook streng lijnen kunnen dat die term food noise nog erger maken.
8: Dus dat is food noise?
6: Ja, dat is food noise.
8: En hoe heet het dan in een bioscoop als iemand voor je een zak paprika chips tot de bodem leeg kruimelt?
6: Dat is gewoon irritant.
8: Oké.
5: Dat is een misofonie, toch, heet dat?
8: Ja, dat is als je er zelf last van hebt.
5: Dat je gewoon niet tegen die eetgeluiden kan.
8: Ja, ja. Maar voetbal, ja, ik vind het gewoon... Als je in de bioscoop zit, dan hoor je mensen... Dat is gewoon...
5: Ja, irritant, ja. Maarten, dankjewel.
3: You.
5: Belangrijkste nieuws voor de dinsdagochtend, 19 mei. We hebben straks in de ochtendshow een bekend persoon. Zijn naam is Jair Fermeda. Jair, ja, ik ken natuurlijk allemaal wel. Die loopt al jaren mee in Den Haag. Verslaggever voor Eva, voor Bo en Umberto. Ja, en hij spreekt daar met politici. En heeft altijd wel, moet ik zeggen, hele originele, leuke gesprekjes altijd.
8: Ja, ze zien hem ook graag.
5: Ze vinden hem, iedereen ja. vindt hem leuk om Jair tegen te komen. Zo ook natuurlijk onze oud-minister-president Rutte.
9: Komt hij aangelopen?
10: Goedemorgen. Hi, hoe is ie, man?
9: Onze premier. Ja, dan gaat hij dat even vertalen.
10: Famous Dutch journalist.
9: Ja.
10: We lopen samen een jaar of 30 al mee.
9: Ja, hij komt hij aanzetten. Even wel wat nieuwe All-Stars gekocht, of niet?
10: Hoe is het met je? Ik mis je wel een beetje.
9: Ja, flink mis je.
10: We kunnen ook gewoon iedere vrijdag, hoeven niet uit te zenden, toch zo'n gesprek doen.
9: De grote Trump-fluisteraar.
10: Wie hebben we? De Rutte-fluisteraar.
5: Ja, het is ook een beetje ongemakkelijk, vind ik altijd.
8: Ja.
5: Maar wel leuk.
8: Het is wel eens wat anders dan Freddy Mingelen, dan heel serieus allemaal.
5: Vooral hoe Rutte hem dan gedag zegt.
9: Hoe komt hij aangelopen?
10: Goedemorgen. Hi, hoe is hij, man?
5: Hoi, hoe is ie, man? Hij heeft een boek geschreven. Jair Fermeda hoor je over 5 minuutjes in de ochtendshow.

0: muziek heeft gemaakt. Supertramp. Logical Song hoor je in de ochtendshow.
1: Een lekker begin van je dag met Koen en Sander.
0: Ja, goedemorgen, 7:50, dinsdagochtend. Ja, hier Verberda loopt al zeker 25 jaar rond op het Binnenhof. Daarmee een vast gezicht in de programma's van Eva Jinek natuurlijk, boven Erva Doris, Huberto Tan. En over die tijd heeft hij nu een boek geschreven, Het Binnenhof van Jair. En daarin lezen we natuurlijk ook over zijn speciale band met Mark Rutte.
2: Ja. Ja, ze zien hem graag en wij zien hem ook weer graag natuurlijk.
0: Ja, het levert altijd bijzondere televisie op. Jair, goedemorgen.
3: Heren, goedemorgen. Ik ga letterlijk de broodjes smeren voor mijn dochters.
2: Wat gaat erop?
3: Chocopasta zijn ze tegenwoordig erg fan van. Ja.
2: Oh ja, en dan twee kleuren of gewoon de Nutella?
3: Twee kleuren.
2: Ja, de duurpot.
0: De duurpot.
2: Ja, lekker. Maar ja, ja, ja.
3: Ja. Ik probeer ze ook aan die zalms te krijgen, maar dat lukt niet.
0: Nee. Hey, ja, hier, leuk om je te spreken. Ja, we vinden dat zul je herkennen. Je zal van veel kijkers ook wel reacties krijgen. Het is altijd fijn om jouw bijdrage te zien. En nu heb je dus een boek geschreven met daarin natuurlijk ook veel aandacht voor Mark Rutte. Mis je de man nu eigenlijk, nu hij niet meer op het Binnenhof loopt?
3: Nou, je moet zeggen dat in al die jaren, ik heb wel honderden politici geïnterviewd, vond ik hem wel eigenlijk de meest vocaal begaafde. Dus dat mis ik hem wel. En ik had iedere vrijdagochtend met hem een soort vaste afspraak. Ja. Een eigen gesprek met de minister-president. En dan wachten we elkaar op bij Café El Mondo. En dan maakten wij het loopje naar het Binnenhof. Ja, dat was voor hem, want het is echt een man van de gewoontes. Dus ik ben daar ooit eens mee begonnen. En hij stond daar gewoon iedere vrijdag. Sterker nog, toen het er een keer niet was. Toen was hij een week later was hij helemaal van slag. Toen zei hij, ja, waar was je? Ik miste je. Dus ja, dat was wel een soort ingeburgerd iets. En ik probeer dat nu ook met Jetten voor elkaar te krijgen. Dat is ook al een paar keer gelukt. Maar die vastigheid krijg ik er nog niet echt in bij hem. Nee. Maar dat mis ik hem wel.
2: En waarop is die band tussen jullie? Want die was er daadwerkelijk, hè? Die was aantoonbaar. Waar was die band op gebaseerd dan?
3: Was ook wel een beetje vertrouwen, maar ook wel een beetje misschien dezelfde humor die hij ook wel had. En een beetje relativering. En hij vond het wel leuk om op mijn manier dan de week door te nemen. Ja. Je hebt iedere week heb je redelijk serieus het gesprek met de minister-president. Dat is redelijk formeel.
0: Ja.
3: En ik dacht, nou ja, laat ik gewoon op mijn eigen manier in de talkshow op vrijdagavond mijn gesprek met de minister-president beginnen. Dus daar ben ik toen eigenlijk gewoon mee begonnen. Door daar gewoon iedere vrijdag te staan. Door weer en wind.
2: Ja,
3: en dan stond ik daar. Ja.
2: En zou je het bijna vriendschappelijk kunnen noemen, die band?
3: Nee. Er was altijd een. En dat moet ook. Er was altijd een distantie. En ik moest hem gewoon alles.

0: vragen. Dus het was ook vaak, vaak kritisch. Of dan ging het over bepaalde onderwerpen. Want ik vond dat hij niet goed deed. Vriendschappelijk was het niet.
1: Maar je hebt, het is niet dat je nu nog met hem appt of contact met hem hebt?
0: Nee. Okay. Nee, heb ik niet.
1: Maar ja, hier, kijk, dit zijn natuurlijk de mooie verhalen. Dit is natuurlijk allemaal prachtig van de leuke gesprekken die je hebt met de minister-president. Maar jouw werk bestaat natuurlijk ook, lijkt mij, uit ontzettend lang wachten. Uit politici die niet reageren. Gefrustreerd op het binnenhof staan omdat je je item niet af hebt. Ik noem maar wat.
0: Politiek en dat realiseren mensen zich niet. Is vooral inderdaad heel veel wachten. Ja. Dus je staat vaak te blauwbekken. Je staat uren voor dat ene quoteje, voor die ene deur. Maar ik heb altijd, ik heb altijd wel een beetje het adagium, we gaan nooit. Ik bedoel, ook een beetje geleerd van Frits Barend en Henk van Doorn, waar ik ooit begonnen ben, en ook Wilfried de Jong. Die zeiden ook altijd, wees origineel in je beeldvorming. Dus ga nooit in kluwen staan en probeer op je eigen manier dat verhaaltje van de dag te maken. Maar dat betekent inderdaad, betekent dat vaak lang wachten en dralen. Want mensen denken altijd van die paar minuten tv, daar staat het toch zo op. Maar daar ben je dan van ochtends voor tot staat tot laat mee bezig. Ja,
2: ja. En wat staat er zoal in je boek?
0: Ja, het is een potpourri heel uitgebreid van Pim Fortuyn, die ik heb meegemaakt toen ik nog bij Barend en Van Dorp werkte. Tot nu, tot Jetten en... dat zijn eigenlijk allemaal anekdotes en verhalen die ik met allemaal politici en achter de schermen heb meegemaakt. En vaak ook bekende situaties die nieuws hebben opgeleverd. Hoe gebeurde dat daarna? Ruzie met voorlichters. Hoe ging dat?
2: Leuk. Kijk je achter de schermen. Het zijn natuurlijk steeds dreigerende tijden. Polarisatie alom. Kan jij jouw manier van werken, vindt dat nog gehoor in Den Haag? Willen mensen mee? Ik heb het idee dat er minder te lachen valt.
0: Er valt op zich altijd nog wel wat te lachen, hoor. Je kan het altijd wel serieus benaderen. Ik heb ook een opdracht voor in mijn boek geschreven voor mijn dochters, opdat je jezelf nooit te serieus neemt.
2: Nee.
0: Dus op zich kan dat nog wel. Als jij een beetje de relativerende toon erin gooit. En dan nog steeds wel kritisch blijft. Maar op zich, anders kijkt, dan is daar altijd uiteraard nog ruimte voor. En ik merk dat mensen daar ook wel een beetje naar snakken. Dus het kan altijd wel serieus zijn. Sommige dingen zijn ook serieus, maar je kunt ze ook soms wel licht benaderen.
1: Ja, er is in ieder geval nog wel wat te lachen. Nou, vertelde je al over jouw tijd met Barend en Van Dorp en Eva en Renze. En nu natuurlijk RTL. Maar nu gaat die talkshow gaat veranderen. We krijgen straks een nieuwe talkshow met Renze Klamer. Ga jij daar ook je bijdrages voor maken?
0: Die talkshow moet zich nog vormen. Maar ik heb op zich goed contact met Renze. Dus ik denk dat dat wel goed komt. En er staat gewoon nog een contract bij RTL. Dus dat moeten we nog even zien. Maar dat is. Kijk, ik zit 25 jaar in die talkshows. En dat is met pieken en ook met dalen. Zo gaat dat.
1: Dus dit zie jij wel een beetje als een dal dan de afgelopen maanden?
0: Dat was natuurlijk niet het succes wat we gehoopt hadden. Laten we daar niet omheen draaien.
1: Denk je niet na, want gisteren zag ik je bij Eva. Denk je niet na van misschien moet ik gewoon weer naar Eva terug?
0: Nee, op zich heb ik het erg naar mijn zin bij RTL. En ik kan ook voor Videoland dingen maken. Ik heb niet zo heel lang geleden een docu gemaakt over Caroline van der Plas. Die heb ik een half jaar lang gevolgd tot in de slaapkamer en de keuken aan toe.
1: Zo,
2: naast stond de camera.
0: Wil
2: jij niet een keer op die stoel van Eva of Bo of Renze zitten? Dat zie ik je namelijk ook nog wel doen.
1: Zeker.
0: Nou, ik heb dat wel gedaan voor een geflopte tv-zender. Het gesprek, daar had ik een wekelijkse talkshow. Het is niet echt mijn ambitie. Ik vind het leuk om op pad te gaan, het land in te gaan. Verslag om te doen. Maar aan de andere kant sluit nooit dingen uit.
1: Kijk, dat is mooi. Heel versimpeld antwoord.
0: Ik word 50, dan sluit je nooit dingen uit. Nee, ik hoorde Sander dat jij ook 50 wordt. Dus,
2: Je bent één dag jonger, En wil je weten wat het gesprek was? Ze hebben nog een werkende huispagina.
1: Ja, prachtig. hier. Wij wensen jou alvast een mooie 50ste verjaardag straks.
0: Dankjewel.
1: En het boek natuurlijk is te krijgen. Het Binnenhof van Jair. Leuk je om een keer gesproken te hebben in de ochtendshow.
0: Wederzijds. Nou. En het boek ligt nu in de boekhandel. Ja.
2: En dus, de duo Panossi roept. Die moet terug naar het brood.
0: Ja, zeker. We gaan weer zingen. We gaan weer

0: deze Straight Up.
1: De mop van Kato.
2: Ja, Kato, mijn lieve, lieve zonnetje in huis. De glimlach van het gezin. Kato heeft elke dag een mopje voor ons klaar.
1: Twee oenen zitten in de woestijn, zegt de ene tegen de ander. Schuif eens een eindje op, ik wil ook in het zand zitten.
0: Ach ja, die moeten er ook tussen zitten.
2: Ja, leuk.
0: Schattig. Schattig. Straks spelen wij de drie noten. Dit is dat mooie, lieve liedje van Extreme.

0: Extreme. Zo extreem is dit liedje nou ook weer niet. De rest van het repertoire was wat steviger van de band. Deze More Than Words hoor je in de ochtendshow. Het is er bijna 8:00. Straks hoor je het nieuws, krijg je van Mart Gol.
1: Goedemorgen. Er wordt vaak niets gedaan met noodkreten over kindermishandeling. Ik leg het je zo uit. En ook sport, een van de succesvolste sportmensen, gaat iets anders doen.
0: En ik heb één noot. Nou, ik zou het eigenlijk meer een soort van muggenscheetje willen doen.
2: Oh.
0: Eén noot van een grote hit. Kijk of je hem herkent. Sander, welke hit is dit?
1: Wat is dit nou?
0: Ah, je moet hem weten. Komt hij nog een keer?
2: Dit is Michael McDonald's, denk ik.
0: Nee.
2: Nee?
0: Nee.
2: Oh.
0: Komt er een nootje bij?
1: Ja. Is dat die...
0: Bart.
1: Die in Gelredome heeft gedaan, toch? Met die,
0: ja.
1: met die Symfonica Rossi.
0: Ja.
1: Hoe heet hij?
2: Lionel
1: Richie.
2: De hele nacht.
1: All Night Long.
0: Nou!
1: Ja. Oh, goed hoor.
0: Zeker.
1: Samen komen we er.
0: Lionel, hoor je zo.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik. Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Hey, dat is Tom die net parkeert.
9: Hey, oh, sorry.
8: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
16: Honda, the power of dreams.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
22: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
23: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
24: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Dit is jou. De Koen en Sander Show en het is 8 uur. Nieuws, Mart Grol.
25: Goedemorgen. Meerdere noodkreten. Zorginstanties hadden al langer signalen dat het onveilig was bij de gezinnen in het Groningse Stadskanaal, van wie de moeders nu vastzitten, omdat ze hun kinderen lange tijd zouden hebben mishandeld. Volgens het AD wordt onderzocht waarom er niets is gedaan. Ondertussen blijkt vanmorgen dat meldpunt Veilig Thuis het veel te druk heeft met kindermishandelingsmeldingen, waardoor ze niet binnen 5 dagen kunnen kijken of het achter de voordeur wel veilig is, en dat zou wel moeten. Positieve geluiden na een speciaal asieloverleg tussen het kabinet en gemeente. Op allerlei plekken is het de laatste tijd onrustig, denk aan Loosdrecht. Gemeenten die krijgen nu hulp van Politiek Den Haag met een speciaal team van experts om te kijken hoe het gaat met die asielopvang. En gemeenten zijn daar blij mee, zegt de burgemeester van Utrecht.
26: Ik heb gezegd dat ik steun wilde van dit kabinet en dat ze naar voren moesten stappen. En dat hebben ze vanavond gedaan en daar ben ik blij mee.
25: Hoe de steun van die teams er precies uit gaat zien, dat wordt later duidelijk. Na de drugsvondsten tussen fruit bij 2 Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij distributiecentra. Het gaat namelijk 2 keer om een Lidl, dus mogelijk is er een link en ligt er nog meer drugs in meer winkels. De politie is dus druk met dat onderzoek. En volgens Omroep Brabant gaat het om tientallen kilo's cocaïne die zijn ontdekt tussen bananen. En Pep Guardiola lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken als succescoach van Manchester City. Volgens Engelse media vertrekt hij na 10 jaar bij de club. Guardiola die won met City 20 prijzen en maakte er jarenlang een van de sterkste teams van Europa van. Hij heeft nog een contract van ruim 1 jaar. En waarom hij weggaat, dat is niet bekend.
0: Heeft hij een andere club dan?
27: Nou, kijk, gisteren heeft Arsenal gewonnen, 1-0. En vanavond speelt dan Manchester City. Als ze dan een punt laten liggen, dan zijn ze geen kampioen geworden. Dan hebben ze eigenlijk geen prijzen gewonnen, behalve de FA Cup. En laten we wel zijn, 4-5 jaar geleden won Guardiola alles.
0: Alles.
27: Ja. Dus ja, je kan zeggen dat het minder gaat. Ja, dan vind ik ook wel dat je op een gegeven moment verder moet kijken.
25: Weer van de Weerplaza. Veel plekken zonnig, maar er komt ook bewolking aan en wat regen. Vandaag 14 tot 17 graden.
0: 66 vertragingen op de weg op dit moment. Dinsdagochtendspits begint nu wat toe te nemen, ook in drukte. Er zitten een paar lange bij, hoor. De A2, Den Bosch-Utrecht. Tussen Waardenburg en Culemborg, 35 minuten. Half uurtje op de A12, Arnhem richting Utrecht bij Veenendaal-West. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek, 50 minuten. Het komt door een ongeval bij Breda. Verkeer richting Rotterdam volgt Roosendaal. En de langste vertraging deze ochtend op de A50 Os-Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel, 1 uur en een kwartier.
28: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Voor de dinsdagochtend. Goedemorgen, fijn dat je luistert. Sander.
27: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het is nog exact 24 uur. Ja. En dan beginnen wij met mij smartphone vrij. Over 24 uur gaat de mobiele telefoon in de kluis. We klikken vast vooruit.
27: In mei zijn wij niet blij.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja.

Lekker je dag beginnen met Lionel Richie en All Night Long. Goedemorgen, hartelijk welkom. Het is 7 naar 8. Dinsdagochtend 19 mei, daar zijn we met een ogenschijnlijk doodnormale Koen en Sander show. Maar ja,

0: 25 dagen tot het WK voetbal. Dat wordt gehouden in Amerika en Mexico. Documentaire van Danny Goossen komt binnenkort te zien. Die is naar Mexico gegaan om te kijken hoe het leven in Mexico echt is. Die Danny Goossen maakt mooie dingen. We hebben hem al vaker gesproken.
1: Ja, ja, we hebben het denk ik anderhalf jaar geleden nog over vuurwerk. Illegaal vuurwerk.
0: Ja.
1: Dat was een goed gesprek, een goede documentaire ook. Ja, Mexico, het is een het land wat mij fascineert. Maar ik zou er toch vanwege inderdaad alle gewelddadigheden, drugskartels en dat soort dingen niet snel heen gaan.
0: Maar hij heeft het toch gedaan. Ja. Hij is niet bang. En Danny hebben we over een half uurtje in de ochtendshow. Maar 24 uur nog. Nou, echt exact 24 uur. Morgen op dit tijdstip. We gaan onze telefoons in de kluis.
1: Ja.
0: Ja. Mijn smartphonevrij gaat morgen echt beginnen.
1: Ja.
0: Hoe is het ermee?
1: Nou, ik zit te denken. Het komt gewoon bij mij niet uit. Bijvoorbeeld morgen is... Ik denk meteen al. Oh ja, dat is morgen. Mijn vrouw en twee kinderen zijn op kamp. Moet ze morgen ophalen. Ja, hoe communiceer ik dat ik ze moet... Hoe gaan wij in contact komen? Hoe weet ik waar ik heen moet rijden? Dat soort dingen.
0: Nou, kijk, we krijgen wel een vervangende telefoon. Dat is een oude Nokia.
1: Ja.
0: Daar kun je natuurlijk wel mee bellen. Dus je zou nog je vrouw kunnen bellen.
1: Ja, nee, maar dat is weer... Dat weet je, dat is gewoon totaal onhandig.
0: Ah, nee.
1: Het is gewoon allemaal gedoe en bankzaken, et cetera. Maar goed, dat zijn allemaal aan de voorkant... zeg maar aannames toch al eigenlijk een beetje uitvluchten. Maar je moet het ook gewoon omarmen en misschien juist vinden we daar de rust in.
0: We gaan het morgen doen en we doen het niet alleen. Dat sterkt mij wel in de gedachten. Dat vind ik wel echt heel leuk. Er zijn namelijk echt opvallend veel Joe-luisteraars die zich hebben aangemeld. Bijvoorbeeld Tjitske.
2: Hey, Koen en Sander. Tjitske hier. Ook ik doe mee aan mijn smartphone vrij. Ik wil in de opvoeding van mijn kinderen de smartphone nog een tijd uitstellen. Maar dan zal ik zelf het goede voorbeeld moeten geven.
0: Ja.
2: En dit is een mooie kans om te kijken of ik eigenlijk nog wel zonder die smartphone kan. Veel succes voor jullie.
0: Ja, en voor jou, Tjitske.
1: Ja. Ja, dat is een goed... Kijk, Tjitske zegt iets heel moois. Of ik eigenlijk nog wel zonder die smartphone kan.
0: Ja.
1: En ik denk eigenlijk, in principe, kunnen we allemaal zonder smartphone. Alleen de maatschappij... dwingt ons toch afhankelijk te worden van dat ding.
3: Ja, dat is waar. Op vakantie lukt het vaak wel, hè?
1: Ja, maar dan hoef je geen,
3: nee, daarom.
1: Niet te parkeren, je bankzaken niet te doen. Je hebt niet je toegangtickets op je mail, op je telefoon. Dus in principe kan het wel. Alleen we moeten ons zien te verhouden naar de omgeving eromheen... die ons dwingt tot het gebruik.
0: Marijn?
4: Ja, hoi. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Marijn. 22 jaar uit Zwolle. Hoe is het met je, Marijn?
4: Goed, ja, net wakker.
0: Want jij gaat ook meedoen met ons, hè, morgen?
4: Ja, dat klopt, ja.
0: Hé, hey, en waarom heb je aangemeld?
4: Ik, ik ben al een keer een week mijn telefoon kwijt geweest.
0: Ja.
4: En dat beviel me eigenlijk, dat was een topweek. En dat heeft ook wel een blijvende impact gemaakt. Dus ik dacht, laten we kijken wat een maand wel niet kan doen.
0: En een maand? Je gaat gewoon een maand ga je dan doen?
4: Ja, dat is wel het streven natuurlijk.
1: Jeetje. En wanneer was hij kwijt en waarom heb je hem weer teruggevonden?
4: Ach ja, dat is 2 jaar geleden of zo. Ja, ik liet hem liggen in de trein. En toen kon ik hem of ophalen in Amsterdam of op laten sturen. En opsturen was goedkoper, dus toen heb ik een week gewacht.
0: Oké. En wat heeft het je gebracht die week?
4: Nou, sindsdien schrijf ik veel meer in mijn boekje. Ik heb gewoon zo'n schrift in mijn zak altijd.
0: Mm-hmm.
4: En duidelijke afspraken maken. Gewoon vooraf. Plannen, hoe laat je ergens gaat zijn.
0: En kwam je dan, want ik neem aan dat je ook wel tegen dingen aanliep. Van, nu is het eigenlijk super onhandig dat ik die telefoon niet heb.
4: Zeker, ja. Ja, nou, ik zat op school, dus ik kwam eigenlijk niet in mijn Brightspace bijvoorbeeld.
0: Met die
4: dubbele authenticator.
1: Ik had
4: geen wekker.
1: Nee, maar...
0: Oh god, een wekker!
1: Ja, wekker! Yeah.
0: De wekker!
3: Even naar de HEMA.
0: Shit!
4: Ja, zo'n analoge wekker heb ik nu.
0: Marijn, wat een goeie. Die moet ik ook nog regelen vandaag.
1: Ja, nee, je moet heel veel dingen vervangen. We gaan wel eens naar zo'n wetenschapsmuseum. Dan heb je één vitrinekast. Dus daar ligt een kompas en een zaklamp. En dat is dus alles wat tegenwoordig op je telefoon zit. En dan zie je eigenlijk hoeveel fun. Het is een Zwitser zakmes eigenlijk.
0: Ja. Hé, maar ik vind het nogal wat, want we gaan dus morgen beginnen. En veel gestelde vraag is ook, hoe lang gaan jullie het volhouden? Want vorig jaar hebben we dit ook gedaan, toen was het een week.
1: Ja.
0: Maar nu hebben we er geen einddatum aan.
1: Nee, we gaan toch proberen 20 minuten vol te houden.
0: Maar Marijn, dan moeten wij wel even contact houden, want ik zou het heel knap vinden. Je bent ook hartstikke jong, nog 22. Als het jou daadwerkelijk een maand gaat lukken.
4: Ja, dat zou ik ook wel leuk vinden.
0: Wauw. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes, Marijn.
4: Dankjewel.
0: Zet hem op, hè. Dankjewel. Doei. Okay. We slepen elkaar er doorheen.
4: Okay.
0: Ja, knap hoor. En ja, dat geldt ook voor iedereen die meedoet.
1: Ja, en je kan alsnog meedoen. Hoeft niet per se aan te melden. Maar je kan ook gewoon denken morgen, ik doe met ze mee. Ik gooi me gewoon eventjes in de pomp.
0: Ja, en hou ons op de hoogte van hoe het allemaal gaat. Wat je bevindingen zijn, waar je tegenaan loopt. Dat mag natuurlijk in de app van Joe. Oh nee, dat kan nog niet meer.

0: my stride. Met dat hele vrolijke clipje wat erbij zit. Mocht je even een moeilijke dag hebben, kijk even dat clip van Matthew Wilder, Break My Stride, op YouTube. En je wordt meteen weer vrolijk van.
1: De clip is gewoon een opname van Top Hop. En dan staat hij op een soort van podiumbox. Staat hij dan. En je ziet het, maar je weet wat er van tevoren gebeurd is. Waarschijnlijk is er een regisseur gekomen of zijn opnameleider. Ja. Die het publiek is ingedoken en heeft gezegd: oké, jij en jij, jullie moeten op de achtergrond even lekker dansen.
0: Ja. Nou, dat gebeurt dan ook. Matthew Wilder bij Joe, goedemorgen. Het is bijna 8:30. Ja, het is een bijzondere maand, want ja, morgen beginnen we met mei smartphonevrij. Maar het is ook de mei topmaand. We hebben elke vrijdag een toplijst. En aanstaande vrijdag is dat de Roadtrip Top 100. En die komt natuurlijk fantastisch uit, want we hebben een Pinksterweekend voor de boeg.
1: Ja.
0: Het is maandag natuurlijk Pinksteren.
1: Dus de kipcaravan erachter en lekker trippen.
0: Ja, dus heel veel mensen die gaan er lekker op uit. En dan is mijn advies, zet gewoon lekker Joe aan en geniet mee van de Roadtrip Top 100. En nu kan je nog stemmen natuurlijk op jouw favoriete roadtrip liedjes.
1: Nou, doe dat bijvoorbeeld op deze.
0: Deze zou heel goed kunnen, is wel een zeer geschikt als je het mij vraagt. Fleetwood Mac en Don't Stop.

0: uit de 70s, 80s en 90s. Nieuws van 8:30 krijg je straks van Mart.
1: Goedemorgen, rij je echt 30, waar je eerder nog 50 mocht? Gaan we het zo over hebben. En gelukkig leven, we willen het allemaal. En zometeen hoor je hoe je het doet.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks of drink voor €1,99.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussenaarwens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
13: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
14: Honda, the power of dreams.
12: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
15: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
18: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
21: Joehoe!
20: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
22: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week 1 toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
23: Hey, ik kan niet werken vandaag.
24: Hoezo?
23: Sorry, het is WK.
25: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1,128. En ontvang een barbecue cadeau.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Die wat drukker aan het worden is met 75 vertragingen. En er zitten wel wat langere bij. De A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Beest en Deil, 35 minuten door een ongeval. De A2 Den Bosch-Utrecht, de andere kant op voor Culemborg, 35 minuten. En een half uurtje op de A27 Gorkum-Utrecht bij Everdingen. Laatst op de A50 Os in de richting Arnhem. Ben je tussen Bankhoef en Heteren 40 minuten langer onderweg. Dat komt door een ongeval. Dit is Joe. En is het 8:30 in de Koen en Sander Show bij Joe. Mart Grom met het nieuws.
1: Goedemorgen. Al meerdere keren is er aan de bel getrokken over de gezinnen in het Groningse Stadskanaal, van wie de moeders nu vastzitten. Zij zouden hun kinderen langer tijd hebben mishandeld. Zorginstanties hadden al langer signalen dat er iets niet klopte, maar er is niks mee gedaan. Volgens het AD wordt nu onderzocht waarom er niks mee is gebeurd. Sowieso is het erg druk bij meldpunt Veilig Thuis, horen we ook vanochtend, waardoor zij niet altijd op tijd kunnen checken hoe het er achter de voordeur aan toe gaat.
2: Blijft toch weer vreselijk.
1: Schrijnend.
2: Nou, vreselijk inderdaad. Ja, maar er zijn toch ook wel buren. Of kijk, ook al. Ja. Hè, dat denk ik toch. Ook al heb je de signalen. Als jij werkzaam bent daar, het is druk zat. Maar je ziet, je krijgt mee dat het zo heftig is.
1: Onder meer van een basisschool. Hè? Een basisschool heeft een melding gedaan. Dus er zijn wel meldingen geweest.
2: Dan werk je misschien maar even 3 uur over. Maar zorg je wel dat het gewoon hopelijk per direct stopt, toch? Of denk ik daar nu te makkelijk over?
0: Ja, er gaan duidelijk dingen mis, natuurlijk.
2: Ja, ja, ja, dat snap ik.
0: Absoluut.
2: Ja. En hoe gek in je hoofd ben je dan toch? Dat je eigen kind. Dat is toch iets wat ik gewoon. Nee. Dat doe je niet eens met een muis of een kakkerlak. Waarom dan? Ja, onbegrijpelijk.
1: Een Amerikaanse arts die in Congo besmet is geraakt met ebola wordt in Duitsland behandeld. Daar kunnen artsen hem op dit moment het beste verzorgen. Toch stellen deskundigen ons allemaal gerust. De kans is klein dat ebola hier in Europa, in Nederland, een probleem wordt. In Congo en Oeganda grijpt dat nieuwe virus, de nieuwe variant van dat virus, snel om zich heen. Tientallen mensen zijn daar overleden. Er is nog geen vaccin, maar het is geen toeristenbestemming natuurlijk. Het is een afgelegen gebied. Die mensen komen ook niet vaak deze kant op. Ebola verspreidt zich ook niet via de lucht, zeggen experts, zoals corona. Alleen als je iemand die ziek is echt aanraakt. En als er iemand met ebola deze kant op komt, zoals die Amerikaan bijvoorbeeld, dan is de medische wereld goed voorbereid, zeggen experts.
0: Vind ik dan toch wel even fijn om te horen. Want afgelopen weekend, gisteren ook, dacht even van, hé gat, dit gaat helemaal de verkeerde kant op.
1: Zeker. Dus daarom zijn er meer media ingedoken. Die hebben experts gesproken. Ik denk, ik moet het toch even meenemen.
0: Heel goed. Ja.
1: Dan naar de weg. Want op veel wegen waar de snelheid is verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur, wordt nog altijd te hard gereden, schrijven meerdere media. Volgens onderzoekers komt dat vooral doordat veel van die wegen eigenlijk bijna niet zijn aangepast. Die weg ziet er nog net zo uit als een 50-weg. Alleen hangen er 30 borden, waardoor harder rijden verleidelijk is. En hoe word je nou echt gelukkig? We hebben daar meer invloed op dan we denken. De Volkskrant die schrijft over een hoogleraar die in Amerika gelukslessen geeft. Dagelijks opschrijven waar je dankbaar voor bent, dat helpt. Ook een praatje met een vreemde maker kan helpen voor een goed en gelukkig gevoel. Grootste vijanden, social media, waarbij je je eigen geluk vergelijkt met een ander. Ja. En we wennen ook snel aan mooie dingen. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijk, dat begint vaak gezellig. En op een gegeven moment dan komt de klad erin en denk je, kan het stoppen?
0: Jij spreekt uit eigen ervaring?
1: Nee, nooit getrouwd geweest. Maar,
0: nee, maar je bent wel eens bruiloften geweest, neem ik aan.
1: Zeker, die ook wel inmiddels niet meer samen zijn.
0: Oh ja.
1: Ja. Nee, maar ja, we moeten daar wel aan wennen natuurlijk, aan mooie dingen. En dan moet je een beetje dat geluk vasthouden.
0: Over geluk gesproken, ik had er met mijn vriendin over van het weekend. Dat, weet je wat?
2: Ga je trouwen?
0: Nee, nee.
2: Ach, wat leuk. Nee. Mart.
1: Ja, ben je op je knieën gegaan?
0: Nee, nee, ben ik niet. Nee.
1: Nee. Zou je willen?
0: Nee. Die kant wil ik helemaal niet op.
1: Oh, oké. Okay. Oh. Nee. Shownieuws zat al mee te tikken. Maar, oh. Okay.
0: Nee, daar heb ik ook helemaal geen zin meer in.
2: Wanneer ga je trouwen?
0: Nee, ik ga niet trouwen, jongens. Nee, ik ga niet trouwen. Nee, kijk, vroeger ging je op vakantie. Vroeger. Toen er nog niet in de tijd van internet, noem maar op. En dan kwam je ergens op je vakantie.
2: Vervaren.
0: En dan kwam je op je vakantiebestemming. En dan keek je je ogen uit. Er was alles nieuw. Maar tegenwoordig heb je je vakantiebestemming online al helemaal uitgespeeld. Je hebt de foto's al gezien. En die heb je vaak nog heel veel mooier gezien dan het in werkelijkheid is.
2: Ja, het valt tegen.
0: Het valt vaak een beetje tegen.
2: En internet bepaalt wat je moet doen. Hè? Bijvoorbeeld patat halen en daarvoor 50 minuten in een rij staan.
0: Dat bedoel ik.
2: Ja.
0: Dat bedoel ik. Een film, daar heb je al trailers, je hebt al reacties. Je hebt alles heb je al gezien. Het kan eigenlijk alleen nog maar tegenvallen.
1: Dus telefoon weg.
0: Telefoon weg.
2: Ja, nou, ik was dus in de regenwouden van Sulawesi. Ja, daar kwam het dan wat ik heen, maar daar was ik helemaal ontprikkeld. Zo fijn was dat.
0: Ja, wanneer was dat?
2: Er moet nog heen, denk ik.
0: Oh ja, ja, dat denk ik ook, ja. En morgen gaan we telefoonloos door het leven. En vanaf morgen mijn smartphone vrij. Waar we misschien gelukkig van worden, dat zal niet voor iedereen gelden. Dat is het WK voetbal wat eraan gaat komen. He, even eens een keer. Even geen oorlog, geen ellende, geen ebola, maar gewoon lekker voetbal.
2: Ja.
0: Wordt gehouden in Amerika, in Canada en.
2: En Mexico! Oh! Ah, zo'n lastig puzzel.
0: Mexico. Daar gaat het ook gebeuren. 48 landen doen mee. Het is ongelooflijk veel. Maar Danny Goossen die maakt altijd spannende documentaires. En Danny Goossen die wil het echte leven in Mexico laten zien. En over een paar minuten, een minuutje of zeven, dan spreken we hem in de Koen en Sander Show. Hij heeft nogal het nodige meegemaakt daar natuurlijk.

0: grote hit Don't Speak. Hoor je bij Joe, goedemorgen, 9:15. Mexico, het land van de taco, de mariachi muziek natuurlijk. Maar ja, ook het land van de drugskartels.
1: Zo.
0: Hoor je natuurlijk ook genoeg over. Maar ook het land waar het WK deels wordt gespeeld. Wordt verspreid over 3 landen, Amerika, Canada en Mexico.
1: Ja, Mexico is gefascineerd, mij mateloos. Het is natuurlijk echt een hele mooie, rijke cultuur.
0: Ah, prachtig.
1: En natuurlijk ook culinair gezien, ja, het is echt een prachtig land. Alleen moet je er nog willen komen, want er is drugskartels.

0: drugs, gelden, noem het maar op.
1: Ja, zeker. En je hoort ook wel steeds vaker dat die kartels zich... dat er misschien partijen op stranden, toeristische plekken en zo. Weet je wel. Dus ja, inderdaad. Maar Danny Goossen, die dacht, weet je wat, ik ga er gewoon eens even een kijkje nemen. Journalist en documentairemaker natuurlijk. Ja. Komt een documentaire over het leven daar in Mexico.
0: Ja, we hebben hem aan de lijn, dus hij leeft nog.
1: Ja, gelukkig wel. Danny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, waarom vond je het nodig om naar Mexico te gaan en daar het land in te duiken?
2: Nou, ik ben in Mexico geweest in 2019. Ik vond het echt een prachtig land. Maar ja, weet je, met de kartelgeweld... die afgelopen februari volgens mij... toen die Amancio werd gedood... toen dacht ik van ja, weet je, we gaan straks een WK daar spelen. En moet je kijken hoe machtig die kartels zijn. En ik volg het al jaren, want ik vind het wel fascinerend natuurlijk... hoeveel macht die Sinaloa-kartel bijvoorbeeld had... of al die andere kartels daarvoor. En nu hebben we het over de Jalisco-kartel... die ontzettend machtig is en bruter dan ooit, zeg maar. En ik dacht, ja, weet je, hoe gaat dat daar... als we straks een WK gaan spelen met zoveel spanningen eigenlijk? Is dat wel verantwoord? En ja, moet je dat wel willen?
1: Je stelt een hoop vragen. Wat is je antwoord erop? Moet je het wel willen? En kan het allemaal wel?
2: Ja, kijk, wat de FIFA wil, dat gebeurt gewoon, weet je wel. Dat maakt ze echt geen fuck uit. Als zij maar blij zijn, geld verdienen en lekker in de picture kunnen komen... en genieten van alles wat ze zelf maar wensen. En kijk, Mexico snap ik wel. Want die willen natuurlijk naar de buitenwereld stralen... dat ze een mooi land zijn. Ja. Dat ze echt wel de criminaliteit proberen aan te pakken. Want ja, de dood van El Mencho is natuurlijk geen toeval. Hè? Dat,
0: El Mencho was een hele beruchte overleden kartelleider, hè?
2: Ja, was op dat moment volgens mij een van de... misschien wel de gevreesde kartelleider. Want veel worden opgepakt of doodgeschoten. En die machtige Sinaloa-kartel, die is nu een interne strijd... nadat El Chapo was opgepakt. Daarna was zijn rechterhand ook opgepakt. En die twee fracties zijn nu met elkaar aan het vechten. Dus die zijn tweeën. En ja, de Jalisco-kartel is op dit moment toch wel... misschien wel de grootste.
0: Maar Danny, even kijken. Koen en ik, stel, wij krijgen de geest... we boeken een vluchtje. Ja. Kunnen wij gewoon met z'n tweeën in een oranje shirt... met een lekkere halve liter Schultebrouw op ons slippertjes... gewoon lekker het WK gaan beleven in Mexico? Of krijgen we dan El Chapo, El Macalia of al dat soort mensen?
2: Je krijgt wel denk ik wat coke en crystal meth aangeboden. Ik denk dat wel goede kwaliteit is. Hoor. Het wordt daar zo wat die crystal meth in ieder geval gemaakt.
1: Maar je bent wel serieus?
2: Natuurlijk, dat is gewoon handel voor die mensen. Maar kijk, als je op de verkeerde plek bent... Kijk, toeristen zullen ze denk ik wel echt ontzien. Want ze snappen echt wel, we moeten niet de rest van de wereld op ons dak krijgen. Dus ze zullen echt wel proberen om hun handel daar natuurlijk te verkopen. En al die toeristen die komen, ja, dat zijn ook een soort van businessmannen. Ik bedoel, ze willen ook geld verdienen, die gasten. Op een andere manier dan jij en ik. Maar ja, toch wel zo denken ze wel. Op sommige plekken moet je gewoon niet komen, omdat het gewoon gevaarlijk is. Ja. En op heel veel andere plekken in Mexico, dat moeten we ook niet vergeten, is het toch wel redelijk rustig. Maar ja, weet je, iedereen vraagt altijd, is het veilig om daar naartoe te gaan? Ja, het is veilig totdat het niet meer veilig is. Ja, dat weet je nooit. Die gasten kunnen elkaar gaan schieten, kunnen iets doen en ze hebben scheid. We hebben al die filmpjes gezien, ze steken tankstations in de fik, mensen worden uit bussen gehaald, bussen worden in de fik gestoken, politie wordt beschoten, militairen worden beschoten, dus ze ontzien niemand, ze zijn ook van niemand bang. Dit interesseert ze echt geen ene moer.
1: En ben jij daar in Mexico, want jou kennende, jij bent niet echt bang, ben je nog in benarde posities terechtgekomen?
2: Nou ja, toen wij bij dat graf waar die Amancio stonden... dat we dachten, nou, we gaan even kijken. We maken daar een filmpje van en zo. Ja, binnen no time werden we gefotografeerd en achtervolgd... door gasten op een motor. Oh. Nou, dat waren wel, ik denk, 30, 40 minuten... dat wij echt dachten van, wat hebben we nou gedaan? Was dat wel een goed idee om daar te gaan staan? Want ja, die gasten die hebben echt zoveel mensen voor zich werken. Van een chauffeur tot iemand in een restaurant... tot iemand in een hotel. Ja. Je noemt het maar op. Politieagenten, militairen zitten allemaal in dienst van een kartel of iets dergelijks. Dus ja, dat waren wel spannende momenten. Maar ik denk dat hij ons niet als gevaar zag. Of zag dat de kenteken uit Mexico stad was. Dus dat hij misschien door had dat journalisten zijn. Maar je wordt echt in de gaten gehouden. Zeker als het gaat om het graf van de grote leider.
1: Tuurlijk. Maar stel dat, Sander zei het, maar stel ik ga in Cancún op vakantie. Ja, hele populaire toeristen. Ja. Houden ze toeristen daar ook in de gaten? Hoe ver gaat dit?
2: Nou, dat denk ik niet. Cancún is natuurlijk bekend om Amerikaanse toeristen. Dus ik zou je sowieso afraden om daar naartoe te gaan. Ja. Maar als je gaat... Ja, nee, weet je, het is niet een van de gevaarlijkste plekken. Zij hebben echt bepaalde plekken die zij gewoon onder controle hebben. En zijn vaak ook de grensgebieden. Ja, ja. Want ze willen graag die coke en de crystal meth en de fentanyl. Dat is allemaal naar Amerika afvoeren of naar de rest van de wereld. Dus sommige plekken zijn echt gewoon cruciaal voor die mensen. Ja. Waardoor ze gewoon daar voor het zeggen hebben of voor het zeggen willen hebben.
0: Maar denk je dat het kan, Koen? Maar tot slot, Eddie, want we worden natuurlijk doodgegooid met de narcos en de Escobars en de Casa de Papelios. We hebben natuurlijk ook wel een soort van romantisch beeld, alsof het allemaal niet waarheid is. Maar dat is natuurlijk, dat werkt ook een beetje in het voordeel, denk ik, van die kartels. Hè? Dat ze een beetje onderschat worden soms.
2: Ja, ik denk als je daar woont, we hebben verschillende mensen gesproken. In Jalisco alleen worden per dag 4 mensen vermist. Die worden gewoon ontvoerd. En die mensen worden als slaven gebruikt door de kartel. Jonge mensen worden opgeleid om sicariërs te worden. Dus gewoon mensen doodschieten, mensen martelen. Mensen moeten tunnels graven. Want ze willen proberen de drugs onder de grond natuurlijk naar Amerika te vervoeren. Je noemt het maar op. Al die mensen, vrouwen en mannen, die worden gewoon vermist. Dus daar hebben ze het elke dag mee te maken. En je hebt daar een overheid die gewoon 1 niet capabel is, 2 corrupt is. Dus ik denk dat we hier inderdaad te romantisch doen over al die kartels. En vergeet niet, de drugs die hier naartoe komt, dat gaat ook soms via Mexico. Hè? En wat mensen hier consumeren, daar betalen de mensen in Ecuador, Colombia, Peru, Mexico, die betalen hoge prijzen zodat jij hier even je lijntje coke of ecstasy of crystal meth of whatever je gebruikt. Dat moet je ook beseffen als gebruiker.
0: Kortom, het wordt een leuk WK.
2: Ja, heel erg.
1: WK in kartelland. Aankomende zondag 7:15 zien op NPO 2. Natuurlijk ook op
2: en om 6:00 op YouTube.
1: YouTube, juist. Ja, dat schijnt heel groot te worden, hè, YouTube. Hey Danny, goed je weer gesproken.

0: Jackson, Who's Bad? Je hebt wel twee kampen hoor. Als ja, logisch natuurlijk ook wel met Michael. Maar gisteren was mijn zus kwam bij me eten.
1: Twee kampen, een volwassen kamp en een kinderkamp.
0: Nou ja, goed.
2: Sander.
0: Het was zo, ik zei tegen mijn zus, ik heb nog twee vrijkaartjes voor de film. Michael, vind je het leuk om naar de film te gaan? En dat weigerden ze gewoon.
1: Waarom?
0: Ja, ze zegt, ja, ik heb gewoon geen behoefte om Michael Jackson, ja, het is... Hij heeft dus toch een bijzonder levensverhaal. Hij heeft natuurlijk ook dingetjes gedaan die je daglicht niet kunnen verdragen, zullen we maar zeggen.
1: Nou, hij is nog nooit veroordeeld.
0: Ik weet het, Sander. Nee, ik weet het, maar ja.
1: Ja, nee, ja, kijk, los van wat kindersliepjes met bloed erin.
0: Nee, maar ja.
1: Ja, maar dat is in die docu. Maar in principe is er geen aanklacht nog. Loopt er geen aanklacht zelfs.
0: Nee.
1: Dus.
0: Ja, dus.
1: Ja, is de man onschuldig.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar
1: zoals hij zelf zou zeggen. Don't be ignorant. Save the children. Don't be ignorant.
2: Jus komt in gevaar, jongens. Ik ben bijna 9.
0: Ga snel door naar de serieuze zaken. Mart Grol.
1: Make it a better place.
2: Goedemorgen allemaal. Zorgen over de gezondheid van veel mensen. Wat er speelt, hoor je zo meteen. En wielrenners met hoge nood, die moeten even wat anders verzinnen.
0: Oh.
3: De drie noten.
1: You are not alone. I am here with you. Don't be ignorant, Mart.
0: Wat een slechte Michael Jackson-imitatie.
1: Nou, verwijt me goed.
2: Doodeng.
0: Ja, doodeng, ja. Zo'n klein stemmetje wat hij dan... Een heel stemmetje, ja.
1: Do you want to play with me?
0: We gaan inderdaad een spelletje spelen. Het spelletje heet de drie noten. Maar Sander, als je het weet, mag je niks zeggen. Het geldt ook voor Mart, want deze is voor iedereen die nu luistert. Je kan het Koen en Sander Show pakket winnen. En een kussen naar wens van Beter Bed. Overigens krijgen we daar wel eens appjes over van... Hey, maar kiezen jullie dan het kussen uit? Of nee, je mag zelf kussen uitzoeken.
1: Ja.
0: Je hebt heel veel keuze en dan mag je zelf uitzoeken. Een goed kussen is natuurlijk heel belangrijk, dus dat gunnen we je dan ook. Doe lekker mee. Eén noot, daar beginnen we eens even mee. Kijken of je weet welke hit dit is en of er misschien nog een tweede of een derde nootje nodig is.
1: Oeh, dit kunnen er drie zijn. Eén nootje erbij.
0: Gaan we voor twee noten. Welke hit is dit? Je mag het in de app laten weten.
1: Nou, die is het uit.
2: Ja.
0: Nou ja, Mart, jij zegt ja.
2: Maar... Ik neur een beetje mee.
0: Ja, maar weet je hoe die heet?
2: Ik kan het meezingen.
1: Ik vind het strange in Moskou.
2: Wil jij voor drie gaan dan?
0: Nou, nee, hier gaan jullie over. Maar ik vind hem nog best pittig, eerlijk gezegd. Ik laat hem nog één keer horen.
2: Is toch zat?
1: Dit okay. is zat.
0: Okay. We laten het erbij in de app van Joe voor het Koen en Sander Show pakket. Laat het maar weten.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Geeft ruimte.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor

0: specialist.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus
2: kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
6: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
7: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
6: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
8: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Ja, voordat ik hier manager...

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Zometeen hier de Joe's. Sing along, lekker een uurtje meezingen. Nu het nieuws van 9, Mart Gol.
3: Goedemorgen. Zorgen over veel van ons. Ja, over de gezondheid, want veel mensen lopen rond met een te hoge bloeddruk of een te hoog cholesterol, terwijl ze dat zelf niet weten, zegt de Hartstichting vanochtend. Afgelopen jaar lieten duizenden mensen die op papier gezond zijn zich testen bij mobiele meetpunten en ze bleken ongezonder dan gedacht. De Hartstichting wil nu extra maatregelen, hoort RTL.
4: Er is dus echt wat aan de hand, alleen ik wil niet nodeloos paniek zaaien, omdat ik vind dat er wat aan gedaan kan worden. Vandaar dat wij het ook van belang vinden dat er een nationaal hart- en vaatactie plan komt. Juist om de verborgen toename een halt toe te roepen.
3: Laat je gezondheid checken, zegt de Hartstichting dus, want hart- en vaatziekten zijn gevaarlijk. De overheid moet ingrijpen op de huizenmarkt, wil Belangenvereniging Eigen Huis. Kopers worden volgens hen nog steeds tegen elkaar uitgespeeld bij het bieden op een huis. Er kwam eerder een logboek waarin alle biedingen op een pand moeten worden bijgehouden, maar daar zou in de praktijk maar weinig van terechtkomen. Ook speelt vriendjespolitiek nog steeds mee, dus zou het kabinet iets moeten doen, zegt Eigen Huis. Verdriet en nog veel vragen bij een moskee in Amerika. 3 mensen zijn daar doodgeschoten in San Diego in de staat Californië. Politie denkt dat het gaat om een haatactie. De 2 daders, 2 tieners, hebben zichzelf gedood. Hun lichamen zijn gevonden in een auto. Waarom er is geschoten is nog niet bekend. En wielrenners die vandaag weer opstappen in de Giro d'Italia wordt gevraagd te stoppen met plassen in hun bidon. Op het plassen waar anderen bij zijn staan boetes en renners gooien die volle flessen vaak weg. Toeschouwers rapen die op als souvenir.
5: Oh.
3: Ja, en de organisatie is bang dat kinderen die flessen ook gaan oprapen en dan een smerige verrassing krijgen. Dus niet meer plassen in de bidon is de oproep.
5: Hey, maar wat moet je dan doen?
6: Ja.
3: Ja.
5: Stoppen?
3: Moet ik stoppen? Nee.
5: Ja, dat doen ze niet.
3: Meestal halen ze er even uit en dan al fietsend, hè?
5: Dan hangen ze hem al fietsend zo.
3: Thuislang, ja.
6: Je moet het maar kunnen ook, hè?
7: Nou, ik heb het een keer gedaan, maar dan kwam hij in de spaak.
5: Ah, wat is leuk, man. Het is voor het eerst dat ik Mart echt zie.
7: Ja, ik vond het grappig. Het was helemaal geen grap, was.
3: Vond het eindelijk grappig, ja. Het weer van Weerplaatsen. Ik zie het helemaal voor me ook. Lekker. Het weer van Weerplaatsen.
5: Lekker.
3: Komt, zomerweer.
7: Ja, ik moest 14 meter terugfietsen. Toen was hij weer...
5: Maak het nou niet... Het wordt niet beter.
3: Nu is het goed, hoor. Nu is het goed. Het weer van Weerplaatsen. Er komt zomerweer aan, maar vandaag nog eventjes niet. Wel een zonnige start op veel plekken, maar bewolking ook vandaag. Regen 14 tot 17 graden.
5: Goed, we gaan het niet hebben over fietsen, maar wel over de auto's op de weg. Het zijn er behoorlijk wat, al neemt het aantal vertragingen af. Dat zijn er nog 45, meldt de Flitsmeister. Druk is het nog op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Everdingen en Deil een uur extra reistijd. Daar is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Een ongeluk geweest bij Vianen. Verkeer richting Den Bosch volgt Breda en Nijmegen. En rij je om via de A27 en de A15. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug Kaatsveer 2. 3 kwartier en de A50 Apeldoorn-Zwolle. Bij Hattemerbroek ben je 40 minuten langer onderweg. De grote vraag is, ik laat 2 noten horen van een bekende hit. Als jij weet welke hit dat is, mag je nu gaan appen voor het Koen en Sander Shoppakket.
7: Ja, nou dan is het niet, Maria denkt het van wel namelijk, Elton John, Nikita. André denkt aan Lady in Red, wat ik ook wel een beetje snap.
5: Ja, Chris de Burke.
7: Maar
5: ja,
7: dat is ook niet goed.
5: Ja.
7: En Siska en meer mensen denken aan Zenzonadonna.
5: Ja.
7: Ook niet goed.
5: Is het ook niet? Nee, we zoeken deze. Maar ja, hoe heet het liedje? Kom maar door in de app van Joe.
8: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Een uur lang meezingen met Joe.
5: Ja.
8: De Joe Singalong met Koen en Sander.
5: Het lekkerste uurtje van je dag, of het nou thuis is of op de werkvloer. Meezingen mag met even aan mijn moeder vragen. Van Bloem.

0: Als het 9 uur is geweest in de ochtend, dan weet je dat je een heerlijk uurtje te pakken hebt hier bij Joe. Dat is namelijk de Singalong.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Meezingen komt met de Dancing Queen van ABBA. Er komt nog veel meer meezingbaars aan. Straks bijvoorbeeld de Hermes House Band. I Will Survive.
2: Ja, la la la la.
3: Leuk hoor.
0: Die,
3: ja.
0: Maar eerst Gerwin, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Heb jij al zin in komend weekend, Gerwin?
4: Ja, zeker. Lekker naar de camping.
0: Juist. En het wordt lekker weer, hè?
4: Oh. Dat zeggen ze dus.
0: Nou, het wordt in ieder geval beter weer dan de afgelopen dagen, want dat was niet echt campingweer.
4: Nee, dat klopt. Maar dus zat ik ook op de camping, maar...
2: Oh. En hoe vertoef je op je camping? Is dat een vouwwagen? Is dat een minicaravan? Is dat een daktent?
4: Een staalwagen.
2: Ah, een staalwagen.
4: Ja.
0: Wat is een staalwagen?
4: Een hele grote caravan. Een ding is 12 meter bij 3,70 meter.
0: Zo! Oké, maar die staat er gewoon voor vast, denk ik dan, hè?
4: Ja.
0: Juist. Nou, lekker vooruitzicht, Gerwin. Ondertussen ben je nu naar Joe aan het luisteren. We hebben een uitdaging voor je. We hebben 2 noten laten horen. 2 muzikale noten van een grote hit. Ik laat ze nog een keer aan je horen. De opgave van vandaag klinkt zo. En nu is de vraag, beste Gerwin. Welk liedje is dit?
4: Ik dacht dat dit was I Wanna Know What Love Is.
2: I Wanna Know What Love Is van Foreigner, denk ik.
4: Ja.
2: Dat is het goede antwoord.
4: Nou, helemaal super.
0: Daar heb je hartstikke goed. Geen twijfel over mogelijk. En daarmee gaan we je belonen ook nog. Je krijgt het Koen en Sander Show pakket, Gerwin. En daar doen we een kussen naar wens bij van Beterbed. Mag je zelf gaan uitzoeken. Dus van harte gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
0: Ik bedoel, je hebt alles dubbel nodig.
2: Ja.
0: Aan met de caravan. Dus dan komt de kussen wel van pas.
4: Dat zeker.
0: Fijne tijd op de camping.
4: Dankjewel.

0: eigenlijk niet meezingen. Dit is meer meelallen, hè, wat je kan doen. Met de Hermit House Band, I Will Survive. In de Joe Singalong.
1: Ja, leuk.
0: Ja, af en toe is het een leuk liedje toch om te horen.
1: Zeker, ja. Ze hebben ook nog Take Me Home Country Roads gedaan.
0: Ja, hebben ze ook gedaan.
1: Twee van die meelal liedjes.
0: Ja, succes verzekerd. Hé, hey, straks hebben wij 3 liedjes. Dat gaat gebeuren na het nieuws van 9:30. 3 liedjes op een rij die iets met elkaar te maken hebben. En je raadt het al. Je mag zelf gaan raden wat dat dan is. 2 van de 3 liedjes die geven...

0: Mickey D. And I've got the music. En me. Het is bijna 9:30. Mart Gol heeft het nieuws.
1: Zeker, goedemorgen. Hoe loopt het op Schiphol vandaag met die lange rijen voor de beveiligingscontrole? En ik vertel je ook waar en waarom bier ineens populairder is dan wijn.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks Bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
10: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
20: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: euro per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Oranje fans.

Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.

0: Culemborg en Deil. Een uur extra reistijd. Daar is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Een ongeluk bij Vianen geweest. Verkeer richting Den Bosch volgt Breda en Nijmegen. En de rijen via de A27 en de A15. Vertraging ook op de A28 Amersfoort-Zwolle bij de brug Katerveer 2, 40 minuten. En de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Hattemerbroek 50 minuten. Dit is Singalong gaat verder na het nieuws van 9:30. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Er zijn zorgen bij de Hartstichting over veel mensen die zonder dat ze het weten rondlopen met een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk. Duizenden mensen die dachten gezond te zijn deden een check en het blijkt dat zij hulp nodig hebben. Dus slaat de Hartstichting bij RTL alarm.
2: Er moet nu wat gebeuren. Dat blijkt ook uit de cijfers en vandaar onze oproep.
1: We zouden met z'n allen de gevaren van hart- en vaatziekten veel te veel onderschatten. Rond deze tijd staat Syriër Malek F. opnieuw voor de rechter. Hij zou een jaar geleden in een tbs-kliniek in Groningen een medepatiënt hebben neergestoken en dat slachtoffer raakte zwaar gewond. Malek F. is een bekende van de politie, want jaren geleden stak hij in Den Haag 3 mensen op straat neer. Ook die raakte gewond. Geen cel toen voor hem, maar een behandeling in een tbs-kliniek en daar ging het dus weer mis. Vliegen via Schiphol vandaag, dan kan het opnieuw druk worden. Er is gedoe op het vliegveld. Nu daar wordt gewerkt met minder beveiligingsbedrijven, waardoor personeel moest overstappen naar een andere werkgever. Die mensen zijn ontevreden vaak en hebben zich massaal ziek gemeld. Nou, reizigers die stonden gisteren al in lange rijen en waren boos, hoorde RTL.
3: Echt zwaar geïrriteerd, ja. Ook omdat er helemaal niet gewaarschuwd wordt. Ze bereiken je voor alles in apps en weet ik het allemaal niet wat, maar niemand waarschuwt hiervoor.
1: Nou, vanochtend wordt dus wel gewaarschuwd. Er zou ook extra personeel standby staan op Schiphol vandaag.
4: Als je nou, ik zag laatst beelden van pak een beet 60, 70 jaar geleden. Dan ging je vliegen. Dan kreeg je gewoon een sigaar aan boord.
1: Ja.
4: Een glas whisky. En dan ging je zitten. En god, nou, 180 graden ten overstaan van hoe het nu. Want nu het wordt wel, Koen, jij bent vliegenier hier in Hart. Het wordt wel echt altijd wel wat slechter, toch?
5: Nou, kijk,
4: het is altijd gedoe.
5: Ik merk aan Schiphol, kijk, wij zitten in een klein landje. Het is gewoon een piepklein landje. Maar Schiphol is hartstikke druk. Want het is ook een overstappen. Dus een hub, zoals dat heet. Voor veel Amerikanen die naar Afrika gaan en zo. Dus heel veel overstapje heb je ook. Maar eigenlijk is die luchthaven er niet op berekend.
4: Nee.
5: Dus er hoeft maar één pionnetje om te vallen. En de hele boel gaat een beetje in. Maar dat hebben we de laatste jaren best wel vaak gezien. Hè?
4: Nou ja, ik heb de laatste keer dat ik maak geen grap. Bijna 2 uur op onze bagage gewacht.
5: Ik kan een tip geven, Sander. Als je nou een Europees vluchtje doet, kijk ook eens even naar andere luchthavens in Nederland. Ik ben deze meivakantie bijvoorbeeld vanaf Rotterdam gevlogen en Eindhoven. Ja, jongen, daar loop je het vliegtuig in alsof je een busreis hebt.
4: Is dat niet omslachtig?
5: Dan heb je twee bagagebanden.
4: Ja, maar dan vlieg je eens van Schiphol naar Rotterdam en dan vlieg je door.
5: Ja, klein tipje.
4: Ja.
1: Dan Frankrijk. Dat land is niet langer een wijnland. Voor het eerst in jaren drinken Fransen meer bier. Bier is namelijk goedkoper dan een fles goede wijn. En omdat steeds meer mensen ook gezond willen doen, kiezen ze voor een drankje met minder alcohol. En dan moet je bier hebben in plaats van wijn. Wat ook helpt, is dat bierbrouwers steeds weer met nieuwe smaakjes komen.
5: Oh ja, die zijn populair, die smaak.
1: Je van die, wat heb je allemaal van die radlerachtige dingen en zo?
4: IPA.
1: Dat, ja.
4: En allemaal dat soort.
1: Ja.
5: Daar ben jij niet van, hè, Sander?
4: Ik hou gewoon van een recht toe recht aan pils.
5: Dat dacht ik al. Ja.
4: En een goed glas wijn vind ik ook lekker.
5: Ja.
4: Liefst gewoon hand in hand.
5: Liefst allebei.
1: Liefst, ja. Heel goed.
4: Ja.
5: Mart, dankjewel.
6: You. De Joe Singalong met Koen en Sander.
5: Goedemorgen. Nou, luister even mee naar de eerstkomende 3 liedjes van deze 3 nummers. Die hebben namelijk iets met elkaar te maken.

0: Met zijn liedje over zijn dealer.
1: Wat zeg je nou?
0: Een liedje over zijn dealer.
1: Oh, zijn dealer. Ja. Ik bel je zomaar even op. Is het middelste liedje van de in totaal 3 nummers die iets met elkaar gemeen hebben? Op zich is hij redelijk te doen, lijkt me. Mocht je weten wat het overkoepelende thema is, mag je het nu laten weten in de app van Joe. Voor het Koen en Sander Show pakket.

0: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
1: Drie liedjes die iets met elkaar te maken hebben, hebben de drie liedjes nu alle drie ook gehad. Mariska, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ja, Mariska, we hebben jou aan de lijn en daarmee geven we eigenlijk al het een en ander weg.
1: Ja, ja, dat is, hij was niet zo heel moeilijk, hè?
2: Nee, ik zat ook te twijfelen, moet ik gaan appen? Dat doet iedereen wel, maar...
1: Ja, maar goed, ja, je kan er maar zo uitgepikt worden en dat is in jouw geval ook gebeurd, Mariska. Drie liedjes, komen ze nog één keer?

0: En deze van de Blondie. Colmie, nou wat is het overkoepelende thema volgens jou, Mariska?
1: Ja, ik dacht dat moet dan telefoneren zijn.
2: Telefoneren, het gebruik van een mobieltje, het gebruik van telefoons. Het is allemaal goed. Bellen valt er natuurlijk ook onder. Het verklaart zich allemaal nader. Holte Line natuurlijk. Ja, vroeger dacht ik dat het over je lichaam ging. Nou, tot en met Gordon kon het nog opgaan, maar Call Me moest het toch...
0: Nee, zeker niet gaan. Zeker. Ja. Mariska, dat is helemaal goed. En niet zonder reden natuurlijk, want morgen... Dan starten wij met mijn smartphone vrij. Morgenochtend om 8 uur. Dan gaat onze mobiele telefoon in de kluis. Doe je mee, Mariska?
1: Ja, ik zei net al tegen jullie redactie. Dat wordt heel lastig, want ik moet bereikbaar zijn. En dat is mijn enige vorm van bereikbaarheid.
0: Ai.
2: Nou, dat horen wij vaker. Daar valt vast omheen te redenen.
1: Ik vind het wel heel goed voor jullie.
0: Nou ja, we gaan kijken hoe ver we komen.
2: Ik net als ze niet meedoet.
0: Nee, ze doet zeker niet mee. Hey Mariska, we gaan jou het Koen en Sanne Show pakket opsturen. En we wensen je een hele fijne dinsdag.
1: Hey, hetzelfde.

0: En een beetje Sander die meezingt met The Girl I'm Gonna Miss You. Eigenlijk stiekem wel een heel mooi liedje. Jawel.
1: Ja, nou dan heel stiekem wel, ja.
0: Ja, heel stiekem.
1: Heel
0: stiekem. Beetje fout, maar wel lekker.
1: Ja, ja. Ah, ja.
0: Het is bijna 10 uur. Dat betekent straks hier Timur. En die heeft ook heel veel lekkere Joe hits voor je klaarstaan. The Bee Gees. Madness. In the middle of our
2: street. Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten.
9: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
10: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
9: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
11: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
12: Hey, ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
12: Sorry, het is WK.
14: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: De musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en Zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
17: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
18: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
19: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.

0: wijn. 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes. 2 dagen voor prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Dit is en dit is het nu.nl nieuws van 10 uur. Hier is Carné van der Brink.
9: Goedemorgen. Sekswerkers in ons land worden vaak uitgebuit. Volgens een nieuw rapport is er nauwelijks toezicht en ontbreekt echte handhaving. SOA AIDS Nederland legt bij de NOS uit waar sekswerkers mee te maken krijgen.
10: Sekswerkers melden misstanden in de vorm van dwang, intimidatie, machtsmisbruik. Je kan daarvoor denken aan dreigen met boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet.
9: Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers verhogen van 18 naar 21 jaar om ze beter te beschermen. Dan naar Scheemda in Groningen. Daar woedt nu een grote brand in een huis. Het vuur ontstond door een doorgesmolten gasleiding en is nu ook overgeslagen naar een ander huis. Bij de brand kwam veel rook vrij en daarom is een NL-alert verstuurd. Meerdere huizen zijn al ontruimd. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Brussel wil boeren gaan helpen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, melden meerdere media. Zo is kunstmest flink duurder geworden, net als brandstof. Sommige boeren twijfelen nu of het wel loont om nieuwe gewassen te planten. De EU wil daarom met steun komen voor boeren. Dat is goed nieuws, omdat boeren extra kosten dan niet hoeven door te berekenen aan ons allemaal. En hij is weer uitgereikt, de Gouden Schoen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van de Eredivisie. En die is dit seizoen gewonnen door PSV-middenvelder Saibari. Het is een prijs van de Telegraaf en de jury bestaat uit allerlei oudspelers van het Nederlands elftal. Zo stemden onder meer Ruud Gullit, Wesley Sneijder en Wim Kieft allemaal op Saibari. En die is blij.
11: Er waren veel mensen die het konden winnen. Waaronder veel spelers van onze ploeg. Maar ja, ik ben blij dat ik hem heb gewonnen.
9: Ja, Gods van Ajax en Veerman van PSV pakten de tweede en derde plek. Nog het weer van Weerplaza. Een grijze dag met af en toe buien. Verder is zo'n 14 tot 17 graden.
12: Dankjewel, Carné. Afhandeling van het grote ongeluk vanmorgen op de A2 bij Deil duurt nog tot 10:30. Vertraging daar nu nog 40 minuutjes. 50 minuten. Modder op de weg op de A28 bij Zwolle-Zuid. 30 minuten vertraging daar. En een hijskraan met een lekke band blokkeert de A50 bij Hattemerbroek. 40 minuutjes vertraging.
13: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Timo Perling.
12: Hey, goedemorgen. Goed dat je erbij bent bij Joe. Gaat het werk toch net iets makkelijker, hè, vandaag? De Bee Gees komen eraan. Na Tina Turner. Joe!

0: krijg net een berichtje van RTL dat ze nog deelnemers zoeken voor het programma Huizenruilers. Gisteren was de eerste aflevering. Het is heel leuk als je een nieuw huis wil, maar geen geld. Dan krijg je een beetje budget. En stylist Daan Elverink om je huis wat op te knappen.
1: Het toilet. Het enige waar kleur mocht in haar leven. Ik hoop dat ze er vrolijk van wordt als ze zit te kakken.
0: Wil je nou ook meedoen met de Huizenruilers? Ga naar rtl.nl en geniet van Our House. Madness is bij Joe.

0: knap hoor, Laura Pausini, dat ze kan zingen. Haar moeder kon dat niet, hè? Dankjewel Marco voor je mama appelsapje. Die hoorde haar zingen. Mijn moeder die nooit zong.
1: Mijn moeder die nooit zong.
0: Ja hoor, dankjewel Marco. Meer mama appelsap elke dag om 11:40 bij Joe. De rubriek met de verkeerd staande songteksten. 19 mei, ik heb een blaadje van de schurkalender afgetrokken. En op de schurkalender vandaag staat, ach leuk, een mopje. Komt ie, ja. Ben je klaar voor een mopje? Zegt een vrouw tegen haar man, zullen we er vanavond een gezellig avondje van maken, schat? Zegt de man, is goed, ik zie je morgen wel weer. Bedankt, schurkalender. Gaan we met Dikker.

0: tijd voor een liedje? Natuurlijk hebben we tijd voor een liedje. Wat dacht je van Barry White? Want hij zingt niet voor niks. Let the music play.
1: One ticket, please.

0: Misschien heb je het boek The Born Identity gelezen, waar ook een film over is gemaakt later. Het gaat over een man met geheugenverlies die erachter komt dat hij eigenlijk een CIA-agent is. Het is een geweldige thriller, die Born Identity. En het was voor de Golden Earring de inspiratie voor dit liedje. Twilight Zone, kom eraan bij Joe.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
4: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
20: Nee.
19: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
21: Lekker bezig.
19: Milner.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
24: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?
0: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
20: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
25: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
26: Dit is Joe met Timo Perlin.
27: 10:30, kleine aanrijding net op de A16 bij de Van Brienenoordbrug. Ambulance is er wel bij, vertraging 30 minuutjes.

zeggen, give it up. Maar het is ook zo moeilijk. Vanaf morgen moet je zonder je smartphone leven. Als je meedoet tenminste met de Koen en Sander smartphonevrije actie. Zo lang mogelijk de maand mei volmaken zonder je smartphone. Wil je meedoen? Kijk op Joe.

Joe's beste 70s, 80s en 90s hits. En heb ik jou gezegd dat je er goed uitziet vandaag? Man, wat zie jij er goed uit vandaag? Had ik mezelf beloofd te zeggen deze ochtend.

0: zometeen het nieuws van 11 uur met Carné.
1: Goedemorgen. Ja, ik heb zo goed nieuws als je vandaag moet vliegen.
0: Dan heb ik goed nieuws na het nieuws voor als je vandaag niet moet vliegen.
1: Hoogspannend.
0: Billy Ocean komt eraan. Get out of my dreams. Get into my car. En de Eurythmics komt eraan.
2: Jongens, eten.
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Nu bij Dirk, holies tussendoorrepen, €1,69. Dat is lekker.
10: Niet meer in.
11: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
12: Geeft ruimte.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
14: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
16: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
18: Hebbes.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
6: Ik wil als Dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen,
0: Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel. Dit is jou.
4: Morgen, dit is het nu.nl nieuws van 11 uur. Hier is Carné van der Brink.
5: Goedemorgen. Goed nieuws vanaf Schiphol. De luchthaven denkt niet dat er vandaag opnieuw lange rijen zullen staan. Gisteren moesten mensen erg lang wachten in de vertrekhallen. Het was de eerste dag dat Schiphol met een nieuw beveiligingssysteem werkt. Ging nog niet soepel door dingen met het systeem en te weinig personeel. En Schiphol hoopt dat de meeste problemen vandaag zijn opgelost. Maar ga je vandaag vliegen, vertrek dan wel op tijd. Sekswerkers staan er vaak alleen voor. In ons land is er nauwelijks toezicht en ontbreekt echte handhaving. Blijkt uit een nieuw rapport. Sekswerkers worden door het gebrek aan toezicht vaak uitgebuit. Dat zegt SOA AIDS Nederland bij de NOS.
6: Wat daarin misgaat is dat exploitanten zich niet houden aan het voorwaardenpakket. Het pakket wat echte arbeidsomstandigheden van sekswerkers waarborgt. Maar geen overheidsinstantie die daarop controleert of handhaaft, waardoor ze vrij spel hebben.
5: Zo zouden sommige sekswerkers worden gedwongen gevaarlijke klanten te accepteren of cosmetische ingrepen te ondergaan. Een grote politieactie in Brabant vanochtend vroeg. Zowel in Oosterwijk als in Tilburg vielen in totaal ruim 100 agenten meerdere woningen binnen. Daarbij is in elk geval 1 iemand gearresteerd en verschillende auto's in beslag genomen. De aanleiding voor deze actie van de politie is nog niet duidelijk. En wat is goedkoper, op vakantie met het vliegtuig of met de trein? Daar is onderzoek naar gedaan. En wat blijkt? De trein is deze zomer voor veel gezinnen bijna altijd de goedkoopste keuze. Gemiddeld scheelt een treinreis naar een Europese stad zo'n €400. Vliegtickets zijn het afgelopen jaar ruim 13% duurder geworden. Onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Alleen voor een vakantie naar Londen is het vliegtuig nog een stuk goedkoper. Nog het weer van Weerplaza. Grijze dag met af en toe buien. Verder zo'n 14 tot 17 graden.
4: Dankjewel, Carné. Ze moesten heel lang wachten op de schoonmaakmachine. Daar op die A28 bij Zwolle-Zuid. Vanwege modder op de wegdek. Maar hij is dan toch gekomen. Het is opgeruimd. Vertraging gaat flink omlaag. Nu nog een kwartiertje, maar die zal zo weg zijn.
7: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Timur Perlin.
4: We pakken een goedkoop vluchtje Londen zometeen met Savage Garden. Truly, Madly, Deeply. Naar Bob Marley en The Eurythmics.

en dit liedje is alvast voor donderdag. Want dan kunnen we zingen... Sunny, yesterday my life was filled with rain. Morgen nog regenachtig, maar vanaf donderdag droog zomerweer. Temperaturen tot 27 graden. En daarom is dit liedje vandaag het gisteren van overmorgen. Sunny.

0: Appelsap. De rubriek met de verkeerd verstaande songteksten. En er is een mama appelsap ingestuurd door Linda. En die hoort er eentje in een Rolling Stones liedje. Die hoort dus Mick Jagger Nederlands zingen. Maar Linda.
1: Ja.
0: Maar weet je nog dat Mick Jagger ooit Frans Bauer heeft gezongen in het Nederlands?
1: Nee, weet ik allemaal niet, joh.
0: Heb je even voor mij, heeft hij ooit gedaan? Wacht, even kijken hoor. Kijk eens of ik je kan vinden.
2: Heb je even van mij?
0: Oké, jij hebt dus een papa appelsap, je hoort hem zo.
3: Deze hele maand bewaart Jo het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week

0: vakantiehits. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. De Joe Roadtrip Top 100. Aanstaande vrijdag bij Joe.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.

0: Hotel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super!

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ik wil
1: sneller, snel. Altijd onderweg. Altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
6: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle. Altijd.

0: City. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Ga, incidenteel of veelvuldig, door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen, kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen, naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen, naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken, naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit, en onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
5: Kijk op ben.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
8: Dit is Joe met Timur Perlin.
9: Half 12, even oppassen, er lopen een paar eenden op de weg. Dat is op de A7 bij afslag 13.

0: is heel leuk. Eigenlijk helemaal niet leuk. Linda, die houdt helemaal niet van de Rolling Stones. En toch heeft ze daar dan weer, het lot is ook altijd tegen haar, een mama appelsap in gevonden.
1: Ja, ik kan er niks aan doen. Ik denk, als ik in die tijd had geleefd, was ik voor die andere, voor de Beatles geweest, denk ik. Maar hey, ja.
0: Wat is er dan met de Rolling Stones, wat je niet leuk vindt?
1: Ja, ik vind het gewoon niks. Ik kan er niks aan doen.
0: Ja, en dan toch, hè, is het lot zo dat jij dan daarin wel een mama appelsap hoort.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. En in welk liedje is het dan?
1: Het gaat over Almost Hear You Sigh.
0: Van het Steel Wheels album, voor de liefhebber. Ooh, ooh. Wat hoor jij Mick Jagger zingen in het Nederlands?
1: Ik hoor hem zingen, kom op, waar ben je?
0: Ach, hoe zingt hij dat ongeveer? Dan kunnen wij een beetje weten waar we op moeten letten.
1: Kom op, waar ben je?

0: Ja, toch?
1: Nou, dit is bijna geen Mama Appelsap meer. Dit heeft hij echt gezongen.
0: Ja, dit heeft hij gewoon gezongen. En weet je wat ik nou ook vind, hè?
1: Nou.
0: Dat past ook zo goed eigenlijk bij de tekst.
1: Nou, want waar gaat het over dan?
0: Ja, het gaat natuurlijk over een soort van verloren liefde. Dus...

0: de Rio.
1: Zometeen bij Joe de 80s Lunch. En die starten we met Billie Jean van Michael Jackson. Na het nieuws van 12 uur zometeen. Tamara, wat heb je erin?
2: Zometeen meer over de aangiftes tegen Tweede Kamerlid Gidi Markussauer.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden

0: is buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit... het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
9: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart... alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struik.

0: kentekens. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
8: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
9: Dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Tamara Bok.
10: Goedemiddag. Kamerlid zou aanzetten tot geweld. En daarom zijn meerdere aangiftes gedaan tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer. Die zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. Misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen, waren zijn woorden. Een exact aantal aangiftes kon het OM niet noemen. En TBS heeft minder effect bij een lange celstraf. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. Een lange celstraf kan onder meer leiden tot schade aan het brein, de psychische gezondheid en de zelfredzaamheid van mensen. Ze komen dan in biasmodus en daar worden ze passief van, waardoor het moeilijker is een TBS-behandeling te starten. Terwijl die behandeling het mensen juist makkelijker moet maken om terug te keren in de maatschappij natuurlijk. Op Ibiza is een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen op zak. Hij zit nog vast op het Spaanse eiland. Na zijn arrestatie is een loods doorzocht in Rotterdam. En daar vond de politie nog eens honderden kilo's aan materiaal om drugs mee te maken. De man die in de loods aanwezig was, is ook opgepakt. En Schiphol denkt niet dat er vandaag opnieuw lange rijen zullen staan. Gisteren moesten mensen erg lang wachten in de vertrekhallen. Het was de eerste dag dat Schiphol met een nieuw beveiligingssysteem werkte. En dat ging niet helemaal soepel. Schiphol hoopt dat de meeste problemen vandaag zijn opgelost. Maar ga je dus vliegen vandaag, vertrek dan wel op tijd. Het weer van Weerplaza, overal steeds meer bewolking en af en toe ook nog een zonnetje. Vanuit het westen steeds vaker kans op een bui en het is gemiddeld een graad of 15.
9: Dankjewel Tamara. 2 vrachtwagens met pech. 1 op de A15 bij afslag 26, dat is Hardingsveld-Giessendam. En 1 op de A67 bij Gelderop, afslag 34.
11: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. De Joe 80's Lunch, nou, met Timo Perlin.
9: Ik heb zometeen alvast een goed roadtrip liedje. Je hoor je naam, Michael Jackson. Ja, dat is gewoon een steengoed normaal liedje. Hier is Billy.

0: maar ik word net gebeld. Ik word gewoon gebeld op mijn roze Motorola smartphone. Mijn klapfoon. Dit is geen smartphone, een klapfoon uit 2007. Goed liedje ook zit erop. Ik heb deze Motorola uit de kast gehaald, want ik doe vanaf morgen mee met de digitale detox maand van Koen en Sander. Dat is onze ochtendshow. De rest van de maand smartphonevrij leven. Dat is echt een opgave. Ik zal hem even opnemen hoor. Wacht even. Het zal Timur wel zijn, denk ik. Hoi.
1: Hey, met Timur.
0: Ja, zie je, dacht ik al. Hey, met mij.
1: Hey.
0: Hey. Goed geluid eigenlijk dit joh nog.
1: Ja, opvallend hè.
0: Ja, dat voor een toestel van 10 jaar oud ongeveer.
1: Ja, 2005 zelfs.
0: Hey. Nou, hoppakee. De batterij is zeker wel dood, of niet?
1: Ja, maar ik moet snel ophangen, want ik moet even een liedje aankondigen.
0: Oh. Abba zeker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoe weet je dat?
0: Ja, weet ik niet. Gewoon een soort voorgevoel. Ja. Abba. Altijd goed. Morgen. 8 uur. Koen en Sander stoppen hun smartphone de kluis in. Wees erbij.

0: Ik heb even een lijstje uitgeprint. Een muzieklijstje uitgeprint van Joe, van deze Joe-luisteraar. Want die heeft toch een geweldig lijstje ingeleverd voor de Roadtrip Top 100 die we vrijdag gaan uitzenden. Haar naam is Bettina. Ik weet zeker dat dit de luisteraar is die de meeste kilometers aflegt. Je hoort dus meteen bij Joe. En dit liedje ook trouwens.
1: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
8: Kippie.
9: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
9: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
12: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
15: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
21: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
22: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 118 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
23: Zoveel money!
22: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
24: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
25: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
26: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Hallo voor Almof!

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dameschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
5: Het is half 1. Tijd voor muziek van Christopher Cross. Sailing komt eraan. Als je die niet hebt gehoord, het is een prachtig.

0: kwam op vakantie. Mm-hmm. Ik heb vrienden in Nederland en ik kom 2 of 3 keer per jaar naar Nederland.
1: Wat leuk! Ja.
0: En ik luister jullie omdat ik Nederlands leer en dat is heel, ja, heel leuk.
1: Wat leuk! Dus, ja. Ja, je hebt ook allemaal Nederlandse liedjes op je, op je lijstje staan. Ja, zo even luisteren wat je op je lijstje hebt staan. Deze.
0: Ja, dat kan ik lekker meezingen.
1: Snap ik. Dat is niet alles hoor. Luister wat je ook nog meer hebt. Ach ja, wat was het ook alweer? Agda de Munnik.
0: Ja, die ook.
1: Lekker hoor. En neem ons even mee op die roadtrip vrijdag. Hoe gaat hij eruit zien vanaf Zuid-Duitsland?
0: Ja, ik vertrek op vrijdag vertrek ik naar mijn werk. Dus voor 2 uur. De A61, dat is via Karlsruhe. Een hele tijd bergen aan de rechterkant.
1: Och.
0: En dan ja, Koblenz langs de Rijn. En uiteindelijk ben ik dan in het mooie Nederland.
1: Nou, die roadtrip top 100 die is echt helemaal voor jou gemaakt vrijdag.
0: Ja, precies. Dat past perfect.
1: Absoluut. Luisteren vanaf 10 uur op vrijdag natuurlijk.

0: met het nieuws van 1 uur zometeen. Tamara Bok, wat heb je voor ons?
1: Ja, ook in Limburg is in supermarkten van de Lidl drugs gevonden tussen het fruit.
0: Ook daar al, dit is een trend aan het worden.
1: Ja, ja, ja.
0: Tje. Meer in het nieuws van 1 uur. En daarna hoor je Edwin met deze. Wat een man die tegenwoordig regisseur is. Gisteren liep je, of eergisteren liep je op de rode loper. In Cannes, John Travolta met Grease Lightning. Dat en meer zometeen.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.

0: Bouwapparatuur.nl. De inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
9: alleen de prijs is anders.
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
18: craving. Domino's.
19: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Dit is jou. Het is 1:02. Goedemiddag, het nu.nl nieuws met Tamara Bok.
23: Goedemiddag. Een nieuwe drugsvondst in supermarkt vooruit.
0: Ook in Limburg is een filiale van de Lidl cocaïne gevonden tussen het fruit. Dat gebeurde gisteren ook al in supermarkten in Brabant. Het zou gaan om tientallen kilo's cocaïne verstopt tussen de bananen. De dozen met fruit waarin de drugs zijn gevonden komen allemaal uit hetzelfde distributiecentrum. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat Lidl betrokken is bij drugshandel. De duizenden beveiligers van Schiphol kunnen hun beklag doen bij een speciaal meldpunt op het vliegveld. Dat is opgezet door vakbond FNV om een goed beeld te krijgen van wat wel of niet lekker loopt. De beveiligers hebben sinds kort een andere baas, omdat Schiphol nieuwe partijen heeft ingehuurd om het vliegveld te bewaken. Die wijziging leidde vooral gisteren tot lange rijen in de vertrekhallen. Volgens Schiphol is vandaag alles weer normaal. En de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos heeft van de Belgische rechter 8 jaar cel gekregen voor drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Hij krijgt ook een boete van €80.000 en een havenverbod van 10 jaar. Eerder was hij in ons land al veroordeeld tot onder meer 24 jaar cel. Nederland probeert Bolle Jos uitgeleverd te krijgen vanuit Sierra Leone, maar tot nu toe zonder resultaat. En fans van FC Groningen zijn donderdag toch welkom bij het playoff-duel met Ajax in Volendam. FC Groningen meldt dat de burgemeester van Volendam dit heeft besloten. Gisteren maakte gemeente Edam-Volendam nog bekend dat er vanwege eerdere ongeregeldheden geen uitfans welkom waren. Het weer van Weerplaza. Tussen de buien door wisselen zon en wolken elkaar af. Het is gemiddeld een graad of 15. De buien houden vanavond nog even aan. Afkoelen doet het amper.
1: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
22: Yes, de dinsdagmiddag vol met 70s, 80s en 90s hits. Your John Travolta zometeen. Na Rita

I would do anything for love, but I won't do that. You're the Meatloaf bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Mocht je nu bezig zijn met je lunchpauze nog, misschien even de andere kant op luisteren. Een bijzonder verhaal over de Giro d'Italia. Grote wielrenrace natuurlijk in Italië. Daar heeft de organisatie namelijk wielrenners opgeroepen om alsjeblieft niet meer in de bidons te plassen tijdens de race. Ja, dat doen ze natuurlijk om tijd te besparen. Hè. Hoeven ze niet van de fiets af te stappen. Even het flesje naast je neergooien en hop weer door. Probleem is alleen dat toeschouwers, waaronder veel kinderen langs de route, die bidons dan vaak oprapen. En ik hoef je dan natuurlijk niet uit te leggen wat voor onaangename verrassingen er dan kunnen ontstaan. Dus vriendelijk verzoek aan alle renners dit jaar om even af te stappen en gewoon een plasje te doen. In plaats van in de bidon. Goed, toepasselijk liedje. Bicycle Race van Queen. Hoor je zometeen bij Joe naar deze van Irene Cara. Hier is Flashdance, What a Feeling.

afgelopen vrijdag natuurlijk de muziekhelden top 100. En Queen stond helemaal bovenaan, hè, door alle Joe-luisteraars dus bestempeld tot de grootste muziekhelden uit de 70s, 80s en 90s. Deze hele maand, elke vrijdag, een speciale toplijst hier bij Joe. En aanstaande vrijdag is dat tijdens de start van het lange en zomerse Pinksterweekend de Joe Roadtrip top 100 met je favoriete liedjes voor onderweg. En stemmen kan nu via de app van Joe of Joe.nl. En op deze is alvast gestemd door Marieke uit Huizen en die schreef erbij: ik vind dit een heerlijk meeblair nummer voor in de file. Nou, dan is hij perfect ook voor de Roadtrip op top 100 vrijdag, hè? Natalie in Brooklyn, ja, en Thorn. I thought I

0: Disco Dinsdag met Donna Summer. This Time I Know It's For Real bij Joe. De nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. En zometeen gaan we even kijken of jouw muziekkennis een beetje snor zit. Als we het hebben over de muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Ik ga je zometeen 3 hits voorschotelen. En de vraag is steeds, komt het liedje uit de jaren 70, 80 of 90? Heb je dat 3 keer goed, dan ben je de Joe-verrassing zometeen. Wil je meespelen? Geef jezelf dan even op. Ik zet de Joe-app nu voor je open. En dan kun je achterlaten uit welk decennium dit liedje komt. Dus uit welk decennium komt dit liedje? Misschien doe je zo mee. Ja, de Joe-app dus. Uit welk decennium komt deze? Je gaat hem ook helemaal horen, net als Fleetwood Mac.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week

0: vakantiehits. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. De Joe Roadtrip Top 100. Aanstaande vrijdag bij Joe.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
4: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
3: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
5: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allelof voor Almof.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel.

0: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
1: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Waar heb je last van?
6: Koorts. Oranje koorts.
8: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Oranje fans opgelet. KPN.

0: populaire techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: En zit je nu in de auto? Geen files hoor. Nee, je kan overal redelijk goed doorrijden, dus dat is fijn. Goeie reis, hè? Elton John en Kiki Dizo. En een nieuwe Joe Hitquiz.

0: het liedje waarmee je kon opgeven net voor de Joe Hit Quiz, moest je alleen even het juiste decennium deze kant op sturen. 1976 komt die uit. Dus als je 70's had gestuurd, maak je nu kans om mee te doen. Elton John en Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart hoorde je.
1: De Joe Hit Quiz.
0: En Scott die had dat helemaal goed. Scott, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Heren Gewaard, kom je vandaan. Je bent 45. Je beroep is fysiotherapeut. Dus wat is dan een beetje de klacht die jij het meeste om je heen hoort?
2: Rugklachten. Dat is toch wel het meeste.
0: En wat kan ik het beste doen om te zorgen dat ik dan zo laat mogelijk pas bij jou, jou kom, Scott?
2: Als het echt niet meer gaat, dat je dan bij mij komt. Ja, zelf goed in beweging blijven. Een hoop rugklachten zie je gaan ook vanzelf wel weer over. Dus als je 's ochtends opstaat met rugpijn, is het niet meteen paniek. Ja, goed in beweging blijven, oefeningen doen. En als het jou op een gegeven moment echt niet overgaat, blijft het zelf. Of het wordt erger, dan moet je aan de bel trekken natuurlijk.
0: Oké. En is het beter als ik nu ga staan tijdens het presenteren hier? Of kan ik beter blijven zitten?
2: Nou, afwisseling is goed.
0: Afwisseling is goed. Oké, dan blijf ik nu even zitten. Dat is makkelijker voor dit spelletje. Dan ga ik zo meteen staan, ja? Scott, we gaan het spelletje de Joe Hit Quiz namelijk doen. 3 hits krijg je te horen. Als het moment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen of dat liedje uit de 70s, 80s of 90s afkomstig is. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En bij deze wens ik jou alle succes van de wereld. Here we go.
2: Dank je wel.
0: Hier is jouw eerste opgave. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last
2: forever. Friendship never ends. Ja, dat komt uit de 90's.
0: De jaren 90, zeg jij, de Spice Girls Wannabe. Ja, dat was best een makkelijke natuurlijk. En 1996, inderdaad. Oké, je gaat lekker. De volgende.
2: Ook de jaren 90.
0: Ook de jaren 90. Marco Borsato hoorde we, dromen zijn bedrog. 1994 is ook goed. Je gaat als een raket, Scott. Laatste opgave is deze.
2: Ik denk de jaren 80.
0: Jaren 80, zeg jij. Orchestra Maneuvers in the Dark hoorden we. Forever Live and Die. Die komt uit 1986. Ja. Goed gedaan.
2: Ja.
0: Lekker, Scott. Je krijgt de Joe verrassing opgestuurd.
2: Leuk.
0: Ja. Yeah. Spannend, hè? Wat zou het zijn?
2: Ja, wat zou het zijn? Ja.
0: Ik wens je nog een mooie dag vandaag. En het komt zo snel mogelijk je kant op.
2: Ja, dankjewel.
0: Fijne dag. Morgen natuurlijk weer een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. En het laatste liedje wat net geraden moest worden qua decennium ga ik nu even helemaal draaien. Orchestral Maneuvers in the Dark. Dit is Forever Live and Die. Bij Joe.

0: Mariah Carey hoorde je. I'll be there bij Joe. Zometeen Brian Adams en ook Patrick Hernandez. Komt eraan.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Je hebt sale, je hebt super sale. En je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
16: Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
19: NBI. De Steenmeesters.
20: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
21: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
22: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
23: craving. Domino's.
24: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
0: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
1: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
0: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Dit is Jan. Het is 1 minuut voor 2. Goedemiddag, het nu.nl nieuws met Tamara Bok.
4: Goedemiddag. Meldingen over kindermishandeling liggen nog steeds te lang stil bij Veilig Thuis. Goedemiddag. De Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten maakt zich zorgen over kindermishandelingszaken die te lang op de plank blijven liggen bij Veilig Thuis. Dat meldt de Telegraaf. De zaken liggen langer dan wettelijk is toegestaan. De VNJ reageert hiermee op de zaak in Stadskanaal, waar structureel twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar oud ernstig zouden zijn mishandeld door hun moeders. Ook in Limburg is in filialen van de Lidl cocaïne gevonden tussen het fruit. Dat gebeurde gisteren ook al in supermarkten van de Lidl in Brabant. Het zou gaan om tientallen kilo's cocaïne verstopt tussen de bananen. De dozen met fruit waarin de drugs zijn gevonden komen allemaal uit hetzelfde distributiecentrum. En de gewilde nieuwe Royal Pop horloges van Swatch zijn alweer uit de winkel. Swatch zegt dat te doen vanwege de veiligheid voor zowel klanten als medewerkers. Zaterdag was er een hele hype en bleven de Swatch-winkels in Utrecht, Leidschendam en de Amsterdamse PC dicht, omdat mensen massaal een horloge wilden bemachtigen. Of en wanneer ze terugkomen is nog niet bekend. En als sportfans van FC Groningen zijn donderdag toch welkom bij het playoff-duel met Ajax in Volendam. Dat heeft de burgemeester van Volendam besloten na overleg met de KNVB. Gisteren werd nog besloten om fans niet toe te laten na ongeregeldheden afgelopen zondag. FC Volendam supporters gooiden toen na een verloren wedstrijd onder meer stenen naar de politie. Het weer van Weerplaza, dan er trekken buien over het land, zeker tot en met vanavond. Vannacht koelt het amper af, morgen start regenachtig. 'S Middags opklaring en dan maximaal 18 graden.
5: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: Ja, nu is het lekker roadtrippen. Geen files geweld namelijk. Goeie reis, Patrick Hernandez en U2 hoor je zo naar Bryan Adams. Hier is Heaven. Ja.

voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. Zo weer nog Ace of Base. The Sign of Chicago ga ik voor je draaien met Hard to Say I'm Sorry. En nu eerst een man die al meerdere onderscheidingen in zijn kast heeft hangen. Bono van U2. Hij kreeg door de jaren heen al heel veel erkenning. Onder andere omdat hij natuurlijk opkomt voor armoede en onrecht. Maar er kan altijd een nieuw bedankje bij. En dat gebeurt vandaag. Er worden namelijk voor het eerst Europese lintjes uitgereikt. Veel politici krijgen er eentje. Angela Merkel van Duitsland bijvoorbeeld en Zelensky van Oekraïne. Maar ook deze man en zijn band dus krijgen zo'n Europese lintje. Bono en U2, I still haven't found what I'm looking for.

0: Chicago en Hard to Say I'm Sorry.
1: Mei, smartphonevrij.
0: Ja, morgenochtend iets naar achter. Dan gaan de telefoons van Koen en Sander de kluis in en leven ze even een tijdje smartphonevrij. Marijn, luisteraar van Joe, doet ook mee en vertelde hoe ze eerder noodgedwongen zonder smartphone leefde en dat ze haar telefoon in de trein had laten liggen. Ja, sindsdien leeft ze veel analoger. Dat zorgde bij Koen dan weer voor stress, want hij moet vandaag nog even iets regelen om de komende weken wel op tijd hier in de studio te zijn.
2: Ik had geen wekker.
3: Nee, maar...
2: Die had lastig.
0: Oh god, de wekker!
3: Ja, wekker!
0: Yeah. De wekker!
4: Even naar de HEMA.
0: Shit!
2: Ja, zo'n analoge wekker heb ik nu.
0: Marijn, wat een goeie. Die moet ik ook nog regelen vandaag. Maar ja, nou goed. Jij kan ook gewoon mee gaan doen uiteraard. Hè, met mij smartphone vrij. En morgen in ieder geval om 8 uur. Dan is het eventjes verboden om de smartphone te pakken voor Koen en Sander. Dan gaan hun telefoons in de kluis. Dat morgen in de Koen en Sander Show. Zometeen Eurythmics. Nou, Backman, Turner Overdrive.

0: Weer maar even hits uit de jaren 70, 80 en 90. Joe met je Rhythmics, you're the There Must Be an Angel. Ja, de zomervakantie die komt er natuurlijk wel weer een beetje aan. Je hoort zo meteen van me in welk vakantieland je heel erg moet gaan opletten. Zeker als je er een auto hebt gehuurd. En verder Long Beats en ook Jimmy Cliff Reggae Night over een paar minuutjes hier bij Joe.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
10: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus. Aldi.
11: Is dit allemaal van jou?
12: Alleen de belangrijke dingen.
13: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
18: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
19: Honor the craving.
20: Domino's.
21: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
22: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
23: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
24: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen. Voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
2: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
20: En het is 14:32. Als je je best doet, dan ruik je je vrije avond al, hè? Zometeen London Beat, ook Genesis. En hier is Reggae Night van Jimmy Cliff.

Robin Beat en Avin thinking about you. Bij Joe, het is trouwens opletten geblazen als je deze zomer op vakantie gaat naar Spanje. Ja, daar gaan ze een nieuw soort super flitspaal testen. Die paal die kan beide kanten op 200 meter flitsen. Dus houd eigenlijk in dat als jij die flitser hebt gezien, je waarschijnlijk al gecontroleerd bent. Hè? Dus extra reden om je netjes aan de snelheid te houden. Maar heel eerlijk, ik vind in Spanje altijd een beetje gevaarlijk rijden. Dus daar rij ik meestal te zacht. Zometeen, Bee Gees naar Genesis.

Even lekker wegzwijmelen op dinsdagmiddag met de Bee Gees. How deep is your love, hoorde je bij Joe. Zometeen een nieuwe editie van de 3 na 3. Betekent dat ik weer een cryptische zin voor je heb. En de vraag is natuurlijk, weet jij te raden welke drie liedjes er in deze zin verstopt zitten uit de jaren 70, 80 en 90? Als je denkt te weten, stuur vooral even een berichtje in de Joe-app. De 3 na 3 voor vandaag is deze. Pamela, wist je dat wanneer je verliefd bent op een mooie vrouw, je eigenlijk al op mijn bestemming bent aangekomen? Dus Pamela, wist je dat wanneer je verliefd bent op een mooie vrouw, je eigenlijk al op mijn bestemming bent aangekomen? Als je weet welke drie liedjes we verstopt hebben in deze zin, stuur even een berichtje. Klim in de Joe-app. Je hoort zometeen het goede antwoord uiteraard. Ook Mark Morrison, Return of the Mac, staat klaar. Na Kim Wilde, hier is Kids in America.

0: kritische zin voor je. Daarin zitten drie liedjes verstopt. Weet jij welke? Leuk om even wat van je te horen via de app uiteraard. Pamela, wist je dat wanneer je verliefd bent op een mooie vrouw, je eigenlijk al op mijn bestemming bent aangekomen? Dat is de zin voor vandaag. Dus Pamela, wist je dat wanneer je verliefd bent op een mooie vrouw, je eigenlijk al op mijn bestemming bent aangekomen? Als jij weet welke liedjes we zoeken, dan kun je een berichtje sturen. Dat doe je natuurlijk via de app van Joe. Ook het nieuws komt eraan over een paar minuten.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
1: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bestel nu je tuinset, loungeset of parasol op vdgarde.nl.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
16: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
15: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
16: Nee, Greenwave. Greenwave.
17: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
16: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
18: Greenwave. Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
19: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
23: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
26: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Dit is jou. Een hele goede middag. 1:01. Het nu.nl nieuws aangeschoven is Tamara Bok.
3: Goedemiddag. Nog meer aanhoudingen bij grote politieactie in Brabant. 9 mensen opgepakt bij die actie in Brabant vanochtend. Ze worden verdacht van drugsovertredingen. Zowel in Oosterwijk als in Tilburg vielen in totaal ruim 200 agenten woningen binnen. Er zijn daarbij meerdere auto's en kasten in beslag genomen. De NAVO heeft boven Estland een drone neergehaald, meldt de defensieminister daar. Een Roemeens gevechtsvliegtuig schoot het ding uit de lucht dat waarschijnlijk vanuit Oekraïne op weg was naar Rusland. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. De afgelopen tijden zijn veel droneaanvallen in de regio. Meldingen van kindermishandeling blijven te lang liggen bij Veilig Thuis. Dat stelt de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten in de Telegraaf. Aanleiding is de zaak in Stadskanaal, waar 2 moeders hun kinderen ernstig zouden hebben mishandeld. Zaken van kindermishandeling blijven soms langer liggen dan wettelijk is toegestaan. Daardoor blijven kinderen soms te lang in een onveilige thuissituatie, vrezen de advocaten. En dan sport. Cristiano Ronaldo mag zich opmaken voor het WK met Portugal. Het wordt de 6e keer dat hij meedoet aan het wereldkampioenschap. Het WK start over iets minder dan een maand. En volgens de planning komt Portugal 17 juni in actie. Het weer dan van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. Op veel plaatsen valt geregeld een bui. Vanavond weinig verandering. Morgen start dan regenachtig. 'S Middags klaart het wat op. Het wordt dan maximaal 18 graden.
2: Dankjewel, dan Joe Verkeer door Flitsmeister. 14 vertragingen, meeste files zijn onder het kwartier. De 2 langste voor nu, dat zijn deze. De A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. De parallelbaan, 9 kilometer, 20 minuten. En een botsing op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunetten en Hagestein. 6 kilometer daar, 19 minuten extra reistijd.
4: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
2: En de 3x3 voor deze dinsdagmiddag. Priscilla, goedemiddag.
9: Hey Edwin.
2: Hallo, hoe is het ermee?
9: Ja, goed.
2: Ja, fijn. Ik heb een appje van jou gehad, want jij denkt de 3x3 opgelost te hebben.
9: Ja, samen met mijn dochter denken we het, ja.
2: Ach, wat leuk. Hoe heet je dochter?
9: Lois.
2: Lois en Priscilla. Nou, ik heb hier de zin nog één keer. Pamela, wist je dat wanneer je verliefd bent op een mooie vrouw, je eigenlijk al op mijn bestemming bent aangekomen? Welke liedjes hebben jij en je dochter eruit weten te halen?
9: Pamela van Toto, You Are My Destiny van Lionel Richie. Oh, dat was de laatste, geloof ik. En welke hadden we nou als...
10: For Your Love with a Beautiful Woman.
9: Van Dr. Who. For Your Love with a Beautiful Woman, ja.
2: Precies, dat is helemaal goed. Lekker gedaan, dames.
9: Top.
2: Ik ga ze alle 3 draaien en bedankt voor de appen.
9: Graag gedaan.

Lionel Richie en My Destiny bij Joe Silver Trap en Breakfast in America zometeen. En als ik denk aan een lekker goedkoop ontbijtje, dan denk ik direct aan de IKEA. Kan je 's morgens natuurlijk voor een euro lekker een croissantje met jam en een kopje koffie scoren. Hartstikke lekker. Maar het meest bekend daar zijn natuurlijk de gehaktballetjes, hè. En ze zijn zelfs zo populair dat er nu lollies van gemaakt worden met de vleessmaak en de vosbessensmaak. Je weet wel, die besjes die er altijd bij zitten. Ja, klinkt als een 1 april grap. Dat was het eigenlijk ook. Maar er waren zoveel positieve reacties dat die lollies er ook echt gaan komen. En ze gaan ze gratis uitdelen. In ieder geval in Zweden. En of ze ook in Nederland komen, dat is nog even de vraag. Nu muziek uit Zweden. Natuurlijk van ABBA. Hier is One of Us. Bij Joe. Hey.

0: nog heel even volhouden.
1: Langzaam maar zeker stijgen de temperaturen deze week. En voor je het weet is het ineens zomer. En dat gaan we al een beetje vieren ook.
2: De Joe Roadtrip Top 100.
1: Ja, want eind deze week temperaturen ver boven de 20 graden. Lekker zomers Pinkster weekend dus in het vooruitzicht. En helemaal als je je radio aanstaande vrijdag aanzet. Op weg naar een lekker weekendje weg. Want dan hier op Joe de hele dag met je raampje open. De zon op je gezicht onderweg naar je vakantiebestemming. De Roadtrip Top 100. Van deze maand iedere vrijdag een top 100 die jij helemaal helpt samenstellen. Dus de lekkerste liedjes voor onderweg, daar zijn we naar op zoek. Misschien wel fijne herinneringen aan een mooie zomervakantie. Gewoon lekkere liedjes voor in de auto eigenlijk. Dus stem vooral, dat kan je doen via de app van Joe. En dat kan nog tot en met donderdagavond laat. En dan vrijdag tussen 10 en 6 de Roadtrip Top 100. Ja, en als het dan toch zomer wordt, ja, mag wat mij betreft deze niet ontbreken, toch? Helemaal als je een auto hebt waar het dak van open kan. Waan je helemaal in Zuid-Europa met deze van Ricky Martin. Hier is Live in La Vida Loca.

0: Ricky Martin. Living La Vida Loca bij Joe. Het is vandaag 19 mei. Dat is de dag van de huisarts. Ja, wereldwijd wordt dat gevierd om alle huisartsen dus in het zonnetje te zetten. Dus gefeliciteerd allemaal. Ben je huisarts? Pak die stethoscoop die om je nek hangt er even af. En gebruik hem zometeen om te zwaaien en deze dag te vieren. Met Cool and the Gang, een celebration.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. De Steenmeesters.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues. En 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Odido. Social deal, restaurant deals, take one en actie bo!
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
9: Fair enough.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
16: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
19: Dat wordt genieten.
18: Ja, dus. Aldi.
20: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
0: Voordat ik hier manager...

0: soep. Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
2: Domino's. Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa.
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 118 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2+3 gratis. Walrapat textiel 1+2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Het is 4:30, het wordt een drukke middagspit waarschijnlijk. De Flitsmeister-app meldt nu al 34 files. Waarom wordt het druk? Nou, omdat er heel veel regen aankomt eigenlijk vanuit het zuidwesten. Dat trekt al behoorlijk over Zuid-Holland en Noord-Holland op dit moment. Dit zijn de 5 langste vertragingen. De A2 Maarsen-Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. De parallelbaan 35 minuten. A2 Amsterdam-Oude Rijn tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel 28 minuten. Botsing op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 7 kilometer 41 minuten. A8 van Amsterdam naar Zaandam tussen Zaanstad-Zuid en de brug over de Zaan 21. En de A27 Utrecht-Gorkum, daar tussen Rijnsweert en Nieuwegein. 6 kilometer, 25 minuten extra.
13: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
12: Op weg naar een nieuwe middagshow met Kai uiteraard. Zometeen vanaf 4 uur. Kate Bush ook, Wuthering Heights. Direct naar Cool and the Gang. Hier is Celebration.

Kate Bush en Wuthering Heights op Joe. Destijds uit de 70s, 80s en 90s. Vorige week was er een veiling van allerlei spulletjes van Whitney Houston. Er is namelijk een goed doel naar haar vernoemd. Dat zet zich in voor kansarme kids. Nou, wat is er allemaal geveild van Weile Whitney? Onder andere een kristallen bezette bodysuit en het voetbalshirt dat ze droeg bij een slotceremonie van het WK voetbal. Er is bijna 2 ton opgehaald. Nou, ik denk dat ik met gedragen sportkleding geen 2 ton ophaal. Goed gedaan, Whitney. Love Will Save the Day hoor je nu bij Joe. En daarna nog Roxette en ook D-Bars. Komt eraan.

Roxette, it must have been love. Over exact een uur is het 16:45. Dan speelt Kai in de middagshow natuurlijk weer een nieuwe editie van de Alpha Battle. Je weet wel dat letterspelletje. En heb jij de beste associaties, dan ben je de weekwinnaar. En dan win je 1000 euro. Aanstaande donderdag weet je dat dan. Nu staat Laurie bovenaan in het klassement met 7 goede antwoorden. Maar kan je daar overheen? Geef jezelf dan op voor een nieuwe Alpha Battle om 16:45.

0: Carly Simon en You're So Vain bij Joe. Nieuws van 4 uur. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zometeen onder andere de noodverordening rond het gemeentehuis in Loosdrecht is opnieuw verlengd.
0: En ook de 4 uur middagboost komt eraan. De radio is weer een half uur helemaal van jou. Is er een liedje wat ik zometeen door kan laten draaien eigenlijk? Dan kun je dat doorgeven. De Joe die staat voor je open voor de 4 uur middagboost. App hoeft niet voor deze van Michael Jackson, want die komt sowieso. Hello.

0: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
2: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
1: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week zoek je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
19: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
20: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
22: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
24: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weeker en Modifast.
25: Jongens, eten!
0: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
1: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
2: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Dit is jou. En de 4 uur middagboost hoor je na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
5: Goedemiddag. Topoverleg over kindermishandeling. Jeugdminister Mirjam Sterk gaat met alle betrokkenen instanties praten over de ernstige kindermishandeling. Vorige week, althans, toen werd het bekend in Stadskanaal. Twee moeders worden ervan verdacht een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen ernstig mishandeld te hebben. De minister vraagt zich af waarom het zo lang duurde tot er werd ingegrepen, ondanks dat er meldingen werden gedaan. De noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis in Loosdrecht wordt met 2 dagen verlengd, tot donderdagochtend 6 uur. Dat is besloten omdat het dreigingsbeeld nog steeds niet is veranderd. De verordening werd ingesteld na meerdere uit de hand gelopen protesten tegen een AZC. Bij de grote politieactie in Brabant vanochtend zijn 9 mensen opgepakt. Ze worden op dit moment allemaal verhoord. Er zijn ook allerlei spullen in beslag genomen, zoals auto's. Bij de actie waren zeker 200 politieagenten betrokken. En supporters van Willem II mogen zaterdag definitief niet bij de promotiewedstrijd in en tegen Volendam zijn. De burgemeester wil eigenlijk alle uitsupporters weghouden uit Volendam, nadat er afgelopen weekend rellen uitbraken. Na overleg werd dat besluit voor de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen teruggedraaid. Supporters van Groningen zijn donderdag alsnog welkom in Volendam. Het weer van Weerplaza, het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar wat onweer. En dat wordt morgen max 19 graden.
1: Je kan op een drukke avondspits rekenen vanavond. Vooral rondom de Randstad staan er meer files dan je gewend bent. De langste file op dit moment is de A2 naar Den Bosch. Tussen Ouderijn en Everdingen, 11 kilometer file en 40 minuten vertraging.
25: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Kai Merckx.
1: En we zijn weer van de kant. We zitten eigenlijk een beetje, ik hoorde het jou net zeggen, Jeroen, hè, morgen temperatuur stijgt al een beetje richting 19 graden. We hebben toch wat onweersbuien, een beetje regen. We zitten eigenlijk in een omgekeerd weersbeeld. Want normaal wordt het eerst heel erg warm. En daarna gaat het na een paar dagen gaat het onweren en regenen. Hè, want dan moet het allemaal even afkoelen. En nu, het lijkt wel of we het terugspoelen. Want we gaan naar het lekkere, heerlijke, hete weer natuurlijk.
5: Ja, precies. Vanaf donderdag is echt zo'n opslag. Ja, vanaf vrijdag hebben we echt hoge temperaturen. En ik heb even gekeken, komt er dan inderdaad over een paar dagen na vrijdag onweer? Wel nee, het ziet er volgende week ook nog steeds goed uit.
1: Nee, dat de hele week. Dan hebben we het maar gehad en dan daarna weer lekker weer. Fantastisch. En als je op een andere manier ook nog een boost wil gebruiken, dan kan het met muziek natuurlijk. Laat via de app van Joe even weten wat je wil horen en waarom in de 4 uur middagboost. Alice heeft dat al gedaan.
26: Gisteren met mijn moeder van 78 naar de nieuwe film van Michael Jackson geweest. We hebben samen een fantastische middag beleefd en de film was ook fantastisch. Ik wil nog even een keertje terug in die stemming komen van Michael Jackson. Don't stop.

0: en de 4 uur middagboost. Casper die is al klaar met werk, heeft nog een drukke middag voor de boeg. Ik spreek hem zo eventjes over wat er allemaal moet gebeuren. En natuurlijk welk nummer hij daar goed bij kan gebruiken in de 4 uur middagboost. En Sanne, ja, die heeft de drukte van de leven. Is net verhuisd, ziet door de bomen het bos niet meer. Of door de dozen het bos niet meer, zou je kunnen zeggen. Dus hij is ook wel toe aan even wat nieuwe energie.
1: Hey guy, mijn leven is op dit moment een complete chaos. Zou ik alsjeblieft van jou het nummer The Show Must Go On van Queen mogen horen?
2: De beste manier om je middag op te fluffen?
3: De 4 uur middagboost met Kai Merks.

0: Jasper.
1: Goedemiddag.
0: Hey, jij kan een boost gebruiken. Vertel.
1: Ja, ik zou graag Men at Work met Down Under horen. Ik ben om 4 uur klaar en ja, kan ik nog wel een boost gebruiken voor de rest van de dag.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, dan kun je nu wel weer eventjes opladen. Eventjes de riem af.
1: Ja, inderdaad.
0: En wat staat je de rest van de dag nog te wachten?
1: Ik ga waarschijnlijk nog even langs bij mijn oma die in het revalidatiecentrum ligt. Dus dat is nogal... En verder gaan we vroeg naar bed vanmorgen.
0: En gaat het met je oma wel weer de goede kant op?
1: Ja, toevallig vandaag gehoord dat ze waarschijnlijk snel naar huis mag. Dus dat is wel fijn.
0: Ach, dat is fijn. Nou, doe haar in ieder geval de hartelijke groeten, Casper. Heel veel beterschap. En hier is Down Under.
1: Super, dankjewel.

0: Earth bij Joe en Down Under. We duiken later vanmiddag in de uitkomst van een onderzoekje. Nemen we altijd mee in de middagshow een huis- en een keukenonderzoekje. Wat nog niet compleet is, dus er blijft nog wat informatie achterwege. En dat zal ook vandaag weer het geval zijn. Het geweten van de show, Jesse, jij neemt die onderzoeken mee.
1: Ja, dit is er echt eentje waar je pen en papier voor nodig hebt. Want als je dit eet, dan leef je langer.
0: Pen en papier.
1: Ja,
0: dit kan natuurlijk echt alles zijn. Als je dit eet, leef je langer.
1: Maar je wilt het wel weten.
0: Ja, natuurlijk wil ik het weten. Maar je kunt een druif, zou je kunnen zeggen, bijvoorbeeld. Een druif.
1: Nee, het is geen druif. Nee.
0: Pathé.
1: Nee, ook geen pathé. Nee.
0: Een halve brugklasser.
1: Nee, ook niet goed.
0: Ja, je kunt alles zeggen. Je kunt in principe... Ja?
2: Mijn hoed.
0: Je hoed? Een hoed?
1: Nee, het is ook geen hoed.
0: We kunnen hem ook afstrepen. Als je dit eet, leef je langer. Dit wordt nog een hele lange zoektocht. Maar we komen steeds dichter bij het antwoord. Later deze middag kom je erachter wat het is. De eindexamens zijn ook nog steeds bezig. Misschien heb je wel kleinkinderen, kinderen die ermee bezig zijn. Misschien jij zelf wel, zoals Tristan. Die zegt net eindexamen scheikunde gehad. Was helemaal niks. Nu verder leren voor Engels morgen. Weer met frisse moed verder. Dat is goed. Wel gezellig met Joe op de achtergrond. Dat dan weer wel. En Vrouwtje heeft dan weer niet per se een boost nodig, maar ik wil gewoon heel graag haar favoriete nummer horen. Nou, vooruit al.
3: Ik zou wel graag het liedje willen horen van Piesadora en Jermaine Jackson met When the Rain Begins to Fall. Dat vind ik.

0: Jermaine Jackson, Pies de Dora en When the Rain Begins to Fall. Sander en Riemke die zitten vast op de camping. En als je het bericht hoort wat ze hebben ingesproken, dan is het werkelijk vlek op vlek bij die twee.
1: Wij willen graag Hotel California horen van de Eagles. Wij zitten dan wel niet vast in een hotel, maar op de camping. We zijn hierheen gereden om het gras te gaan maaien. Want Buienraden gaf aan dat het hier droog zou blijven. Nou, niet dus. Plus dat onze auto gisteren door de ANWB is geconstateerd dat de dynamo ook bijna kapot is. Dus wij zitten hier vast. Dus wij kunnen wel energie gebruiken.
0: Ja, oké. Okay. Zij zijn daarheen gereden, zeg je, om het gras te maaien op de camping.
2: Ja.
0: Waarom rij je naar een camping? Anders is zo de noodzaak om gras te maaien.
3: Misschien dat ze op een grasmaaier daarheen zijn gegaan.
0: Kan ook nog. Eh? Ja, of dus hun gras thuis was zo nat. En dan kun je het niet maaien. Dan verstopt het onder de machine. Ze hebben een plek opgezocht waar het droog was. Dat was de camping. En toen wilden ze daar heel graag het gras gaan maaien. Ja, ik heb hier toch nog een paar vragen bij. Dus als daar nog antwoord op kan komen, Sander, heel graag. In de tussentijd, je hebt even tijd om te reageren. Eagles en Hotel California.

0: Hotel California. Naar aanleiding van dit bericht kregen we eigenlijk... of althans, ik moet het anders zeggen. Dit nummer is gedraaid omdat Sander het aanvroeg in de 4 uur middag boost via een bericht. Hij sprak het volgende in.
1: Wij zitten dan wel niet vast in een hotel, maar op de camping. We zijn hierheen gereden om het gras te gaan maaien.
0: Ja, en daar had ik vraagtekens bij. Wij zijn naar de camping gereden om het gras te maaien. Heb je dan zo de neiging om gras te gaan maaien en zoek je een plek op waar het droog is? Of hoe zit dat precies? Maar Sander heeft nog gereageerd via de app van Jody. Zegt nee, we hebben een eigen sta-caravan en het gras staat hoog. Bij Kavel kun je dat zelf doen. De camping kan het ook voor je doen. Maar rekent daar €400 per jaar voor. Hallo zeg.
2: Godverdikkie.
0: Dus dan moet je inderdaad wel eens naar de camping om het gras te gaan maaien natuurlijk. Ja. En Erik die vraagt nog in de app van Joe. Hey, kunnen we dan ook even ome Henk draaien met op de camping? Dat gaat echt te ver, excuus. andere zaken die voorbij komen en zo meteen aan de hand zijn... is de Alphabattle natuurlijk. Je kunt €1000 winnen bij de Alphabattle. Moet je wel de hoogste score van de week geven natuurlijk. Je kunt je aanmelden na het nieuws van 4:30. Dus pak de app van Joe er alvast bij. En muziek van Starship hoor je ook zo.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
8: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
10: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
11: Kippie.
9: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
15: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
18: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
21: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
22: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
21: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump.

0: soep.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
0: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
0: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Het is bewolkt en regenachtig met maximaal 17 graden. Morgen van hetzelfde, maar dan iets warmer. Het wordt zo'n 19 graden volgens Weerplaza. En Starship hoor je naar het nieuws van 4:30, Jeroen.
11: Goedemiddag. De Tweede Kamer slaat alarm hierom. Om het luchtalarm. Gisteren maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 wordt wegbezuinigd en volledig wordt vervangen door een NL-alert. De meldingen op je mobiele telefoon. Maar een meerderheid van de Kamer is daartegen. Zij vinden dan dat er te weinig rekening wordt gehouden met ouderen of mensen die hun telefoon niet de hele dag bij zich hebben. Het is binnen handbereik. Het komt eraan. Het Pinksterweekend met prachtig weer. Maar de zon en de hoge temperaturen zijn dit weekend niet het enige weersverschijnsel waar we volop van kunnen genieten. De kans is namelijk groot dat we lichtende nachtwolken te zien krijgen. Dat zijn wolken die licht lijken te geven. Het is echt een bijzonder weerfenomeen. Blijf zaterdagavond, dit is een gratis advies, dus net wat langer in de tuin zitten of op het terras, waar je ook bent. De wolken zijn namelijk het best zichtbaar ongeveer 1,5 uur na zonsondergang.
12: Nou, het is dat je het zegt, maar nu moeten we wel natuurlijk.
11: We moeten.
12: Dan blijven we zaterdag lekker op het terras zitten langer of in de tuin. En dan lekker even wat drinken erbij. En dan gaan we eens even naar boven kijken. Ja, ik zie hier een foto van op mijn scherm. Het ziet er prachtig uit, hè?
11: Waanzinnig.
12: Het loopt echt fantastisch over van inderdaad een beetje bruinig naar geel, naar groen, naar blauw, naar weer donker. Ja, het is echt prachtig is het. Nou, ik... Blijf lekker zitten hoor, in het tuintje. Fantastisch. Ja, het zal mijn tijd wel duren.
11: Als jij dan voor komende zaterdag een drankje uitkiest, kies ik voor jou een klein hapje erbij.
12: Oh,
11: dat is... Want dat komt eraan. En het begon als een 1 april grap. Maar dankzij vele positieve reacties komt die er echt. En dan hebben we het over dat wat jij kan eten komende zaterdag. Een Zweeds gehaktbal lolly. Zweedse gehaktballetjes lolly.
12: Okay.
11: Van de IKEA.
12: Ach, ja. Het is een gehaktbal op een stokje, of wat moet ik voor me zien?
11: Dat is het. Een lolly op een stokje met vlees- en vossenbessensmaak. Er worden er 1 miljoen van die lollies gemaakt door IKEA in samenwerking met dat lollymerk Chupa Chups.
12: Ja, zeker. Ja.
11: Die worden verspreid, die 1 miljoen lollies, in alle IKEA-winkels over de hele wereld. Ze zijn niet te koop. Ze worden gratis uitgedeeld. Oh, niet vanaf zaterdag. Dan ben je te vroeg. Vanaf 20 juni pas.
12: Oh, vanaf 20 juni. Ach, zit ik tegen die tijd weer gewoon lekker in de tuin.
11: Ja.
12: Mij het schelen.
11: Ja.
12: Fantastisch. Maar gratis uitdelen.
11: Gratis uitdelen.
12: Je kunt gewoon lekker gaan proeven vanaf 20 juni.
11: Ja.
12: Maar je moet niet lang met een kar bijvoorbeeld langs dat enorme schap. Zo van de IKEA lolly met elkaar te zetten. Je kunt hem halen bij schap A, rek 24.
11: Ja, dat moeten we nog bedenken. Want dit is het heugelijke nieuws. Maar gisteren werd ook bekend dat er 850 banen verdwijnen wereldwijd bij IKEA. Dus minder mensen om die dingen uit te delen.
12: Oei. Nou goed, dan gaan we nog maar even zien hoe het afloopt met die IKEA-lolly. De Zweedse gehaktballen-lolly. De tweede ronde van de week van de Alphabet Battle staat voor de deur.
13: Dit is Joe met Kai Merks.
12: En ik speel met de letter die helemaal past bij de waan van de dag. Aanmelden kan over 6 minuten. En dit is We Built a City.

Eventjes een vooruitblikje naar het weer later deze week. Want het wordt fantastisch. Het wordt tropisch. Misschien zit je al te wachten op je vakantiegeld om een lekkere vakantie te boeken. Is aan het einde van deze maand ook weer zover. Maar we hadden het laatst al over. Hoeveel mensen gebruiken dat geld nou echt voor een vakantie? Nou, bijna 2 op de 5 Nederlanders gebruikt het om te sparen. En dus helemaal niet voor vakantie. Nou moet ik zeggen, het maakt mij in principe niet zo heel veel uit wat je met dat geld doet. Want als je de hoogste score van de week hebt, dan krijg je van mij in ieder geval 1000 euro. Dat komt nog eens bovenop je vakantiegeld. En dan kijk je zelf maar wat je daarmee doet. Kun je in 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden geven? Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Mag je aanmelden in een bericht met de app van Joe? Stuur even je naam. Over 4 minuten een nieuwe ronde naar David.

0: minuten na een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Spelen we met Melissa. Hallo Melissa.
1: Hallo.
0: Hey, jij wilt een nieuwe opleiding beginnen. En dat is een nijopleiding. Wat is dat?
1: Klopt, ja. Dat is een opleiding. Het heet neuro-emotionele integratie.
0: Okay.
1: En daarbij kan je trauma's of problemen of klachten oplossen door middel van het onderbewustzijn.
0: Oh, wat goed dat je zo'n opleiding wil volgen. Want er zijn natuurlijk veel mensen mee geholpen, kan ik me voorstellen. En mag ik vragen, wat kost zo'n opleiding?
1: Die is niet heel goedkoop. Die is €3434.
0: Specifiek? Vonden ze dat het gewoon een leuk getal? Is het afgerond naar een leuke getal? Of is het echt zo?
1: Ja, ik denk een beetje spiritueel.
0: €3434. Oké, dus daar gaan we voor spelen, neem ik dan aan, toch?
1: Zeker.
0: Kijk,
1: ik ben
0: helemaal
1: zenuwachtig.
0: Kind is nergens voor nodig. Maar het kan misschien wel de juiste druk even geven om goed te presteren. Dat kan. Een beetje gezonde spanning, dat is ook goed. Laten we eens even kijken of we in ieder geval dat startkapitaal van €1000 kunnen aanbieden. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdag de hoogste score, dan win je €1000. Omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
1: Dat is altijd leuk.
0: Dat is al goed. En ik wil graag meer dan 7 goede antwoorden.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Je mag gaan spelen met de letter D van dinsdag.
1: Oh, die lijkt me lastig.
0: Oh, we gaan het zien, we gaan het zien, we gaan het zien. 30 seconden vanaf nu, succes.
1: Dankjewel.
0: Een automerk.
1: Dodge.
0: Een sprookjesfiguur.
1: Disney.
0: Een politicus.
1: Dom.
0: Een stad.
1: Drenthe.
0: Een muziekinstrument.
1: Duk.
0: Een voetballer. Kom ik ook nog mee?

0: Een sprookjesfiguur, daar zei je Disney. Dat was wel lekker makkelijk. Daar heb je de hele stal even bij elkaar gepakt. En daar zit vast iets tussen met de D. En dat klopt ook. Door een roos had je daar bijvoorbeeld kunnen zeggen.
1: Oh ja, tuurlijk, ja.
0: Of draak staat hier. Nou, dan moeten we er ook maar geloven. Een politicus, daar had je Donald Trump kunnen zeggen. Dylan Jesselgus als stad Den Haag. Muziekinstrument, drum bijvoorbeeld. Of een didgeridoo hadden we ook nog.
1: Ah, ja.
0: Ja, zullen we kijken naar een score?
1: Nou, doe maar.
0: Ik hoef niet ver te tellen. Ik zie één goed antwoord eigenlijk. Eén goed antwoord, ja.
1: Helaas.
0: Helaas. Wel succes met de studie, Melissa. Wel fantastisch dat je dat gaat doen, hoor.
1: Dankjewel.
0: Ja, alleen geen 1000 euro van mijn kant. Dat is wel meer zuur natuurlijk. Meer dan 7 goede antwoorden. Daarvoor ben ik op zoek naar voor die 1000 euro. Wil je meespelen? Morgen 4:15 een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Stuur je naam in een bericht met de app van Joe.

0: show and always. De middagshow met Guy. Ik zag een bericht binnenkomen in de app van Joe van Roel. Dat heeft hij ingesproken.
1: Hey, ik heb even een vraagje. Pas hadden jullie het heel vaak over bulterig Timmy. Ja. En dat was heel leuk om dat nieuws te volgen. Nou zag ik pas een klein nieuwtje voorbij komen. En ik was heel benieuwd of jij en Jeroen het er al over hadden gehad. Want ik denk dat het dan even de moeite waard is om dat nieuws aan te stippen.
0: Ja, ik had eigenlijk wel gedacht, het is wel goed met Timmy. Ik kreeg een beetje slappe zak van Timmy om een duur. Dat ik dacht van, ja, daar heb je hem weer. En dan komt hij weer terug en dan stuur we weer weg. En dan komt hij weer terug en dan gaat het niet goed. En dan wordt er een boot omgebouwd en dan wordt hij weggezet. En dan komt hij niet verder en dan gaat hij weer terug. En dan gaat hij weer dood en dan weet ik veel wat. Maar er is inderdaad nog meer nieuws over Timmy. En we hebben hem op de voet gevolgd inderdaad. En helaas, spoiler alert, Timmy is overleden afgelopen weekend. Maar vandaag was er weer iets in het nieuws over Timmy. Ja, ik dacht, dit is wel klaar, maar er is weer iets in het nieuws. Ik zal Roel zo meteen eventjes bellen, want ik heb iets bedacht. Laten we daarna het onderwerp Timmy voor eens en voor altijd afronden. Ik denk dat het daarna, na het nieuws van vandaag, is het wel echt klaar met Timmy, denk ik. Na het nieuws van 5 uur en ook muziek van Bryan Adams, hoor je zo.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: De musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers, ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
7: Honor the craving.
8: Domino's.
9: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de

0: het.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Dit is Jan. Ryan Adams, na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
4: Goedemiddag. Er zijn 3 Nederlanders opgepakt door het Israëlische leger. Het gaat om een activiste en 2 journalisten van BNNVARA. Ze waren aan boord van een schip dat onderweg is naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Het is niet duidelijk hoe het met ze gaat en waar ze naartoe worden gebracht. Jeugdminister Mirjam Sterk wil weten waarom er zo laat werd ingegrepen bij een kindermishandeling in Stadskanaal. 2 moeders werden vorige week opgepakt omdat ze een meisje van 6 en een jongen van 7 zouden hebben mishandeld. Er waren vooraf al meldingen van mishandelingen gedaan. De minister wil nu van alle betrokken instanties horen wat er met die meldingen is gebeurd. En het zal schrikken zijn voor de Belgen aan de benzinepomp, want de prijs voor een liter benzine ligt daar vanaf morgen voor het eerst in jaren boven de 2 euro. 6 cent hoger dan vandaag. Maar dat is nog altijd een stuk goedkoper dan bij ons. Hier is de literprijs van benzine 2,63 euro. Ook diesel wordt duurder in België. Een liter kost vanaf morgen 2,19 euro. Het weer van Weerplaza, het is bewolkt. Vanuit het westen gaat het regenen. Oh, hier komt het met bakken naar beneden, zie je.
3: Ja, het is hier echt flink aan het regenen. We hebben hier uitkijk op de uitgang, zeg maar, van het pand waarin we zitten. Er staan nu mensen onder het afdak om te kijken of ze de oversteek gaan maken. Zo gaat het eerste keer. Wat ook echt weer echt overdreven is, maar oké.
4: Okay. Ja, maar ze hebben wel een aangename temperatuur, zo'n 17 graden.
3: Ja, dat bedoel ik. Niks te klagen, dat is altijd lekker.
4: Het weer van morgen, buien met hier en daar wat onweer. En het wordt morgen wat warm. Iets fijner om in de regen te staan. Het wordt morgen 19 graden.
3: Kijk, dat is toch wel lekker. Ja. En met ruim 900 kilometer file is het echt druk op de weg. Heeft natuurlijk ook wel te maken met dat weer. Dus hou er rekening mee als je nu nog moet vertrekken. De langste file op dit moment zijn er 2. De A2 naar Oude Rijn tussen Vinkeveen en Utrecht Centrum. Leidse Rijn, 15 kilometer file en 50 minuten. En de A9 naar Alkmaar tussen Rottepolderplein en Heemskerk. 11 kilometer file en daar een uur vertraging.
2: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Kai Merks.
3: Dus dat kan eigenlijk van alles zijn, hè? Wat is jouw favoriete vakantienummer? Daar gaat het eigenlijk over. Misschien ga je wel voor Barry White. Hoor je zo naar Brian.

0: Je hoort hier de hele dag door bij Joe het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s... met Charles en Eddie en Would I Lie to You over een paar minuten. Later deze middagshow hoor je het de uitkomst op een onderzoek. Want we nemen elke middag nemen we een onderzoekje mee, en want we onderzoeken natuurlijk heel veel. Het is wel leuk om eens even in te zoomen op van die onderzoekjes die over van alles en nog wat kunnen gaan. Vandaag, en dat is wel eventjes heel goed, we kunnen echt levens gaan redden vandaag. Want het onderzoek heeft te maken met eventueel langer kunnen leven. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, en met eten, want als je dit eet, dan leef je langer.
0: Ja. Dat is ook fantastisch, hè? Dat je iets moet gaan eten om langer te leven. He, hier had ook kunnen staan, deze activiteit moet je gaan doen om langer te leven. Dan dacht je alweer, problem, maar dit is gewoon lekker zitten en lekker eten. Heel benieuwd, maar het kan natuurlijk ook van alles zijn. Als je dit eet, leef je langer. Ik zeg maar iets, een appel.
1: Nee,
0: we strepen gewoon al even wat, het is zo breed. Even wat antwoorden al afstrepen. Hondensaté.
1: Hondensaté? Nee.
0: Heb jij ook wel eens misgepakt in de supermarkt? Dat ligt in de diepvries, ligt dat gevaarlijk dicht bij elkaar. Heb je dat al eens opgemerkt?
1: Ja, nee. Klopt.
0: Ja, wel. Ik ben bijna een keer thuisgekomen met hondensaté. Het is dat ik nog een keer goed in mijn mandje keek. Dat ik dacht van, waarom staat hier eigenlijk een hond op? En toen ging ik kijken en dan, het was hondensaté.
1: En dat lag...
0: Maar dat ligt dan naast, zeg maar, de mensensaté.
2: Maar,
0: dat kan niet.
2: Ook op een stokje.
0: Ook op een... Ja, maar precies hetzelfde. Precies dezelfde verpakking.
1: Ze hebben dus bij mij in de supermarkt hebben ze gereorganiseerd in het vriesschap. Oh. Waardoor waar eerst de normale saté was, daar ligt nu inderdaad de dierenvoeding.
0: Ja, daar ligt het, ja, maar ja, dit is echt... Dus pas op met, ja. Met hondensaté. Of überhaupt saté als je het gaat kopen. En wat verder nog een antwoord kan zijn, ik dacht nog een meetlint. Ik weet het niet. Het kan echt anders zijn.
1: Nee, ook
0: zijn.
1: Niet goed.
0: Nee, oké. Okay. Als je dit... eet, dan leef je langer. Het antwoord om 5:50 over ongeveer een klein uurtje krijg je dat allemaal te horen.
1: Oké.
0: Ik zag een bericht binnenkomen van Roel in de app van Joe.
3: Hey, ik heb even een vraagje.
0: Ja?
3: Pas hadden jullie het heel vaak over bulterig Timmy.
0: Klopt.
3: En dat was heel leuk om dat nieuws te volgen.
0: Oké.
3: Okay. Nou, zag ik pas een klein nieuwtje voorbij komen. En ik was heel benieuwd of jij en Jeroen het er al over hadden gehad.
0: Mm.
3: Want ik denk dat het dan even de moeite waard is om dat nieuws aan te stippen.
0: Het is natuurlijk nieuws wat we allemaal op de voet hebben gevolgd de afgelopen maand. Maar eigenlijk, ik moet zeggen, ik begin een beetje Timmy moe te worden. Of dat was ik eigenlijk al. Want Timmy, ja, was ook hardnekkig. Die spoelde alsmaar weer aan. Terwijl hem echt wel goed op weg hielpen door hem echt op bepaalde punten af te zetten van, en nu kun je de zee weer op, Timmy. Go, go, go, go. En dan lag hij weer een dag later. Lag hij weer op het strand. Lag hij weer te spartelen. Ik denk, Timmy, ga nou toch dat water in. Je weet toch wat het best voor je is. Inmiddels zijn we op het punt dat er zoveel gekkigheid is, dat ik zeker weet dat ik de meest rare nieuwskoppen kan opnoemen. En dat je dan niet eens meer kan onderscheiden of het echt is of niet. Dus ik dacht, dat is wel een leuke test. Ik bel Roel zo even over 3 minuten. Ik leg hem wat koppen voor. En dan moet hij inschatten of het inderdaad een echte kop is rondom het nieuws van Tim. Of dat ik het zelf bedacht heb. Bijvoorbeeld iets van, vrouw laat walvis in haar nek tatoeëren als ode aan bulterig Timmy. Echt of niet?

0: Hallo Roel.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hey, hallo Roel, welkom in de show.
1: Ah, dankjewel, dankjewel.
0: Jij hebt, ik ging even uit van het bericht wat jij stuurde. En daarin mag ik misschien concluderen dat jij vaak naar de middagshow luistert bij Joe.
1: Wel regelmatig, ja.
0: Dank daarvoor. En je hoorde ons heel vaak over Timmy. En dat vond je leuk om te volgen. De bulderige Timmy die was aangespoeld. Ja. En jij had het erover dat we misschien wel weer even wat moeten bespreken. Omdat er is weer nieuws over.
1: Ja, ik denk het wel. Weet je wat was? Ik was gisteravond lekker aan het koken.
0: Nou?
1: En ik ging een pastaatje maken.
0: Heerlijk.
1: En toen zag ik zo'n kipfiletje op mijn snijplank liggen, weet je wel.
0: Ja?
1: En ik zat naar die vorm van het kipfiletje te kijken en ik moest gewoon aan Timmy denken. Ja. Dus ik dacht, ik ga de mannen van Joe even appen.
0: Ja, of we het al meegekregen hebben. Ja.
1: Ja,
0: en,
1: precies.
0: En dan gaat het waarschijnlijk over het nieuws van vandaag, waarin die man poseert bovenop bulterig Timmy. Toch?
1: Ja, inderdaad. En vooral toch... dan wat voor Timmy, hè?
0: Ja, het is ongelooflijk. Ja, dus Timmy is inderdaad, afgelopen weekend kwam dat nieuws naar buiten, is overleden, is ergens aangespoeld. En nu zijn er mensen die op Timmy klimmen om met Timmy om de foto te gaan. Het is toch echt een krankzinnig verwoorde rol.
1: Het is vreselijk. Vooral dan dat je de hele tijd dat nieuws hoort met reddingsacties hier en daar, een onderwateraquarium.
0: Ja.
1: En dan nu het nieuws, een man die poseert op een dode Timmy.
0: Ja. Inderdaad, ja. En we zijn echt van hem gaan houden.
1: Ja, nou inderdaad, hij heeft een plekje in mijn hart, absoluut.
0: Ik begrijp dat door zo'n kipfilet ineens dan heel dichtbij komt.
1: Ja, dat raak je dan wel.
0: Weet je wat ik dacht, Roel? Er zijn natuurlijk inmiddels zoveel nieuwtjes over Timmy. Ik ga jou 3 krantenkoppen voorleggen. Jij mag zeggen of ze waar of niet waar zijn. Sommige heb ik zelf bedacht, sommige zijn misschien waar. En als jij ze alle 3 goed hebt, dan mag je van mij een dagje naar het Dolfinarium.
1: Oké, deal.
0: Oké. Dat is misschien wel toepassen. Is daar budget voor? Kijk even of er budget voor is.
2: Ja, tuurlijk.
0: Het is nu al gezegd.
2: Rouwfonds.
0: Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor, Roel?
1: Ik zit klaar. Kom maar.
0: Oké. Het is tijd voor Timmy's Trivial Time. Leuke triviale feitjes over Timmy. En dit is de eerste nieuwskop, Roel. Let goed op. Een Duitse bakker lanceert Timmy-torte. Dat is een taart in de vorm van een bultrug en die vliegt de winkels uit. Is het waar of niet waar?
1: Absoluut niet.
0: Het is waar. Het is waar. Ja, het is echt waar. Het was een chocoladetaart in de vorm van een walvis met Timmy als tekst erop. Helaas.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, het is echt waar. Ik wil wel voor de lol wil ik die andere 2 nog doen, maar het dagje Dolfinarium gaat aan je neus voorbij natuurlijk.
1: Ja,
0: je mag
1: helaas
0: verder spelen voor een Joe prijzenpakketje.
1: Oh, dat doe ik graag aan mee.
0: Oké. Nieuwskop 2. Een Berlijnse DJ die brengt een remix uit met echte geluiden van bultrug Timmy. Waar of niet waar?
1: Waar.
0: Het is niet waar. Oh. Nee, het is niet waar. Maar het had wel gekund. Laatste krantenkop nog. Een vrouw laat een walvis in haar nek tatoeëren als ode aan bultrug Timmy. Is het waar of niet waar?
1: Ja, dat was mijn moeder, dus dat is waar.
0: Het is wel waar. Ja, het is wel waar. Het is op de achterkant van haar hoofd. En ze heeft kort haar, dus je ziet hem goed zitten. Dus bij deze waren de 3 krantenkoppen. Nou, je krijgt, omdat je leuk hebt meegedaan, het Joe prijzenpakketje komt je kant op. Roel van harte gefeliciteerd.
1: Dat vind ik lief.
0: Ja, en super. Nog even een afsluitende boodschap voor iedereen namens Bob via de app van Joe. Die zegt, geen klimmie op Timmy. Zo is het. Roel, dankjewel. Wat ga je vanavond eten?
1: Pasta zonder kip deze keer.
0: Smakelijk eten alvast.

0: nieuws van 17:30 komt eraan, Jeroen.
1: Ja, ik heb met regelmaat waarschuwingen in het nieuws. Nou, ik heb er weer eentje. Opletten als je deze zomer op vakantie gaat naar Spanje.
0: De muziek van Survivor, Eye of the Tiger, hoor je ook zo. Gek op

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
14: Oranjefans opgelet, KPN.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendo.nl.
2: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
8: Kippie.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
11: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Het is bewolkt en regenachtig met maximaal 17 graden. Morgen van hetzelfde, maar dan iets warmer. Het wordt dan zo'n 19 graden. En het is enorm druk op de weg. Want er staat meer dan 1000 kilometer file op dit moment. Twee langste files. De A2 naar Den Bosch tussen Utrecht, Papendorp en Everdingen. 12 kilometer en 48 minuten. En de A9 naar Alkmaar tussen Rottepolderplein en Heemskerk. 12 kilometer en ook daar 48 minuten. En Survivor hoor je na het nieuws van 5:30. Jeroen.
14: Goedemiddag. Als het luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt, dan moet er een echt goed alternatief komen. Dat zegt minister Van Weel van Justitie vandaag. Gisteren wilde hij het luchtalarm nog wegbezuinigen en vervangen voor een NL-alert, meldingen op je telefoon. En daarop kwam vandaag veel kritiek vanuit de Tweede Kamer. De minister geeft nu toe dat dit problemen oplevert, zo'n NL-alert, voor mensen zonder telefoon of als de mobiele netwerken uitvallen. Let op je snelheidsmeter in je auto als je deze zomer op vakantie bent in Spanje. Deze zomer worden in Spanje namelijk nieuwe flitspalen in gebruik genomen, met camera's die op 200 meter afstand al je snelheid kunnen meten. Last minute remmen heeft dus geen zin meer, want voordat jij de camera ziet, heeft de camera jou al gezien en je snelheid gecontroleerd. En dat geldt trouwens ook voor motorrijders, die worden door de huidige radarsystemen nog wel eens over het hoofd gezien. Tot slot, Brazilië heeft er een nationale feestdag bij. Althans, dat gevoel krijg je na de bekendmaking van de selectie van het Braziliaanse elftal, voetbalelftal voor het WK dat binnenkort begint. Gebeurde allemaal, die bekendmaking, tijdens een live uitzending in een zaal bomvol journalisten. Maar de spanning was om te snijden, want zou Neymar meegaan? Ooit een absolute topspeler, maar de laatste 2,5 jaar speelde hij geen enkele interland. Bondscoach Ancelotti van Brazilië noemde één voor één de namen op van zijn WK-selectie. En het duurde even, maar toen klonk deze naam.
15: Neymar Junior Santos.
14: En er volgde een ingetogen blijdschap van de neutrale journalisten. Sommigen hadden stokjes meegenomen om even een partijtje te drummen.
13: Oh.
14: journalisten. Wij hebben geen mening.
13: Journalisten, wij blijven altijd neutraal. Oh, maar zelfs stokjes meegenomen. En allemaal voor die ene naam natuurlijk. Morgen leveren Koen en Sander hun smartphone in het kader. Daarvan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd. Wat is de schermtijd van iedereen hier een beetje in de studio op dit moment? Want misschien kan een van ons hier ook wel een digitale detox gebruiken.
8: Dit is Joe met Kai Merks.
13: Uit de 70s, 80s en 90s. Miami Sound Machine na Survivor. Dit is Eye of the Tiger.

0: Koen en Sanders. Morgenochtend precies om 8 uur leveren ze een smartphone in om even helemaal in het analoge leven te duiken. Tom Coronel is gezellig van de partij. Gisteren vertelde Kees Kwakman dat hij ook mee wilde doen. Die spreken ze ook regelmatig in de Koen en Sanders show. Omdat, ja, zei hij zelf, zijn schermtijd van gemiddeld 7 uur wel iets lager kan. Toen dacht ik eigenlijk, misschien even een mooi momentje om een rondje schermtijd te doen in de studio eventjes. Jeroen, jouw schermtijd?
1: Vorige week 3,5 uur.
0: 3,5 uur? Ja, dan pakken we even vorige week. 3,5 uur. Deze week is niet 3,5. Oké. Okay. En wat is dan jouw meest gebruikte app?
1: Flitsmeister. En Google Maps zet ik altijd tegelijkertijd aan.
2: Ah, voor als je in de wagen zit.
1: Ja, zeker.
2: Voor die Flitsmeister. Ja. 3,5 uur. En hoe lang heb je dan Flitsmeister gebruikt?
1: Heen en terug. Hier naar Amsterdam, naar thuis.
0: Dat is eigenlijk een flink gedeelte van jouw schermtijd.
1: Ja, 1,5 uur.
0: Ja, precies, ja. Oké. Ik zit zelf op 3 uur en 4 minuten.
1: Oh?
0: Ja, we zitten ongeveer
1: wel. Kapot.
0: 3 uur en 4 minuten. Ja, ik regel er onder andere de verwarming mee, zeg maar, thuis. Je hebt best wel veel dingen die dan met een app werken. Ik heb bijvoorbeeld ook een spel gespeeld, wat dan werkt met je telefoon. Dan krijg je vragen op je telefoon. Outsmarted heet dat spel. Heel erg leuk spel. En dat was al een half uurtje duurt dat spel. Dus dat is dan een half uur. Instagram staat bij mij op 1.
1: Oh.
0: Zeggen. Het geweten van de show. Jesse, bij jou ook even kijken. Leuk.
3: Ja, ik zit wel wat hoger dan.
0: Wat dan?
3: Even kijken. Ik zit op 5 uur en 3 minuten.
0: Hoe? 5 uur en 3 minuten?
3: Per dag.
0: Per dag? Gemiddeld.
3: Ja.
0: En wat doe je dan zoal?
3: Dat ja, jullie hebben allemaal praktische dingen. Ik heb vooral gewoon TikTok en Instagram.
1: Moet je niet werken? Wat is dit nou weer?
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar je zou bijna mee moeten doen vanaf morgen. Of voel je daar niks voor?
3: Nee.
0: Nee, dat snap ik ook.
3: Nee, ik kan geen afstand nemen. Hè. Nee. Wat ga ik dan doen met die 5 uur op mijn dag?
0: Nou, precies, ja. Dus dan zou je het ook kunnen zien. Hoe ga ik die 5 uur dan invullen? Dat is ook een hap in de week. Gemiddeld 5 uur per dag. Nou, dat klopt, ja. Nou goed, als je dan je smartphone inlevert, dan moet je ineens over van alles extra gaan nadenken natuurlijk. Want je doet zoveel met dat ding. Kwamen ze vanochtend ook achter in de Koen en Sander show. Toen spraken ze de luisteraar Marijn. En zij doet gezellig mee met de actie. Maar ze attenteerden de heren ook even op een klein detail.
4: Ik had geen wekker.
5: Nee, maar...
4: Lastig.
0: Oh god, een wekker!
5: Ja, wekker!
0: Yeah. Een wekker!
2: Even naar de HEMA.
0: Shit!
4: Ja, zo'n analoge wekker heb ik nu.
0: Marijn, wat een goeie. Die moet ik ook nog regelen vandaag. Ja, dus benieuwd of ze deze week überhaupt nog in de studio verschijnen zonder wekker natuurlijk. Spannend. Morgenochtend vanaf 6 uur de Koen en Sander show.

is eigenlijk echt een perfect nummer voor bij deze weersomstandigheden. Vind je niet? Ik vind dit... Als ik zo hier nu naar buiten kijk, in Amsterdam in ieder geval. Het waait een beetje, het regent. Het is echt weer voorbij 74, 75.

0: vannacht natuurlijk een huis- en keukenonderzoek dat we meenemen. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, als je dit eet, dan leef je langer.
0: Ja, ik denk, ja, dit kan echt van alles zijn natuurlijk. We kunnen alle kanten op. Ik denk artisjok. Ik weet niet. Ik dacht in ieder geval van tevoren, het zal niks voor de hand liggend zijn waarvan wordt gezegd dat het dan gezond is. Bijvoorbeeld iets in de fruitcategorie of groentecategorie. Daar ben ik dan, nou ja, de groente ben ik dan wat meer ingedoken. Maar dan denk ik, ja, het zal wel iets raars zijn wat je niet verwacht. Dus ik denk artisjok.
1: Het is geen artisjok in ieder geval.
0: Oké. Jeroen, jouw antwoord?
2: Ja, ik denk een boek over gezond eten.
0: Een boek over? Oh, als je dat eet.
2: Heb je in één keer al het gezond eten bent.
0: Dan leef je langer.
2: Ja.
0: Een kookboek, zou ik kunnen zeggen.
1: Kookboek. Nee, geen kookboek op eten.
0: Grietje die zegt een ei.
1: Nee, ook geen ei.
0: Gezond. En Mira die zegt avocado's.
1: Ook niet goed.
0: Daar wordt het ook over gezegd, maar het is ook niet goed. Of althans, het is misschien wel goed, maar het is niet... Het is niet antwoord op het onderzoek in ieder geval.
1: Nee, precies.
0: Als je dit eet, leef je langer. Het antwoord om 6:10.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
8: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: Inbouwapparatuur.nl, de inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op

0: en vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
11: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
15: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
14: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
15: Nee, Greenwave. Greenwave.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
17: Ja?
16: Waar bel je nu mee aan?
17: Je Ring, videodeur. Ja.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
19: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Greenwave.
20: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
21: Honor the craving.
22: Domino's.
23: Dit is jouw.
24: Bob Marley en de Wailers, na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
25: Goedenavond. Er moet een alternatief komen voor het luchtalarm. Dat zegt justitieminister Van Weel. Hij kreeg veel kritiek vanuit de Tweede Kamer omdat hij van het luchtalarm af wil. Maar dat is volgens de minister namelijk een ouderwets ding.
26: Dit is eigenlijk een vrij dom apparaat. Er wordt op een knop gedrukt lokaal en dan gaat er een geluid af. Het liefste wil je natuurlijk veel meer gerichte informatie meegeven aan mensen. Nou, daar zijn met technologie echt wel dingen te verzinnen. Dus daar gaan we naar kijken nu.
25: Van Weel wilde in eerste instantie het luchtalarm vervangen door NL-alerts. Maar dat vindt de Tweede Kamer geen goed idee, omdat het mobiele netwerk vaak kan uitvallen of wel eens kan uitvallen. De minister is het daar nu mee eens en gaat op zoek naar een aanvullende oplossing naast het NL-alert. In Roosendaal zijn honderden verwaarloze dieren gevonden, meldt Omroep Brabant. Het gaat om vogels, knaagdieren, lama's, een stokstaartje en ook een stinkdier. Niet alle dieren hebben het overleefd. De politie heeft iemand aangehouden. Door met sport, tennis, een nieuwe dreun voor Carlos Alcaraz. Na Roland Garros mist hij ook dit jaar Wimbledon. Het toernooi dat won hij al 2 keer eerder. Wimbledon begint dit jaar op 29 juni. Maar Alcaraz is tegen die tijd nog steeds niet hersteld van zijn polsblessure. En in het Belgische Halle zijn duizenden flessen lachgas gestolen van de politie. Vorige maand werd er in België een drugsbende opgerold die lachgas verkocht. Omdat de politie te weinig opslagruimte heeft, werden de 7000 flessen opgeslagen in dezelfde loods als waar ze werden gevonden. Er kwam wel een nieuw slot op de deur, maar het heeft niet geholpen, want dieven hebben de hele loods leeggehaald. Het weer van Weerplaza vanavond en vannacht buien bij 11 tot 12 graden. En ook morgen buien met hier en daar wat onweer. Het wordt morgen 16 tot 19 graden.
0: Door het slechtere weer en de dinsdagspits is het nog steeds erg druk op de weg voor dit tijdstip. Twee lange files, de A9 naar Alkmaar tussen brug over het zijkanaal C en Heemskerk. 11 kilometer en 48 minuten vertraging. En de A27 naar Gorkum tussen Hilversum en Lunetten. 10 kilometer file en daar 51 minuten.
1: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Kai Merks.
0: Als je dit eet, leef je langer. Antwoord over 6 minuten.

0: show met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Heart. And all I want to do is make love to you. Ik ben Kai, dit is de middagshow. En ik bel over een paar minuten even met Paula. Want komende vrijdag hoor je hier de Roadtrip Top 100. En Paula heeft haar favorieten al doorgegeven. En daar zit een nummer in wat ik zo eventjes ga draaien. Maar eerst antwoord op een onderzoek. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, als je dit eet, dan leef je langer.
0: Wat al gezegd is, een artisjok, een ei, avocado's, appel en een boek over gezond eten. Dat is allemaal niet goed. Elin die zegt een sappig biefstukje.
1: Nee, is ook niet goed.
0: Renette.
2: Elke dag een handje nootjes eten.
0: Ja, dat is ook, klinkt ook bekend in de oren, ja.
1: Nee, ook niet de uitkomst van dit onderzoek.
0: Oké. Rob.
3: Langer leven. Eet mosselen. Nieuwe haring. Garnalen. Gebakken vis. Zeebaars. Dus vis, vis, vis.
0: Vis. Veel vis eten, vette vis, dat is gezond.
1: Nee, geen vis.
0: Oké. Tom zegt pure chocola.
1: Ook niet.
0: Was het maar waar, Tom. Het was misschien meer wishful thinking van ja. Tom. Ik hoop pure chocola. Jaap.
4: Ik denk als je langer leeft, dat je veel groenten moet eten, denk ik. Dat is heel belangrijk.
0: Ja, veel groenten, ja, dat is belangrijk.
1: Ook geen groenten.
0: Marco.
5: Ik denk als je gember eet, dat je langer leeft.
0: Gember.
1: Nee, het is ook geen gember.
0: Kie zegt je eigen verjaardagstaart.
1: Nee, ook niet.
0: Ik weet nou niet of dat zo bevorderlijk is, dat je een hele verjaardagstaart naar achteren schuift. Nou, kijk, zolang we blijven één keer in het jaar is er misschien niks aan de hand, maar je moet het niet vaker doen natuurlijk.
1: Nee, maar verjaardagstaart heb je gelukkig maar één keer per jaar, hoop ik.
0: Ja, precies. En Hans tenslotte nog.
6: Ik denk een kanarie.
0: Kanarisch eten. Kanarisch eten en leef je langer. Dat weet iedereen. Dat is algemeen bekend.
1: Ook niet goed.
0: Ook niet goed. Wat is het antwoord? Wel.
1: Ja, hetgene wat je moet eten om langer te leven, dat is.
0: Wacht even.
1: Oh.
0: Want we staan nu wel echt op een punt, bedenk ik me nu. We kunnen nu levens gaan redden. Hè? En we kunnen nu dit. Maar dit is een moment in de geschiedenis waarover je later zegt van, waar was jij toen jij hoorde wat je moet eten om langer te leven? Dat zijn we sindsdien gaan doen. De mensen worden tegenwoordig 120, 130. Dat is een nieuwe gemiddelde leeftijd. En kom nu maar door met het antwoord.
1: Hetgeen wat je moet eten. Dat is pittig eten.
0: Pittig eten?
1: Ja, pittig eten.
0: Maar?
1: Ja, gewoon pittig eten. Dus de pepers, maar ook gewoon überhaupt als eten heel pittig is. Is onderdeel van een hele grote studie in Hongkong. Daar hebben echt honderdduizenden mensen aan meegedaan. Heeft echt jarenlang geduurd en die hebben ze dan gevolgd. En wat eigenlijk de uitkomst van het onderzoek is, is dat mensen die minstens één keer per week heel pittig eten, die hebben 10% minder kans om vroegtijdig te overlijden.
0: Ik vraag me wel altijd af, waar stopt het pittige eten? Want ik heb ook wel eens gelezen dat het net zo werkt als zelfpijniging. Dat heeft hetzelfde effect, want omdat je pittig gaat eten, kun je tegen pittig eten. En dan denk je, nou, dan neem ik nu 2 lepeltjes sambal en dan wen je daar weer aan. En dan ga je naar 3 lepeltjes en dan weet je dus waar stopt het pittige eten?
1: Ja, dit gaat vooral echt over in de categorie chilipepers. Dus dat het prima is. Als je hebt ook echt van die sausjes met dan 6 vlammetjes erop en weet ik het allemaal. Dat lijkt me niet helemaal best, maar gewoon één keer per week gewoon een beetje pittig eten. Dat is goed.
0: Ik heb een hekel aan pittig eten.
7: Ik ook.
0: Als ik iets niet lekker vind, is pittig eten. Het haalt zo de smaak uit mijn gerecht. En ik zit zo met een hele brandende bek, voel ik dan. Ik voel me net dan Clown Bassie, alsof ik met zulke rode lippen zit te eten. Nou, dan zeg ik, dan maar liever vroeg dood. Ja. Of geen 120.
7: Het einde van je middag. 19 is ook leuk.
0: Ja, in goede gezondheid.

0: Disco Inferno. Nou, kom, want ik moet zo ook nog met Paula bellen over die roadtrip top 100. Maar eerst nog even het onderzoekje van morgen alvast.
1: Ik zal hem snel zeggen.
0: 15%. Oh, zat ik dus door je heen.
1: 15% van de...
0: Oh, sorry. Doe maar.
1: 15%.
0: Vanmorgen, oh, sorry. Vanaf nu het onderzoek van morgen. Nee, ik ga nu zitten. Onderzoek van morgen. Go.
1: 15% van de complete wereldbevolking is in staat om dit te doen.
0: Niet zo snel. Even je tijd.
1: Ja, je zat het door.
0: Nog één keer.
1: 15% van de complete wereldbevolking is in staat om dit te doen.
0: Dat is niet veel. Antwoord morgenavond, 6:10. Burn, baby, burn. Dat is een beetje als ik pittig zit te eten, dan kun je er net zo goed een. Kun je er net zo goed een kist omheen rammen. Als ik pittig moet gaan eten. Ik zo niks. Nou goed. Disco Inferno. Toepasselijk. Of als ik het niet doe en ik laat me cremeren, dan kan dit een nummer ook nog zijn natuurlijk.
2: Dat is een pittig nummer.
0: Ja, kan het ook nog Disco Inferno zijn, Burn Baby Burn. Ja, een pittig nummer inderdaad. Nou goed.

0: maand hier bij Joe. Je hoort helemaal mij iedere vrijdag een toplijst met een thema. Afgelopen vrijdag hoor je de Muziekhelden Top 100. En komende vrijdag...
1: De Joe Roadtrip Top 100.
0: En we gaan dus op zoek naar de favoriete roadtrip hits volgens jou. Paula heeft ook haar lijstje ingevuld. Hallo Paula.
2: Goedenavond.
0: En wat was de meest memorabele vakantie waar je aan moet denken bij dat lijstje dat je hebt gemaakt?
2: De allereerste vakantie met mijn vriend destijds naar Italië.
0: Hoe ging die vakantie?
2: Nou, opeens zei hij van, nadat ik met mijn ouders op vakantie was geweest, zo van, joh, zullen wij samen? En in een hele oude BMW vertrokken we naar Italië toe.
0: Maar ging dat wel goed? Want zo'n eerste vakantie is dan toch spannend.
2: Ja, het is goed gegaan. We zijn nu bijna 35 jaar getrouwd.
0: Nou, wat geweldig. En ja, vele vakanties verder inmiddels.
2: Oh, zeker.
0: En dan ging er een bandje mee met jullie favoriete nummers op bijvoorbeeld.
2: Ja, hij had een bandje in de auto met de hoop van die favoriete nummers die hij... afdraaide, cassettebandje.
0: Wat stond er zoal op? Want ik maakte ook wel bandjes toen we op vakantie gingen. Maar er stond toen alleen Basje en Adriaan op. Dus mijn ouders die tolden regelmatig over spannende auto uit op plaats van bestemming. Bij jouw vriend ook zo of niet?
2: Nee, die was meer van toenmalig dan echt wel dat punkachtige een beetje.
0: Oh, het punkachtige. En wat nog meer?
2: Die Depeche Mode is uit die tijd.
0: Oh, ja.
2: En ik zie ze zo voor me. Met dat hoge haar. Zwart hoge haar. The Cure.
0: Oh, The Cure. The Cure.
2: The Cure. Ja,
0: hey, en
2: ja,
0: ik ga even UB40 draaien met Where Did I Go Wrong. Staat ook op dat lijstje. Heeft dat nummer nog een speciale betekenis voor jou? Of kwam dat ook regelmatig voorbij?
2: Nou, wij waren toen naar Venezuela op vakantie. Toen zaten we Isla Margarita, maar met een rondreis door Venezuela heen. En toen zijn we dus met een hele diverse groep van 6 mensen in een jeep door Venezuela heen gecrossed. Kijk. Met heel hard UB40 aan.
0: Nou, dan gaan we in ieder geval eventjes terug naar dat moment met Where Did I Go Wrong? En vrijdag...

0: did I go wrong? Even is onderweg, Jeroen.
1: Ja, ik vertel je zo meteen onder andere alles over Buffel Donald.
0: En muziek van Tears for Fears, onder andere, hoor je ook zo.
2: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazellen.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?

0: tikkie anders doet.
1: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
2: Kippie.
3: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
4: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
7: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2+3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
15: Aldi. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
16: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
17: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
16: Voor pallets van 100 kilo?
17: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
21: Dat wordt genieten.
20: Ja, dus.
22: Aldi.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof.
26: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
27: 3 sterren slot.
26: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
28: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
29: Jongens, eten!
30: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
31: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
32: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
33: Het is 6:30, het is bewolkt en regenachtig met maximaal 17 graden. Morgen meer van hetzelfde, maar dan iets warmer en het wordt dan 19 graden. Dit is Jeroen. Tiers voor Viers, na het nieuws van 6:30, Jeroen.
34: Goedenavond.
0: Alle boten die nog onderweg waren naar Gaza met hulpgoederen zijn inmiddels tegengehouden door het Israëlische leger. Dat zegt de organisatie die achter de hulpvloot zit. In totaal probeerden ruim 70 schepen Gaza te bereiken met medicijnen en eten. Eerder vandaag werden 3 Nederlandse opvarenden, waaronder 2 journalisten, gearresteerd door Israël. Het is niet bekend hoe het met ze gaat of waar ze zijn. De zeer gewilde nieuwe Royal Pop horloges van Swatch zijn alweer uit de winkel. Swatch zegt dat te doen vanwege de veiligheid voor zowel klanten als medewerkers. Afgelopen zaterdag gingen meerdere Swatch-winkels dicht omdat er te veel mensen op afkwamen en de sfeer grimmig werd. Of en wanneer de horloges weer worden verkocht is niet bekend.
1: Hey, ik had het helemaal niet zo meegekregen, maar wat is dat voor run op die horloges? Zijn dat hele bijzondere dingen of zo?
0: Ja, dat is een soort samenwerking. Het is een goedkopere versie van de Audemars Piguet horloges. Een hele dure horloge.
1: Oh ja?
0: Het kostte normaal 10.000 euro's en daar hebben ze een variant van gemaakt. En ik las, maar ik weet de prijs niet precies, ik meen 400 euro. En die zijn zeer gewild. Afgelopen zaterdag stonden ze echt bij alle Swatch-winkels. In Amsterdam, in de PC Hoofdstraat onder andere, in Leidschendam, in de Molda. Honderden mensen.
1: Oh.
0: Maar die sfeer, vooral in Leidschendam, werd heel erg grimmig. Beveiliging erbij, mensen naar buiten gezet. Al die winkels zijn ook de hele dag dichtgebleven.
1: Okay.
0: Hebben weer een poging gedaan om opnieuw op te starten. En dan toch, maar ja, ze zijn heel populair.
1: Het is een ontzettende hype. Ja, oké. Okay. Ja, misschien heeft die hype mij dan niet zo bereikt omdat ik niet zo in de horloge zit. Of ik denk van jouw horloge, ja.
0: Ja.
1: Er zit
0: ja,
1: wel heel veel mee, moet ik zeggen. Maar oké.
0: Ja, vind je ze mooi? We hebben een foto erbij.
1: Ja, ze zijn in verschillende kleurtjes. Ja, ik zie gewoon een horloge. Dus ik denk, waar gaat het over? Maar het lijkt wel een heel dun bandje te zijn, of niet?
0: Ja, het is meer een netting. Een soort lornet noem je dat vroeger. Dat je dat in je bovenzakje deed. Daar lijkt het meer op. Het is een soort hals. Ketting, denk ik.
1: Nou, we komen er niet zo.
0: Kijk even
1: weet jij wat het is, Britt? We kijken even naar Britt.
2: Wat?
1: Die horloges.
2: Ja?
1: Die horloges.
2: Is dat een soort... Van Swatch bedoel je?
1: Ja, is dat gewoon een bandje? Want dit lijkt een heel dun ding.
2: Dat is een soort siliconen bandje. Daar staat Swatch om bekend. Dus dat is ook een beetje wat ik bij mijn Apple Watch heb.
1: Ja, precies. Maar
2: dat zijn gewoon van die hele dunne siliconen bandjes.
1: Oké, maar dat is misschien een hele vertekenende foto. Ik zie alsof...
2: Nee, er zit nog wel wat ruimte omheen. Dus ik denk dat dat de binnenkant is.
1: Oh,
2: en dat
1: okay.
2: er dan een soort doorzichtig bandje nog omheen zit.
1: Nou,
2: het lijkt een soort touwtje inderdaad.
1: Ja. Ja, precies. Nou, heel veel veiligheid gewenst voor ieder...
2: Dat is niet zo mooi.
1: Waarvan akte.
0: Tot slot, de Amerikaanse president Donald Trump... Die heeft een lookalike in dierenland. Op een boerderij in Bangladesh loopt namelijk een buffel rond... en die lijkt sprekend op Trump. De gelaatstrekken van zijn kop, maar vooral dat goudkleurig haar. Het is eigenlijk een vacht, maar het is een soort als haar gekamd... in een keurige scheiding, goudkleurig. De boer die kocht Buffel Donald een paar maanden geleden... op een veemarkt, zag direct de gelijkenis. En opvallend, Buffel Donald zou heel rustig en zeer beleefd zijn.
1: Zo, nou dan zijn we er wel van vandaag, hè? Was het wel voor nu.
3: Dit is Joe met Kai Merks.
1: Zo even een nummer met blazers in het zonnetje zetten... na Yamo Be There en nu muziek van Tears for Fears.

Michael McDonald bij Joe, Yamo Be There. Het leuke aan de artiesten op Joe, vind ik, hè, dus ook degene die je net hebt gehoord, dat ze zoveel gedaan hebben in hun carrière. Het zijn natuurlijk echt artiesten met een legacy. Maar er zitten soms ook verborgen pareltjes tussen. Bijvoorbeeld bij Phil Collins, die heeft natuurlijk ook zoveel gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld ook geacteerd. Hij had een gastrolletje in de politieserie Miami Vice. En hij speelde daar een gladde talkshow-host die ondertussen de ene na de andere deelnemer aan het oplichten was. Het was echt een gladde boef met zijn haartjes strak naar achteren. Dat was Phil Collins. Maar, gelukkig was hij daaromheen vooral bezig met hele goede muziek maken. En dat heft elkaar dan weer op. Dan komt het altijd weer goed. En als je het dan hebt over nummers waar blaasinstrumenten lekker naar voren komen, dan steekt deze er met kop en schouders bovenuit. The Studio!

Phil Collins bij Joe's Studio als nummer waar blaasinstrumenten lekker centraal staan. Morgen een ander nummer waar ook weer veel blaasinstrumenten in voorkomen. En ik laat je alvast even de blaasinstrumenten horen. Of in ieder geval het stuk waar het in zit. Dat is dit stuk namelijk. Dat is lekker, hè? Dat is lekker. Swing Out Sisters. Morgen hier als nummer waar blazers in voorkomen. En hoe, en hoe, en hoe, en hoe. Je luistert naar Joe. Je hoort hier de hele dag door het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Goede Doel en België hoor je naar Cher. Dit is Believe.

0: En België bij Joe. Guido Kuijn, hallo.
1: Hey Kai, goedenavond.
2: Hey, hallo.
0: We gaan minute to minute spelen.
1: Zeker, en wel om 7:10, 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Allemaal voor dat Joe prijzenpakket.
0: Ja, dat is absoluut waar. Dirk, hallo.
3: Hey, hallo.
0: Welkom in de show. Hi, Dirk.
3: Hey.
0: Met wie wil jij spelen zo?
3: Met Guido.
0: Hey, leuk Dirk. En denk je dat het tot een goed einde komt? In de zin van, ben je goed om iemand aan te horen en dan connecties te maken en verbanden te leggen?
3: Jawel.
1: Godzijdank.
0: Jawel, nou gelukkig. Nou, dan gaat het zo goed komen. We gaan spelen naar het nieuws van 7 uur. Dus ga je vast klaarmaken. En muziek van Prince hoor je ook zo. When Doves Cry.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
6: Kozijnen. Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
11: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
12: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
13: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. NBI. De Steenmeesters.
12: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
14: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten.
15: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage. Wow. Wow.
16: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
18: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Sam

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ik?
2: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
3: Echt waar?
2: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
3: Dat is stoer van mij.
2: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
3: Woehoe!
2: Op sunweb.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
5: Honor the craving.
6: Domino's. Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
7: Dit is jouw.
8: Met muziek van Prince en Stevie Wonder naar het nieuws van 7 uur. Gelezen door Rebecca Looyen.
9: Goedenavond. Scholen spelen steeds vaker een grote rol bij het aanpakken van kindermishandeling. Dat meldt RTL Nieuws. Docenten doen de laatste tijd veel vaker een melding bij Veilig Thuis. Vorig jaar gebeurde dat ruim 6000 keer. Het is niet alleen maar goed nieuws. Het meldpunt heeft het nu namelijk zo druk dat ze niet alles op tijd kunnen oppakken. In Loosdrecht wordt de noodverordening rondom het gemeentehuis nog een keer verlengd tot donderdagochtend. Dat gebeurt na alle uit de hand gelopen anti-asielprotesten van de laatste tijd. Mensen mogen nu alleen in de buurt komen als ze een goede reden hebben. En ook is er een samenscholingsverbod. In Drenthe staan steeds meer dieren achter speciale rasters die wolvenaanvallen moeten voorkomen. Het gaat om 3/4 van de dieren, zoals schapen, paarden en koeien. Eigenaren hopen ze op die manier beter te beschermen en kunnen daar ook een speciale subsidie voor krijgen. Vorig jaar gebruikte nog maar 30% zo'n raster. Het aantal is in een jaar tijd dus ruim verdubbeld. En opletten dan als je deze zomer met de auto op vakantie gaat naar Spanje, want ze gaan daar superflitspalen installeren. Die kunnen de snelheid al van ver meten en daardoor heeft het dus geen zin meer om te remmen als je hem ziet staan, want voor die tijd ben je al lang geflitst. Het geldt ook voor motorrijders. De huidige systemen zien die nu nog wel eens over het hoofd, maar dat is straks dus ook voorbij. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui bij een graad of 12. Morgen eerst regen, maar daarna klaart het op en het wordt maximaal 18 graden.
8: Krijgen nog het Joe-verkeer op Flitsmeister. Twee files die eruit springen vanavond op de A2 Maarsen-Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Everdingen, de parallelrijbaan. Een half uur vertraging daar. De rechterrijstrook is dicht, want het wegdek daar is in slechte toestand. En een file op de A16 Rotterdam-Breda tussen Klaverpolder en Zonzeel. De weg is daar dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Ben je onderweg richting Breda, volg dan Roosendaal over de A17 en de A58. Je vertraging op de A16 nu 17 minuten.
10: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Guido Kuyn.
8: En we spelen zometeen een nieuwe ronde Minute to Win It. Gaat het Joe prijzenpakket eruit, je hoort het zometeen. En Celine Dion en Stevie Wonder.

0: Lovely. Dit is Joe, het allerbeste der jaren 70, 80 en 90. Met U2 zometeen With or Without You en ook nog Celine Dion.
1: Minute to win it.
0: Maar kijk eens op de klok. Het is 7:10. En dat betekent tijd voor een nieuwe ronde Minute to Win It. Met Kai, goedenavond.
2: Ja, Guido, inderdaad, ja.
0: Heb jij wel eens het gevoel dat je oud wordt? Dat je bijvoorbeeld, want jij hebt kinderen, hè?
2: Ja, ik heb kinderen. Ik merk wel dat sinds ik kinderen heb dat tijd sneller gaat.
0: Oh ja?
2: Mijn gedachten merk ik.
0: Oh, wat grappig. Ja, en heb je ook al... Ja, je hebt natuurlijk echt jonge kinderen. De oudste is?
2: Ja, 4.
0: 4. Zegt hij wel eens tegen jou... Ach, pap, je wordt echt oud. Zegt hij nog niet, hè?
2: Wel. Nee, dat zegt hij niet.
0: Nee, oké. Nee. Die kinderen van jou zeggen dat wel tegen jou, toch, Dirk?
3: Ja, zeker.
0: Ja. Hoe oud zijn die van jou dan?
3: Ja, ze zijn 10 en 11.
0: Oh, en waarom zeggen ze dan dat jij oud bent?
3: Ah, ik weet niet, ze vinden me een boomer of zoiets.
0: Ja. Boomer.
2: Ja, ze vinden je een boomer. Oké.
0: Maar jij bent vandaag ook nog met ze naar een speelgoedwinkel geweest, toch? Waarvoor?
3: Ja, voor squishy dingen of zoiets.
0: Squishy toys.
3: Ja, weet ik niet, dingen om in te knijpen. Dus heel idioot.
2: Om te knijpen, stressballen.
3: Ja,
0: zo heet het in onze tijd.
3: Zo heet dat van vroeger.
2: Oh, dat squishy speel. Ik schrijf heel even mee, Dirk, van over een paar jaar. Want dit ga ik waarschijnlijk ook voor mijn kiezen krijgen.
0: Ga je zeker nodig hebben. Squishy toys. Goed meeschrijven. Ja, dan weet je in ieder geval, dan hou je alle tieners tevreden als je die in huis rond hebt lopen. Dirk, we gaan een nieuwe ronde Minute to Win It spelen voor het Joe prijzenpakket. Lukt het je om alle 5 de begrippen te raden in Minute to Win It, dan win je het Joe prijzenpakket. Je wilde met mij spelen, hè, vanavond.
3: Dat klopt.
0: Super.
2: Leuk, dan ga ik op de jurybank zitten en dan ga ik kijken of alles goed verloopt en aftellen. Daar gaat hij. 3, 2, 1, start.
0: Dirk, dit ken jij. Dit eet je in de bioscoop.
3: Popcorn.
0: Ja. En dit is op de weg waar twee wegen samenkomen.
3: Stel
0: ik wel een stoplichten?
3: Snelweg?
0: Waar twee wegen door elkaar heen gaan, zeg maar.
3: Door elkaar heen gaan.
0: Twee wegen, eentje van links, eentje van rechts. En dan is dat het punt.
3: Kruispunt.
0: Ja! Ik zei punt.
2: Je hebt punt gezegd, maar ga door.
0: Hier bewaar je belangrijke, je waardevolle spullen in.
3: Je kluit.
0: Ja, hier hang je de schone dingen aan op. De schone onderbroeken hang je op aan...
3: Een waslijn.
0: Ja, en dan maak je ze vast met de...
3: Lijpen.
0: Ja, en dat noem je in totaal...
3: Waslijpen.
0: Ja, hier maak je fles mee open, doet...
3: Met de rit?
0: Nee, met...
3: Oh, een fles met de bieropener,
0: Ja, of ook wel een...
3: Een kurkentrekker.
0: Kurkentrekker, inderdaad.
2: Want zonder dat jij punt hebt gehaald, anders had je het best gehaald.
0: Ik baal er ook zo van.
2: Dat snap ik, en terecht.
0: Ja, dan zit je helemaal in het fanatisme.
2: Het fanatisme, maar ja goed, daar heb je niks aan.
0: Dat punt waar het samenkomt, ja, het kruispunt inderdaad, Dirk. Ik heb het helemaal verpest. Het spijt me te zeer.
3: Jammer.
0: Ja, vind ik ook.
2: Nou, ik hoop dat je genoeg van die squishy speelgoed hebt om in te knijpen, Dirk. Want dat ga je nodig hebben, denk ik, vanavond.
0: Een beetje stress relief.
2: Ja.
0: Nou goed, Dirk, groet aan je kinderen en sterkte met de squishy toys.
3: Ja, hetzelfde.
0: Hé, wat jammer!
2: Ja, zonde. Maar morgen een nieuwe kans.
0: Morgen een nieuwe kans. 7:10. Als je mee wilt spelen, kun je jezelf opgeven via de app van Joe. En speel dan maar met Kai. I can't

met de beste hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe, zometeen Bryan Adams en Mel C, When You're Gone. Queen, Crazy Little Thing Called Love. Ja, en ik wil even je muzikale kennis testen. Ik heb een liedje, staat achterstevoren en aan jou de taak om te raden welk liedje het is. Achterstevoren klinkt hij zo.

0: je hem herkent. Gokken welk liedje het is, dat is altijd welkom via een bericht in de app van Joe. En dan hoor je zo meteen de goede kant op.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
11: Kippie!
12: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij! En ver weg! Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
12: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
14: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
15: Honor the craving.
16: Domino's.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
16: Hoezo?
17: Sorry, het is WK.
18: Score nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren... voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
19: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
21: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
22: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar €0,99. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
23: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
24: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
25: Zoveel money!
24: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
26: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Het is 1 minuut over half 8. Goedenavond. Dit is het Joe Verkeer op Flitsmeister met de file op de A2 Maarsen Den Bosch tussen Ouderijn en Everdingen. Daar is de rechterrijstrook dicht omdat het wegdek daar in slechte toestand is. Je vertraging een half uur. En ook een half uur vertraging op de A16 Rotterdam-Breda tussen de Markbrug en Breda-West. Daar is een ongeluk gebeurd. Er staan nog een paar andere files, daar sta je maximaal 10 minuutjes in. En dat ene liedje dat ik net liet horen, achterstevoren, heb je al gehoord welk het is? Wat zou het zijn? Isabel denkt het te weten.
4: Nou, het is It Must Have Been Love van Roxette. Fijne avond.
1: Artiest is goed, liedje helaas niet.
9: Dit is Joe met Guido Kuijn.
1: Maar daar hebben we Gertie.
4: Ik denk Roxette met Listen to Your Heart.
1: En dat is

0: bij Joe en Crazy Little Thing Called Love. Zometeen nog Bryan Adams en Mel C, When You're Gone. Hey, en zijn er mensen die jij nooit bent vergeten? Het kan bijvoorbeeld iemand zijn als je kleuterjuf, de buurvrouw van je ouderlijk huis, de moeder van die ene vriend van de basisschool en natuurlijk voor veel mensen je allereerste liefde. Misschien wel zo'n vakantieliefde. Ging je samen daar op de camping naar de kinderdisco? Kreeg je daar je eerste zoen in de speeltuin op de camping? En moest je uiteindelijk toch afscheid nemen, ja. En als je ooit hebt gedacht, hoe zou het nou met diegene gaan? Die vakantieliefde van misschien wel 30, 40 jaar geleden. Raad ik je toch aan om het uit te gaan zoeken.
1: Ja.
0: Er is namelijk onderzoek gedaan. Was je 17 of zelfs jonger toen jullie voor het eerst samen waren, dan is er nog steeds een hele grote kans dat de relatie nu wel kan slagen. Dus ja, ik zou zeggen, als je dat telefoonnummer nog hebt liggen, toch even een klein belletje wagen, zou ik zeggen. Dit zijn de Pretenders.

Jesse bij Joe. Baby, when you're gone. En When You're Gone. Hey, als je op kantoor werkt, wat is dan jouw grootste irritatie? Een van de grootste irritaties, zowel van onze receptionisten als de rest van Nederland, is de afwas. Ja, wij hebben inmiddels, ik heb geteld, meer dan 50 mailtjes ontvangen van onze lieve receptioniste Sascha, dat er weer vaat in de wasbak neer was gezet. En niemand die het opruimde. Dus ik zou zeggen, doe je collega's morgen op kantoor plezier. En zeg eens, ik was vandaag voor iedereen af. Meteen een hoop vrienden gemaakt.

0: Chic by Joe en Le Freak. Je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Wham, Wake Me Up Before You Go-Go. En ook CCR, Have You Ever Seen The Rain? En je hebt nog de keuze uit twee liedjes. Uit de top 40 van vandaag in 1978. De vraag is, welke van die twee liedjes hoor je liever zometeen op Joe? Stemmen, dat doe je nu in de app. En het liedje met de meeste stemmen hoor je dan straks. Net als het nieuws met Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond, Guido. Ik heb weer een update over de overleden walvis Timmy zometeen. Want die is inmiddels een soort toeristische attractie geworden.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Oranje fans op.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Mijn internet is laag, maar ik wil
12: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
11: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
12: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op Praxis.nl.
12: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Ik wil sneller dan snel.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Met muziek van Wham, Wake Me Up Before You Go-Go. Naar het nieuws van 8 uur door Rebecca Looyen.
8: Goedenavond. Gemeenten zijn blij met de hulp vanuit het kabinet bij het regelen van de asielopvang, maar er zijn nog wel veel vragen over wat die hulp nou eigenlijk inhoudt. Premier Jette kondigde gisteren aan dat er een speciaal team van experts komt die gemeenten in kunnen schakelen als ze er zelf niet uitkomen. Er wordt dan maatwerk geleverd, maar gemeenten weten nog niet wat ze daarvan kunnen verwachten. Scholen spelen steeds vaker een grote rol bij het aanpakken van kindermishandeling. Docenten doen de laatste tijd veel vaker een melding bij Veilig Thuis. Deze deskundige vertelt bij RTL Nieuws waarom dat belangrijk is.
9: Je weet het niet altijd zeker, maar als je het onderbuikgevoel hebt, moet je het bespreken. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Want wachten tot je het zeker weet, dan ben je altijd te laat.
8: Vorig jaar deden scholen ruim 6000 keer een melding bij Veilig Thuis. Maar dat is niet alleen maar goed nieuws. Het meldpunt heeft het nu namelijk zo druk dat ze niet alles op tijd kunnen oppakken. Alle boten die onderweg waren naar Gaza om daar hulp te bieden zijn inmiddels tegengehouden. Het Israëlische leger is aan boord gegaan van het laatste schip. In totaal probeerden ruim 70 schepen Gaza te bereiken. Zij hadden medicijnen en eten bij zich. Vandaag werden er ook 3 Nederlandse opvarenden gearresteerd door Israël. Het is nog onduidelijk wat er met hen gaat gebeuren. En nieuws dan nog over de overleden walvis Timmy, want Denemarken wil dat het dier zo snel mogelijk wordt weggehaald. Hij ligt daar nog altijd voor de kust, maar begint inmiddels een toeristische attractie te worden. Veel dagjesmensen komen een kijkje nemen bij het lichaam van Timmy. Denemarken waarschuwt dat dode walvissen ook gevaarlijk kunnen zijn. Door het opbouwen van gassen kunnen ze namelijk ontploffen. Er wordt nu een plan gemaakt om hem weg te halen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui bij een graad of 12. Morgen eerst regen, maar daarna klaart het op en het wordt dan maximaal 18 graden.
7: Dan nog het Joe Verkeer op Flitsmeister. In totaal 4 files in Nederland. 2 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Everdingen is de rechte rijstrook in slechte toestand en daarom is hij dicht. Die vertraging daar 14 minuten. En op file op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zonzeel en Breda-West. Er is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Daar zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden. Er is daardoor maar 1 rijstrook open en je vertraging daar 36 minuten. Sterkte!
10: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Guido Kuijn.
7: Nou, en als je dan toch stilstaat, kun je even stemmen op jouw favoriete liedje uit 1978. Doe je in de app van Joe, liedje met de meeste stemmen, hoor je straks. Now I am.

0: Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain bij Joe. Het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Het is 19 mei 2026, de dag dat de benzineprijs weer in de lift zit. In Nederland kost het nu zo'n €2,63 per liter. En de prijs zit daarmee net onder het record van eerder deze maand. Maar het gekke is, wereldwijd zakt de prijs van olie, maar de prijs van benzine en diesel gaat omhoog. En dat komt door de grote olieconcerns die hun winstmarges omhoog hebben gegooid. Verder was vandaag de dag dat het kabinet aankondigde dat er toch nog een alternatief komt voor het luchtalarm. Gisteren werd namelijk bekendgemaakt dat het luchtalarm in 2028 helemaal gaat verdwijnen, omdat het onderhoud te duur zou zijn. Er komt wel dus een nieuw systeem, maar dat moet nog gekozen worden. Kijk, ik heb een buurman met een hele harde stem. Misschien is dat wat.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Maar goed, ga ik later even voorleggen. Nu is het tijd voor een muzikale keuze. Twee liedjes die ooit in de top 40 hebben gestaan, maar die we de laatste tijd niet meer zoveel horen. Vandaag is het de top 40 van vandaag, 19 mei, maar dan in 1978. En toen in de top 40 stond Boney M.

0: Francis en Dust in the Wind.
1: Dust in the wind. All we are is dust in the wind.
0: En de vraag is simpel, doch doeltreffend. Welke van deze twee liedjes wil je zo meteen liever helemaal horen hier op Joe? Ga je voor Boney M, Rivers of Babylon of Kansas en Dust in the Wind? Stemmen op jouw favoriet doe je nu via de app van Joe. Een liedje met de meeste stemmen hoor je over 6 minuten naar de Rembrandts. En dit is Culture Club.

0: will be there for you. Je bent bij Joe.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1978. Het jaar dat er tussen Friesland en Ameland een melkpijpleiding in gebruik genomen werd. En daarmee konden ze sneller en goedkoper melk van het vasteland op het eiland krijgen. En uiteindelijk zijn ze toch weer overstapt op de vrachtwagen. En heeft de leiding een nieuwe bestemming gekregen, namelijk internet. Loopt nu een glasvezelkabel erheen, dus zit je nu op Ameland en luister je Joe via internet, gaat het door die oude melkpijpleiding heen. Maar toen die leiding werd gelegd in 1978 stonden deze twee liedjes in de top 40. Ik heb het over Boney M en Rivers of Bye.

0: En het volk heeft gesproken. Welke van deze twee liedjes wil je liever horen op Joe Stemmen? Dat kon in de app van Joe. Is veelvuldig gedaan vandaag, waarvoor dank. En met 61% van de stemmen vandaag is de winnaar... Boney M.
1: Oh ja, die had je ook nog.

De winnaar van, oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Boney M en Rivers of Babylon. Morgen dan kun je weer stemmen op jouw favoriete liedje. Dan twee liedjes uit de top 40 van 1994. Dus download nu alvast de app van Joe. Kun je morgen lekker meestemmen. En dit is Ever David, Words.

0: en voor David. En Words, dit is Joe met het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen muziek van Elton John. Ook Bluff, harder dan ik hebben kan. En je hoort waar dit op slaat.
1: Hop op, Madonna. Je helemaal loves Madonna.
0: Zometeen het hele verhaal.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.

0: buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weeker en Modifast.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
11: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
12: Keukenkopers opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
18: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
20: Ja!

0: wijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: En de muziek om je dinsdagavond nog wat mooier te maken. Met Chris Norman en Susie Quattro zometeen. En ook Bluff, hoor je naar Elton John, I'm Still Standing.

0: Chris Nolman, Susie Quattro, Stumbling In bij Joe. Ja, en over een kleine maand gaat het allemaal gebeuren, hè? Het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Met de finale op 19 juli. En dat wordt, zoals Trump zou zeggen, de grootste finale ooit. Niemand heeft ooit zo'n grote finale gezien. Het wordt echt fantastisch. Met ook wel grote artiesten, moet ik hem nageven. Die werden aangekondigd door Elmo. En Elmo zei het volgende.
1: How about Madonna? Yeah, Elmo loves Madonna.
0: Ja, nou, ze is erbij en je hoort er zo. Waarom Elmo?

0: Madonna.
1: Vogue.
0: Je bent bij Joe, terwijl Koen en Sander van de ochtendshow hier op Joe tezamen met heel veel Joe-luisteraars nog één laatste avond lekker op hun telefoon zitten te scrollen. Want morgen begint het, hè? Mei, smartphone vrij. Morgenochtend in de Koen en Sander show hoor je het hele verhaal en gaan de telefoons

0: Bee Gees bij Joe en More Than A Woman. Je hoort hier 24-7 het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Tina Turner en ook Aretha Franklin met Respect. En het nieuws krijgen we zometeen van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond. Neem je graag je fiets mee op reis, dan moet je veel geduld hebben.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
8: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
9: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
8: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
9: Nee, Greenwave. Greenwave.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Green
11: Wave. Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Dit is Joe. Met Tina Turner en The Best na het nieuws van 9 uur. Gelezen door Rebecca Looyen.
13: Goedenavond. Het zwaar mishandelde meisje uit Stadskanaal heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen, terwijl ze al onder toezicht stond van de jeugdbescherming. Ze had last van verwaarlozingsverschijnselen. De stichting die haar bescherming moest regelen was ook betrokken bij de zaak van het Vlaardingse pleegmeisje. Ze hebben op dit moment nog steeds de voorlopige voogdij over het kind in Stadskanaal. Rond Den Haag Centraal was er vanavond even geen treinverkeer mogelijk. Dat komt doordat er pro-Palestijnse demonstranten op het spoor zaten. De politie heeft die inmiddels weggehaald. De NS heeft voor de veiligheid eerst al het treinverkeer stilgelegd, maar de eerste treinen zijn inmiddels alweer vertrokken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoek gekregen van Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot. Ze hebben wel contact met hun familie. 3 Nederlanders werden vandaag gearresteerd door Israël. Onder hen zijn ook 2 journalisten die verslag deden van de missie. Het is nog niet duidelijk hoe het nu met hen gaat. En met je fiets de trein in, dat gaat nog niet zo makkelijk als het lijkt. Vooral in het weekend moeten fietsers soms vechten om een plekje. Het is vaak zo druk dat mensen niet altijd mee kunnen in de trein. Dat komt omdat er te weinig plek is voor fietsen. Die mag je niet zomaar op een andere plek neerzetten. De NS herkent het probleem, maar geeft aan dat er geen makkelijke oplossing is. Het Nederlandse spoor is daar te vol voor. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui bij een graad of 12. Morgen eerst regen, maar daarna klaart het op en dan wordt het maximaal 18 graden.
14: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Guido Kuijn.
12: Hey Siri, zet een timer van 6 minuten. Want over 6 minuten heb ik zo'n lekker liedje van Phil Collins voor je. Naar Tina Turner. Joe!

Aretha Franklin en Respect bij Joe. En mag ik even mijn respect uitspreken voor al die studenten die nu midden in hun examen zitten. Ja, misschien heb je er wel één in huis. Zo eentje die nu zwetend boven de boeken kunst, biologie, Duits of maatschappijwetenschappen hangt. Want dat zijn een aantal van de examens die morgen gaan plaatsvinden. Ik zou zeggen, als je zo'n puber nu in de slaapkamer hebt zitten, breng nog even een kopje thee. Zullen ze waarderen. Heel veel succes met de examenstress in huis. Zometeen Marillion na Phil Collins.

en Kaylee bij Joe. Met zometeen nog Spin Doctors, Two Princes. En ben je al naar de bioscoop geweest? Naar die film van Michael Jackson? Dan ben je niet de enige. Want hij heeft al $700 miljoen opgebracht. Alleen er is één vervelend... Ja, ik vind het eigenlijk een beetje een stom ding aan die film. Hij eindigt in 1988. In 1988! Toen was er nog zoveel te vertellen over Michael Jackson. Ik bedoel, hij overleed in 2009... En er is een hoop gebeurd tussen 1988 en 2009. Kunnen we wel overwezen. En daarom zijn ze nu ook aan het nadenken over een deel 2 van de film. Kijk ik naar uit. Michael, hoor je nu Rock With You?

0: beste uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Peter Schilling en Major Tom. Zometeen is Supertramp, The Logical Song en ook de Bengals Eternal Flame ga je horen. En je maakt nog kans op 100 euro. In een nieuwe ronde van de 10 voor 10 gaan we zometeen spelen. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. En wil je kans maken op die 100 euro? Pak dan de app van Joe erbij en stuur het antwoord op de volgende vraag in. Hoe heet de vriend van de pop Barbie? Hoe heet de vriend van de pop Barbie? Dat antwoord is 100 euro waard. Stuur hem in via een bericht in de app van Joe.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus... Aldi.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Edna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
18: Boost yourself.
19: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
20: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
21: Gek op lage prijzen? De prijs

0: Dit is Joe met Guido Kuijn.
1: En wat is de naam van de vriend van de pop Barbie? Hoe heet die jongen ook alweer? Stuur zijn naam in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro in de 10 voor 10. En Supertramp, The Logical Song, hoor je naar de Bengals.

0: Song. Dit is Joe met zometeen nog Mr. Big en ook David Bowie.
1: De 10 voor 10.
0: En ik speel zometeen ook een nieuwe ronde van de 10 voor 10. 100 euro te winnen. En vanavond zijn die misschien allemaal voor Marit. Hallo Marit.
2: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, jij was bezig. Je zat zo tussen die papieren te bladeren. Rekening op rekening. En jij dacht, ik doe mee met de 10 voor 10.
2: Ja, ik dacht, laat ik een poging wagen.
0: Ja, ja, want door wat voor rekeningen zit jij nu te bladeren?
2: Nou, we hebben laatst een huis gekocht.
0: Oh, gefeliciteerd.
2: Dus dan weet je het wel wat het allemaal kost.
0: Maar is het een bestaand huis of een nieuw huis?
2: Ja, het is een bestaand huis.
0: Oh, oké. Okay. Dus, okay.
2: We zijn een beetje aan het verbouwen.
0: Een beetje aan het verbouwen, ja.
2: Dat kost altijd een hoop. Gelukkig doen we veel zelf, maar ja, het pikt toch aan.
0: Ja, nee, dat begrijp ik helemaal. Maar wat zijn jullie precies aan het verbouwen in het huis dan?
2: Ja, het grootste gedeelte is al klaar. Maar de slaapkamers en de hal en bijkeuken moeten nog gedaan worden.
0: Oh, oké, okay. Maar dan heb je dus al van alles gedaan. De keuken, de badkamer, de hele CBM.
2: Ja.
0: Jeetje. Durf jij te zeggen, Marit, wat jij in totaal hebt uitgegeven voor ons nog?
2: Tot nu toe?
0: Ja?
2: rond 20.000 euro.
0: Oh, 20.000 euro, ja. Die doet pijn, die doet pijn. En dan denk ik dat er nu een hoop mensen luisteren die denken, oh Marit, dan heb je nog een relatief goedkope verbouwing gehad.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, maar 20.000 euro is niet niks. Kijk, in de 10 voor 10 win je 100 euro. Klinkt bij 20.000 euro als heel weinig, maar het is wel weer een duwtje in de goede richting.
2: Ja, zo is dat.
0: Ja, toch? Dan gaan we zo meteen proberen om jouw verbouwing in ieder geval een klein beetje terug te verdienen in de nieuwe ronde van de 10 voor 10. Ik spreek je over 7 minuutjes, Marit. Dan gaan we het spelletje spelen.
2: Prima, dat is goed. Ach, adem in, adem uit. Kunnen
0: we
2: verf kopen?
0: Ja, precies, weer een paar potten verf. Leg die rekening even aan de kant. Dan gaan we ons zo meteen even concentreren.
2: Doe ik.
0: Tot zo.

0: Mr. Big. And to be with you bij Joe. Zometeen Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: De 10 voor 10.
0: Na een nieuwe ronde van de 10 voor 10, die speel ik vanavond met Marit. Die was alle facturen aan het bekijken van de verbouwing van haar nieuwe huis die ze aan het doen is. En jeetje, wat schrok ze daarvan. En toen dacht ze, ik moet meedoen met de 10 voor 10. Want daar gaat het geld naartoe als je wat wint, toch Marit?
2: Ja, zeker.
0: Naar een paar potten verf.
2: Ja.
0: Dat vind ik een heerlijk, doel. Welke kleur?
2: Nou, ik denk voor de kozijnen.
0: Oh,
2: ik denk 90-10.
0: RAL 90-10, dat is een beetje gebroken witte. Ja.
2: Ja.
0: Je krijgt in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen, Marit. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik bijvoorbeeld een kleur. Noem ook echt een kleur, bijvoorbeeld 90-10. Ja. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Duidelijk.
0: Daar ga je. Vraag 1, die ken je al, want daarmee heb je opgegeven in de app van Joe. Hoe heet de vriend van de pop Barbie?
2: Dat is Ken.
0: En dat is goed, 10 euro. Vraag 2, voetbalclub Ajax kan nu even niet in hun eigen stadion spelen wegens de concerten van Harry Styles daar. Dus in welk stadion speelt Ajax overmorgen tegen FC Groningen?
2: AZ.
0: Oh, dat was net op tijd. Het AZ-stadion in Alkmaar, dat is fout. Ze gaan naar Volendam, naar het Krasstadion van FC Volendam. Okay. Je blijft staan op een tientje. Vraag 3. Welk dier is de hoofdrolspeler in het logo van het Wereld Natuurfonds?
2: Dat is een panda.
0: 20 euro. Vraag 4. Maakt de titel van de Joe-hit van Mr. Big af. To be...
2: Continued.
0: Nee, net nog gedraaid. To be with you.
2: Ja.
0: En daar viel die. Je blijft staan op 20 euro. Vraag 5. Wie schreef het toneelstuk Romeo en Julia?
2: Shakespeare.
0: William Shakespeare. 30 euro. Vraag 6. Hoe heet het konijnenvriendje van Bambi?

0: Snuifje.
1: Close. Sorry. Heel dichtbij. Stampertje.
0: Stampertje, oh ja.
1: Je blijft staan op 30 euro. Vraag 7. Wat is de voornaam van de middelste dochter van Willem-Alexander en Maxima?
0: Alexia.
1: 40 euro. Vraag 8. Een spin heeft 8 poten. Maar hoeveel ogen hebben de meeste spinnen?
0: 6.
1: Nee, de meeste spinnen hebben ook 8 ogen.
0: Ah,
1: kunnen heel goed zien, blijkbaar. Je blijft staan op 40 euro. Vraag 9. In welke provincie ligt de plaats Raalte?
0: Brabant.
1: Nee, Overijssel.
0: Oh.
1: Je blijft staan op 40 euro, Marit. De laatste vraag. Zorg in ieder geval dat je iets zegt, zodat je het geld niet kwijtraakt. En we hopen er natuurlijk nog 50 euro van te maken. Vraag 10, Marit. Wat is een croque-monsieur?
0: Een croque-monsieur is een tosti.
1: Ja, dat klopt. Oh, gelukkig toch nog 50 euro.
0: Ja,
1: nou, dat is een hele dikke, vette emmer vol met RAL 9010, toch?
0: Ja, zeker weten.
1: Die hal van jou, jongen, die kan je met 5 lagen insmeren. Heerlijk.
0: Ja, zeker.
1: Heel veel succes nog met de verbouwing, hè?
0: Ja, hartstikke bedankt.
1: En veel woonplezier.
0: Dankjewel. Fijne uitzending.
1: Dank je. Morgen gewoon weer een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Wil je meespelen, zorg dat je iets voor 9:30 bij Joe bent om de vraag van de dag te beantwoorden. En dit is Rick Astley.

0: Rick Astley. Never Gonna Give You Up bij Joe. En we gaan zometeen gewoon weer verder hoor. Met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen hoor je Blondie met Denis. Ook Kenny Loggins hoor je. En Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. En het nieuws krijg je zo voor Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Scholieren zijn dit jaar massaal aan het klagen over de eindexamens. Ik praat je er zo weer even over bij.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
8: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,49. Lidl, je verdient het.
8: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
11: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
14: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
17: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
18: Hey, ik kan niet werken vandaag.
17: Hoezo?
18: Sorry, het is WK.
19: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1,128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
20: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Dit is jouw. Het nu.nl nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Het zwaar mishandelde meisje uit Stadskanaal heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen, terwijl ze al onder toezicht stond van de jeugdbescherming. Ze had last van verwaarlozingsverschijnselen. De stichting die haar bescherming moest regelen was ook betrokken bij de zaak van het Vlaardingse pleegmeisje. Zij hebben op dit moment nog steeds de voorlopige voogdij over het kind in Stadskanaal. Gemeenten zijn blij met de hulp vanuit het kabinet bij het regelen van de asielopvang, maar er zijn wel nog veel vragen over wat die hulp nou eigenlijk inhoudt. Premier Jette kondigde gisteren aan dat er een speciaal team van experts komt die gemeenten in kunnen schakelen als ze er zelf niet meer uitkomen. Er wordt al maatwerk geleverd, maar gemeenten weten nog niet wat ze daarvan kunnen verwachten. Een belangrijke verandering dan voor mensen die een lange tijd door Thailand willen reizen. Daar kon je een visum aanvragen voor 2 maanden, maar die optie verdwijnt. Voortaan mag je er hooguit 1 maand naartoe. Het lange visum in Thailand werd ingevoerd om het toerisme een boost te geven na de coronacrisis, maar trok uiteindelijk ook veel criminelen. En de examenperiode is ongeveer op de helft, maar toch zijn er bij het LAX nu al meer klachten binnengekomen dan heel vorig jaar. De teller staat inmiddels op ruim 270.000 klachten. Mogelijk gaat er dit jaar zelfs een record aantal keer geklaagd worden. Vandaag kwamen er vooral klachten binnen over het HAVO-examen Wiskunde A. Scholieren vonden dat te moeilijk, de vragen waren te lang en te onduidelijk. Het weer van Weerplaza. Vannacht af en toe nog regen bij 1 graad of 12. Morgen begint de dag met flinke buien, maar later klaart het op en er wordt het maximaal 18 graden.
1: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is de avond van Joe.

0: klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Rozer!
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
9: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
8: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
9: Nee, Greenwave. Greenwave.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
14: Greenwave. Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
19: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
20: Allsafe. Geeft ruimte.
21: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
22: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.

0: soep.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
1: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
6: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikker.

0: kippensoep en good snacks. 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Welkom
1: bij de Webshop. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
5: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu!
13: Big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora... en

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Dit is jou.
10: Het nu.nl nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond. Er komen veel meer flitspalen bij in ons land. Het OM wil het aantal meer dan verdubbelen. Het gaat dan om verschillende soorten flitsers. Er komen meer vaste en mobiele palen bij, maar ook extra trajectcontroles en focusflitsers. Daarmee kan je een boete krijgen als je je telefoon vast hebt. Al die flitspalen moeten er dit jaar nog bij komen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoek gekregen van Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot. Ze hebben wel contact met hun familie. 3 Nederlanders werden vandaag gearresteerd door Israël. Onder hen zijn ook 2 journalisten die verslag deden van de missie. Het is nog niet duidelijk hoe het nu met hen gaat. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers bij het tv-programma Married at First Sight op om zich te melden. Meerdere vrouwen van die show zeggen in de media dat ze verkracht zijn door de mannen aan wie zij gekoppeld waren. De politie zegt op de hoogte te zijn van die berichten, maar dat er nog geen aangiftes binnen zijn gekomen. Ze moedigen aan dat wel te doen. En dan nog sport, want voetbalclub Arsenal is voor het eerst in lange tijd kampioen geworden in de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde vanavond met 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal niet meer inhalen. Het is voor hen de 14e landstitel in de clubhistorie. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht af en toe nog regen bij een graad of 12. Morgen begint de dag met flinke buien, maar later klaart het op en dan wordt het maximaal 18 graden.
10: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is de Avond van Joe.

0: vakantiehits. I've been driving all night, man's wet on the wheel. De Joe Roadtrip Top 100. Aanstaande vrijdag bij Joe. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: Ik wil als dino!
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
2: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
4: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
5: Allstate geeft ruimte.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allstate.nl.
8: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Dit is het nieuws van 12 uur.
14: Goedenacht. 30 lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het verouderde systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders voor zijn dat goedkoper is. Maar volgens de lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. Wetenschappers verzamelen in de bossen van Argentinië knaagdieren. Die hebben mogelijk het hantavirus waarmee passagiers van het cruiseschip Hondius besmet zijn geraakt. Ze zoeken in het gebied waar passagiers van boord waren. Er is een kans dat ze daar hanta hebben opgelopen, al is de laatste keer dat zoiets gebeurde tientallen jaren geleden. 2 mannen moeten maandenlang de cel in omdat ze geweld hebben gebruikt tegen agenten tijdens de jaarwisseling in Den Haag. Ze gooiden stenen en vuurwerk en deelden trappen uit. De ene moet 4 maanden zitten, de andere 2. Ook moeten ze een schadevergoeding betalen aan de agenten, €2.500. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna €160.000... bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is voor een penning zoveel betaald. Het is dan ook een topstuk dat nog altijd goed bewaard is gebleven. En het komt uit een collectie van een bekende verzamelaar. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan kan er ook een klap onweer zijn en zelfs ook nog eens hagel. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. De topman van het bedrijf achter het vierenschip Hondius heeft voor het eerst van zich laten horen na de uitbraak van Hanta aan boord. Het was een van de moeilijkste tijden voor de rederij ooit, zei hij. Hij bedankte de gasten voor hun geduld en prijst de bemanning voor de kalmte. Door het virus zijn 3 mensen overleden. Het Openbaar Ministerie verklaart de oorlog aan automobilisten die zitten te appen achter het stuur of te hard rijden. We gaan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als nu om mensen te betrappen, zegt het OM. Ze worden ook in steden gezet, bij wegen waar je tegenwoordig niet harder mag dan 30. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat blijkt volgens de politie uit de verklaring die is gevonden. De daders zouden verschillende religies en rassen hebben gehaat. Bij het schieten kwamen 3 mensen om en de tieners pleegden waarschijnlijk zelfmoord. En koning Willem-Alexander heeft een liefde voor 8-banen. Dat onthulde hij in Limburg bij een 8-baanbouwer. Hij was daar met koningin Maxima op bezoek. Hij voelt zich helemaal thuis in 8-banen, zei hij. Ze kregen een rondleiding en Maxima mocht ook een bout aandraaien. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en is er ook kans op onweer en hagel. Het wordt er maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zonder duidelijke reden met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. President Trump denkt dat de oorlog tegen Iran wel degelijk populair is. Hij zegt dat hij eigenlijk te weinig tijd heeft gehad om het uit te leggen hoe belangrijk het is.